0: plaatsen.
1: We hebben hier een aantal auto's het dorp zien binnenrijden, maar er zijn ook heel wat mensen die toch verkiezen om voorlopig nog bij vrienden te blijven of bijvoorbeeld in het opvangcentrum hier wat verder in Malmedy. Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad die hier ook in Soerbrood woont, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Soerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
2: Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos in de Cycladen zijn gisteravond 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een koppel aan boord van een privéhelikopter. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun 2e groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Het verslag is van Jonathan met de Penningen.
3: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zorgde de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de 2e wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
2: Een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was de 3e hoogste functionaris bij de FIFA. Maar de voorbije weken had hij openlijke kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino. Lamour verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen opgegeven. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op een bui. Na de middag zeker enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, u weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, ik zag de grootvader van Prins

0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwart man, de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

0: is 3:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn vannacht verstreken. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet eens onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigeren daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voor te zetten. Na 4 dagen blijft de natuurbrand in de Hoge Venen nog instabiel. Het vuur verspreidt zich niet meer, maar het werk van de brandweer zal nog weken duren. Een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood mocht gisteravond terugkeren naar huis, maar lang niet iedereen wil dat. En het is ook nog wachten op regen van betekenis daar. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in de Hoge Venen.
1: Daarnet vielen er hier wat druppels uit de lucht, maar intussen is die voorzichtige regen, zou ik het noemen, ook weer gestopt. Als we kijken naar de vooruitzichten van de komende dagen, dan zou er wel wat regen vallen, maar het is toch heel beperkt. Dus ik denk, als de regen het blussen van de brand moet helpen, dat er toch iets meer uit de lucht zal moeten komen vallen. Dus voorlopig zullen het toch de brandweermensen hier achter mij zijn, die alles op alles moeten zetten de komende uren en dagen, om die brand volledig onder controle te krijgen.
0: 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela blijft het dodental stijgen. De autoriteiten zeggen dat er nog eens 137 mensen van onder het puin gehaald zijn. En dat brengt het aantal slachtoffers op 6.438. Meer dan 86.000 mensen raakten gewond en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De bevingen troffen op 24 juni in de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. De overheidsdiensten hebben bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio geïnspecteerd. 11.000 daarvan zijn zo instabiel dat niemand er nog in mag. De Wereldbank schat de totale schade in Venezuela op bijna $20 miljard. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions misten een racemkansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
2: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. En, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. Vannacht meer wolken. Tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen. Temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. Dat bevestigt FOCA. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven die president Donald Trump invoerde onwettig verklaard en vernietigd. Via een procedure bij de Amerikaanse douane kunnen bedrijven te veel betaalde importheffingen terugvragen. In totaal zouden Vlaamse bedrijven volgens FOCA naar schatting 1 miljard euro kunnen recupereren. Frank Beks van FOCA.
1: Het loont wel de moeite om tenminste de procedure aan te spannen. Uiteindelijk tarieven die illegaal zijn ingevoerd, wel, daar is geen wettelijke basis voor. Het is dan ook niet meer dan correct dat bedrijven die te veel betaalde handelstarieven kunnen terugvorderen van de Amerikaanse douane. En dat gebeurt ook met succes. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als dat land de Amerikaanse onderhandelingen met Iran dwarsboomt. Trump deed die uitspraak tijdens een telefonisch interview bij Fox News. Oman speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over het heropenen van de Straat van Hormuz. Die voor de wereldeconomie belangrijke zeeengte is al bijna 6 maanden grotendeels gesloten. Iran en Oman zeggen dat ze dicht bij een akkoord zijn, maar daarin zouden de belangen van de VS niet meegenomen zijn. De overeenkomst tussen de VS en Irak over een staakt het vuren liep vannacht af. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand daar. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
0: Alle complimenten voor de brandweer dus en ze is niet zo bang van de rook. De brand is er nog niet onder controle en er hangt nogthans altijd nog heel veel rook. Nog lang niet alle bewoners willen meteen naar huis. En de inwoners van Buttgenbach mogen voorlopig ook nog niet terugkeren naar huis. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions miste een race kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
4: Uiteindelijk speelden we een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Morgenavond spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperatuur tot 23 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT-nieuws met Eva van Dijk. Aan de rand van de Hoge Venen zijn enkele inwoners van het dorpje Zuurbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis nadat ze zaterdagochtend werden geëvacueerd voor de grote natuurbrand. De brand is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Dus er zijn ook mensen die ervoor kiezen om nog even bij familie of in het opvangcentrum te blijven. Collega Bram van de Putten sprak met een van hen.
1: Die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zuurbrood die naar huis kunnen komen. Maar de inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn verstreken. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigert daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voort te zetten. 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela is het dodental gestegen tot 6.438. Meer dan 86.000 mensen werden verzorgd in het ziekenhuis en het is niet duidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn. De bevingen troffen op 24 juni de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. Bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio zijn geïnspecteerd. Ruim 24.000 daarvan zijn onbewoonbaar. Duizenden inwoners leven in tijdelijke kampen. En op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Red Lions misten heel wat kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
2: Uiteindelijk speelden we elke echt goede wedstrijd in... Ja, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu tweede. Het weer dan. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Het wordt tot 23 graden. En morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Veel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
9: Huh? Allee, watermeloen of zo. Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar jessicus voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Goedemorgen. Is er al een Valerie wakker toevallig? Laat van je horen in de app van

0: 6 uur een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetisch patiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar heel wat patiënten weten niet dat ze dat na hun diagnose zelf moeten regelen, zegt Stef Willems van Vias.
1: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Hè. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
0: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan bij een ongeval problemen krijgen, bijvoorbeeld met de verzekering. Aan de rand van het natuurgebied De Hoge Venen mochten enkele inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur terug naar huis. Zaterdagochtend werden ze nog geëvacueerd door de brandweer, door de grote natuurbrand. Die brand is nog altijd niet volledig onder controle en er hangt nog veel rook. Daarom wil nog niet iedereen naar huis, vertelt collega Bram van de Putten, die met een Vlaamse vrouw kon praten in het opvangcentrum.
2: Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zoerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: Het vuur heeft al ruim 3000 hectare natuur verwoest. Het zal tientallen jaren duren voordat een beetje is hersteld. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn gisteravond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en een koppel aan boord van een privéhelikopter. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. En op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
3: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de 3e en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu 2e. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: 3 over 6.
5: Sta op met Radio 2.
6: Sta op met Radio 2.
5: Romy de Ridder.
4: Momenteel nog geen wakkere Valerie gevonden in de app van Radio 2. Maar welkom, hè. En deze Valerie hebben we al wel. Dat is toch wel iets.

0: Wie is er nog wakker? Renil de Jamer uit Hasselt. Die wenst iedereen een goede morgen in de app van Radio 2. Ook Lieve Hoekman is van de partij uit Sint-Pietersleeuw. Goedemorgen. Of Lutte Meert. En trouwens, wie ook wakker is? Camille?
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

0: We moeten er wel wat aan wennen. Een dikke trui is denk ik geen overbodige luxe. Nu, exact 15 jaar geleden was er die grote pukkelpopstorm in Kiwi Temona. Weet je dat nog, 2011?
1: Ja, ik weet dat nog heel goed. Ik was er niet, want ik mocht niet gaan van mijn mama, omdat ik thuis zat met buikgriep. En al mijn vrienden waren daar dus wel. En ik was echt aan het volgen voor tv en sms'jes aan het sturen. Ja, niks kwam toe uiteraard. Ja. Dus ik zat wel veilig thuis.
0: Gelukkig maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Want wind tot 170 km per uur. Een festival wordt een ramp eigenlijk. Uiteindelijk sterven er 5 mensen. 150 mensen raken gewond. Gelukkig zijn er verschillende lessen getrokken daaruit. Uit dat Pukkelpop gegeven van 2011. Gaan we het nog voor 7 uur over hebben. Iets helemaal anders. WK hockey is volop aan de gang nog steeds. Zowel onze mannen als vrouwen die waren goed gestart met een winst. Maar ja, gisteravond hebben de mannen, de Red Lions, niet kunnen winnen van Duitsland.
1: Jammer.
0: Wereldkampioen ook wel, Duitsland. Dus het was een dikke concurrentie. Maar vandaag hopelijk beter voor de vrouwen, want de Red Panthers die spelen vandaag tegen Spanje. Kan je live volgen op VRT1 vanaf 8:10.
2: VRT Radio 2. Sta op met Radio 2.

0: Genesis en Jesus, He Knows Me. Zometeen ga je op muzikale wereldreis hier bij Radio 2. Dat doen we al heel de zomer, hè. Maar wil jij vandaag op muzikale wereldreis? Stuur dan nu het woord wereldreis in de app van Radio 2.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
1: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio 2. Radio 2.

0: Cluzo en Vonken en Vuur. Het is ruim 6:20.
1: Radio 2.
0: En het wil zeggen, op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis. Ah ja, het zou wel zijn. Vandaag doen we dat met Lut uit Sint-Pietersleeuw. Goedemorgen, Lut. Goedemorgen, Lut.
2: Romy.
0: Ha, daar is ze natuurlijk. Goedemorgen, Lut. Ben jij klaar voor die grote muzikale wereldreis?
2: Absoluut, ik sta hier al te dansen op Cluzo.
0: Aha, maar dat is een goed begin. Nu, je stuurt in de app van Radio 2 dat het best fris is buiten. Ben je klaar voor een beetje de warmte op te zoeken dan?
2: Graag, graag.
0: Ah, wel, kijk, maar we gaan vertrekken. Hè. Dit is jouw eerste land. Belangrijk wel, de reis die start in een bepaald land, dus, met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je daar blijft of verder reist. Maar we kunnen maar 3 keer reizen. En we gaan niet terug. We gaan altijd vooruit.
2: Ja, dat heb ik begrepen. Oké. Okay.
0: Oh, spannend toch wel een beetje. Dus jouw eerste land komt eraan.
2: Absoluut.
0: We reizen naar hier. Uptown Girl van Westlife. Yeah. Westlife is een Ierse popgroep, hè, Lut? Heb je zin in een pub, in een beetje Ierse muziek?
2: Ja.
0: Of reis je graag verder?
2: Dat wordt moeilijk, want Ierland zegt mij wel iets.
0: Oké.
2: Okay. Maar ik zou toch misschien wel even verder willen gaan.
0: Al is het om te piepen, hè, naar dat tweede land. Lut, toch?
2: Ja.
0: Oké, maar dan zijn we weg.
2: Oké.
0: Okay. Taylor Swift en Shake It Off. Dat wil zeggen, de VS. Denk New York, denk Grand Canyon. Veel mogelijkheden daar, hè?
2: Dat is al inderdaad een heel stuk verder. Dat is de oceaan over.
0: Ik hoor hem maar. Ik hoor hem maar.
2: Maar ik wil zuidelijker in die staten daar. Ik wil nog zuidelijker.
0: Ja, we weten niet waar we belanden natuurlijk, hè, maar we pakken het risico dan.
2: Nee, maar ik hoop, ik duim.
0: Ah, wel, kijk. De laatste bestemming voor jou is Umberto Tozzi en Gloria. Wat denk je?
2: Umberto Tozzi.
0: Dat is Italië, hè? La Bella Italia?
2: Dat is een heel stuk korter, maar dat is even goed.
0: Ah ja, het zal ook wel
2: La
0: moeten,
2: Bella Italia.
0: We moeten wel naar Italië. Maar kijk, denk pizza, pasta.
2: Ik kan niet terug.
0: Altijd goed, toch?
2: Absoluut.
0: En het gaat daar sowieso ook beter weer zijn. Dus zijn we weg?
2: Ja, ik ga mee.
0: Perfect. Die muzikale wereldreis start nu. Dankjewel, Lut.
2: Ja, dag.

0: Umberto Tozzi en Gloria. Toch voor ja, de voorbije 3 minuten een klein beetje in Italië geweest. Zalig toch? Morgen een nieuwe muzikale wereldreis, telkens om 6:20 hier bij Stout met Radio 2. Misschien is het morgen wel aan jou. Zou leuk zijn.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Intussen is het 6:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. In Dendermonde is nog tot en met zondag het drukke kruispunt Mechelse Poort volledig afgesloten. De werken zijn daar al langer aan de gang, maar nu krijgt het kruispunt een nieuwe fundering, asfaltlaag en verkeerslichten. Tim Loneu van Wegen en Verkeer.
4: Het kruispunt is tot nu toe in verschillende fases al heraangelegd. Dus nu de voorlaatste fase waar we midden van het kruispunt moeten aanpakken en vandaar dat het verkeer daar volledig zal moeten onderbroken worden en het verkeer wordt volledig omgeleid via de omliggende gewestwegen.
3: De volledige heraanleg van de Mechelse Poort zou eind oktober klaar moeten zijn. In het Citadelpark in Gent is een proefopstelling gestart om regenwater beter in de grond te laten dringen. In de graskuip, het groene stuk tussen het smak en het kuipje, boort de groendienst 2 putten van 20 meter diep om te testen hoe water in de bodem infiltreert. Projectleider Tom Beijaard van de groendienst.
5: Momenteel zijn we eigenlijk de proefopstelling aan het uitvoeren in de graskuip van het Citadelpark, dus tussen het smak en het kuipje. En daar worden eigenlijk die diepe boringen gemaakt en vervolgens zal daar ook via een container met water getest worden hoe dat water in de grond kan infiltreren en hoe dat de bodem daarop reageert.
3: De komende 9 dagen voert de stad die proeven uit. De resultaten zullen na 2 maanden bekend zijn. Het is de bedoeling dat uiteindelijk elke druppel regen die in het Citadelpark valt ook in het park zelf blijft en niet langer wegvloeit naar de riolering. Kindjes die in behandeling zijn in het Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas kunnen voortaan vrij bewegen, ook al hangen ze aan een infuus. Het ziekenhuis heeft nu ook een aangepaste driewieler, een zogenaamde infuus, en een Smolders van Abi VZ2 die het project uitwerkte.
6: Een infuus is eigenlijk een driewielertje voor kindjes van 2 tot en met 6. En daarachter hangt een infuus, een grote paal die je eigenlijk aan de driewieler kan hangen. En zo kan het kindje eigenlijk vrij rondfietsen terwijl hij aan een infuus hangt. En zo hebben de ouders eigenlijk geen stress dat de infuus lost en kan het kind echt wel vrij bewegen, wat supergezond is.
3: Het toestel bestaat ook al in andere kinderafdelingen van ziekenhuizen, maar vanaf nu dus ook bij Vitas Sint-Niklaas. En voetbalclub Zulte Waregem heeft de komst aangekondigd van 2 nieuwe verdedigers. Salim Diakite komt op huurbasis over van de Italiaanse ploeg Palermo. En van het Tsjechische Slavia Praag huurt Zulte Waregem de Senegalees Youssoufa Mbodji. Voor Praag kwam hij vorig seizoen onder meer uit in de Champions League en daar scoorde hij ook 2 keer. Het weer dan. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag droger met nog enkele buitjes. Temperaturen tot 23 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen. De hele dag in VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
7: Hey, dag Romy. Op de N16 richting Willebroek, daar schuif je nu zo'n 15 minuten extra aan bij de werken in Temse. Op de Antwerpsring beginnen de files toe te nemen. Richting Bever vertraag je wat tussen de A12 en Lilo. En dan richting Antwerpen ook wat trager rijden op de E313 vanaf het parkeerterrein in de Rand.
0: Dankjewel.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Ten eerste is Alberto.
10: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
11: Amai, de gorap.
10: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
9: Dag en doré.
11: Lop de blop.
12: Trek dat kostuum aan en duik. Nu kots ik op die eerste rij.
13: Is dat door Piet Piraten spelen?
14: Schip, ahoy.
15: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
16: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
17: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
10: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
18: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
19: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
18: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
19: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
18: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.

The Cardigans en Love Fool. Exact 15 jaar geleden was er die grote pukkelpopstorm in Kiewit in Hasselt. 18 augustus 2011 zijn we dan. 5 mensen sterven en 150 mensen raken daar gewond. Daar gaan we het nog voor 7 uur over hebben. Eerst stond er even 6 september in de agenda.

0: Enrique Iglesias en El Corazón. Radio 2. 6 september moet je in je agenda zetten. Roodgloeiend, want dan is er opnieuw die gordel. Er wordt opnieuw gefietst en gewandeld door de groene rand rond Brussel. En heel erg leuk, want jij kan gewoon meedoen. Jij kan meedoen, want onze sportstan is op zoek naar een buddy.
1: Ik zoek eigenlijk iemand, en die mag uiteraard ook iemand meenemen, ja, die er een fijne dag van kan maken. En het is ook gewoon leuk om iemand, een luisteraar, te leren kennen. Dat is elk jaar fijn, want je komt dan mensen te weten die dan familie hebben die bij VRT werken of die je dan via ergens van kent. En dat is altijd leuk.
0: Ja, je voelt zijn enthousiasme, hè? Overduidelijk. 6 september, zet het in de agenda en schrijf je vooral in als buddy voor Sportstan voor die gordel. Kan je gewoon via VRT Max doen, via de knop

0: Gert en James Mariwodo. Ja, hoe zijn festivals vandaag voorbereid op een zware storm? Het is een relevante vraag, want exact 15 jaar geleden dat Pukkelpop getroffen is door zo'n zware storm. Er vielen 5 doden en meer dan 140 mensen raakten toen gewond. Een hele goede morgen, Jente van der Sande van VRT Nieuws Limburg.
1: Hey, goedemorgen Romy.
0: Ja, Pukkelpop, dat was toen vreselijk in 2011, maar organisaties hebben toen wel lessen getrokken.
1: Absoluut, ja. De grootste verandering is misschien wel dat organisatoren veel alerter zijn geworden voor extreem weer. Na de storm van 2011 is er enorm veel geïnvesteerd in veiligheid. Tenten en podia worden vandaag veel strenger gecontroleerd en het weer wordt ook de hele tijd opgevolgd. En dat geldt dan voor stormweer, maar denk bijvoorbeeld ook aan de hitte wat vandaag jouw actueel is.
0: Dus er zijn gewoon weer mensen op het terrein?
1: Ja, eigenlijk wel. Op veel festivals zit tegenwoordig een weerman mee in de commandopost. Samen met de politie dan, de brandweer en ook andere veiligheidsdiensten. En die volgt dan live op radarbeelden. En die kan meteen waarschuwen als er zware buienopkomst zijn of gevaarlijke windstoten aankomen.
0: Oké, en als er dan slecht weer komt, wat gebeurt er dan?
1: Ja, organisatoren wachten vandaag veel minder lang dan vroeger, dan in 2011, toen die grote ramp zich voordeed. Mm-hmm. Ze kunnen een podium stilleggen, ze kunnen ook een tent ontruimen of ze kunnen zelfs een deel van het festival tijdelijk sluiten als dat nodig is. Veiligheid krijgt altijd voorrang, dat is het motto. En dat is onlangs nog gebeurd, Romy. Je herinnert het je misschien nog. Het laatste weekend van juni werden Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique ontruimd, omdat het weer toen heel slecht was ook. Er kwam kritiek omdat het toen veel te vroeg zou zijn, die evacuatie.
0: Mijn zus was slechtgezind, ja. Slechtgezind thuis, maar kijk.
1: Ik kan het me voorstellen, maar alle terreinen waren wel ontruimd toen het om middernacht, toen het weer omsloeg. Dus het is wel een goede beslissing geweest toen. En trouwens ook nog interessant, Romy, vandaag wordt op grote festivals extra capaciteit voorzien voor telefoon- en dataverkeer. Want je weet dat misschien ook nog, tijdens de storm was het bijna onmogelijk om mensen te bereiken, omdat je kon niemand bereiken, de gsm-netwerken waren overbelast. En daarnaast zetten festivals ook grote schermen, omroepsystemen, apps en B-Alert is er natuurlijk ook nog om bezoekers snel te informeren.
0: Mona vertelde het nog daarnet. Mona van het verkeer die zei ook, mijn vrienden zaten op dat moment daar en je kunt niks sturen. Ze konden niks sturen van wij zijn oké, wij zijn niet oké. Maar kijk, lessen die zijn getrokken geweest daar sinds 2011, dat is duidelijk. En die hebben dus degelijk wel iets veranderd tot op de dag van vandaag.
1: Ja, absoluut. De sector heeft er echt wel lessen uitgetrokken. Maar natuurlijk, Romy, we moeten daar ook wel echt realistisch in zijn. Nul risico bestaat niet. Het weer wordt vandaag extremer. Denk maar aan de hitte, denk maar aan de regen. Maar het belangrijkste is dat gevaren wel sneller worden opgemerkt en dat er ook sneller kan worden gehandeld.
0: Voilà, kijk. En laten we hopen dat gewoon zoiets niet meer gebeurt natuurlijk. Gente, dankjewel. En als je meer wil lezen over Pukkelpop 15 jaar geleden daar in 2011, vrtnieuws.be, daar moet je zijn.

0: UB40 en Red Red Wine. Je krijgt elke keer bij Stout met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Gisteren was het nog Nathalie Krombé uit Roeselare. Die wilde graag de groetjes doen aan dochter Eleonore. Die zat op kamp met de KSA. Lekker ergens aan het genieten met vrienden en vriendinnen. En de mama, ja, er was toch een licht gemis, hoor. Ik voelde het wel bij Nathalie. Ze dacht, ja, een zonnegroetje naar de dochter, kan geen kwaad. Nu, als jij aan die mooie zonnegroet denkt, aan wie denk je dan? Wie kan een extra zonnegroet gebruiken vandaag? Misschien iemand die moet werken, terug naar vakantie. Of iemand die een herexamen moet doen, want ja, die komen er ook aan. Die moet studeren in de maand augustus. Denk er even over na en zwier het in de app van Radio 2. En dan gaan wij dat in orde brengen. Hè. Iets over 7 gaan we die zonnegroet uitreiken. Nog voor het nieuws van 7, Niall Horan.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
2: Romy de Ridder.

0: zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september. Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
1: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
0: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
2: 1996.
3: Heel onbezorgde andere tijden.
2: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
4: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
2: De VRT Nieuws podcast Onder ons crimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
3: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
5: Dat vind ik ook echt.
2: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
3: Er is een voor- en een na-Dutroux.
2: De VRT Nieuws podcast Onder ons crimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
6: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
7: Let us see you shine.
8: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
9: Ah, alles is gesorteerd.
8: Kast. Voor de interieurlover, de...
9: Amai zeg, wat een eyecatcher.
8: Kast. Voor de ouder, de...
9: Van wie is deze eigenlijk?
8: Kast. En voor de tiener, de...
9: Raak mijn spullen niet aan!
8: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
7: Maatkasten Online.
8: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Die brand in de Hoge Venen, je hoort er veel over, maar het heeft ook grote en vele gevolgen. Je ga je straks horen rond de iets voor 8 hier bij Radio 2.
11: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
12: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Niet alle diabetespatiënten weten dat ze verplicht een aangepast rijbewijs moeten aanvragen. En we gaan live naar de Hoge Venen voor een laatste stand van zaken over de natuurbrand. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut VIAS waarschuwen diabetisch patiënten om niet te rijden zonder een aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Heel wat patiënten weten niet dat ze dat na hun diagnose zelf moeten regelen, zegt Stef Willems van VIAS.
13: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepaste rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
12: Bij mensen met diabetes kan de bloedsuikerspiegel schommelen en dat kan gevaarlijk zijn achter het stuur. Dat weet ook Chris de Vuist. Hij heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en controleert zijn bloed telkens goed voordat hij in een auto stapt. Maar ook hij is dat alles vergeten.
14: Ik heb het wel al meegemaakt dat je zo bij een drukke dag of een stressvolle dag dat je even vergeet eigenlijk te controleren en tijdens het rijden dat je dan vaststelt van oei, ik krijg hier een zweterig gevoel, ik begin hier te trillen. En ja, dan leid je wel aan concentratieverlies en laat dat nu juist een symptoom zijn dat je niet wil hebben wanneer je met de wagen in het verkeer bent.
12: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan problemen krijgen met bijvoorbeeld de verzekeringen bij een verkeersongeval. In België zijn er ongeveer 1 miljoen diabetisch patiënten. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amory de Mulder, jij bent in een brandweercommandopost op dit moment. Wat is de laatste update daar?
15: Ja, ik heb hier zo net kunnen spreken met de crisiswoordvoerder en die spreekt inderdaad van verschillende heropflakkeringen vannacht. En dus moet de brandweer constant aanwezig blijven op het terrein, omdat de brand ondertussen ook in de grond zit. De cruciale zone die blijft in het noordoosten. Daar kan de brandweer in bepaalde delen van het veengebied niet op het terrein. En hadden ze gisteren gehoopt op de blushelikopters en vliegtuigen, maar die zijn pas heel laat kunnen gaan vliegen door het weer. En ook vandaag zit dat weer niet mee. Er staat een westenwind richting de Duitse grens en het risico dat het vuur overslaat op de dennenbossen is te groot. En dus gaan ze niet wachten op de helikopters, maar komen er al 60 Duitse brandweerlieden meehelpen om de grond af te graven en zo mee te vermijden dat het vuur zich daar uitbreidt. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
12: Hopelijk snel wel. Dankjewel, Amaury. De 60 dagen die de Verenigde Staten en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn verstreken en dat zonder een akkoord. Roel Pennemans, is er nog kans op een doorbraak?
5: Daar ziet het in elk geval nu niet naar uit. Om te beginnen even terug in de tijd, naar 18 juni, naar Versailles in Frankrijk, want daar zette de Amerikaanse president toen zijn handtekening onder een memorandum, een principesakkoord, met Iran. De partijen hadden dan 60 dagen om het staakt-het-vuren om te zetten in een echte vrede, om te onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma en om de straat van Hormuz opnieuw open te krijgen voor de scheepvaart. Maar al snel bleek dat akkoord enkel op papier iets te betekenen, want zowel de VS als Iran hebben al militaire aanvallen uitgevoerd in de tijd. De straat van Hormuz blijft grotendeels geblokkeerd en enkele schepen die erdoor varen, die zijn ook al aangevallen. Vannacht is trouwens nog een schip beschadigd geraakt bij een aanval door onbekenden. De standpunten zijn in die 60 dagen dus helemaal niet dichter bij elkaar gekomen. De situatie lijkt onveranderd muurvast te zitten.
12: Dankjewel voor je uitleg, Roel. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. De Red Lions spelen hun laatste groepswedstrijd morgen tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Middenvelder Victor Wenier maakt zich geen zorgen en gelooft dat ons land zich zal plaatsen voor die volgende ronde.
16: Dat is wel moeilijk, maar morgen is een andere dag, dus we hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen en daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
12: En een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was de derde hoogste functionaris bij de Wereldvoetbalbond. Maar de voorbije weken had hij openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Lamour verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen geschrapt. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon achter het stuur. Diabetespatiënten moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medische controle. Ze moeten dat zelf opvolgen, maar niet alle patiënten met suikerziekte weten dat. Ze riskeren een boete of problemen met hun verzekering. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
10: 7:05 en er is een ongeval gebeurd, Mona.
17: Ja, inderdaad. Goed uitkijken op de E34 richting Nederland bij Reti, want de linkerrijstrook is daar dus dicht door dat ongeval. Op de Antwerpse ring naar Beveren sta je 10 minuten in de file tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Richting Gent ook zo'n 10 minuten traag rijden van Antwerpen-Zuid tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 15 minuten bij vanaf Massenhoven en ook zo'n kleine 10 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek schuif je nu al 15 minuten aan de Werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel gaat het trager, dat is van Stormbeek tot in Machelen. Richting Brussel hinder op de E19 tussen Kontig en de Werken in Rumst. En dan zo'n 10 minuten bij op de E40 vanaf Sterrebeek.
18: Sta op met Radio 2.
19: Sta op met Radio 2. Romy de Ridder.
10: Goedemorgen, dit is Blondie met Maria.

0: journalist Bram van de Putten. Eerst natuurlijk nog...
1: Sta op met Radio 2.
2: De zonnegroet.
0: Ah ja, ah ja. Je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. En vandaag is dat voor Katja Poels uit Kortenberg. Goedemorgen, Katja.
3: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Voor wie is jouw zonnegroet?
3: Oh, mijn zonnegroet is voor ons fantastisch team van de thuiszorg van het OCMW van Tervuren.
0: Oh, vertel eens, waarom zijn ze zo fantastisch?
3: Waarom zijn ze zo fantastisch? Omdat we al jaar en dag bezig zijn om ervoor te zorgen dat de mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving thuis kunnen blijven. Dus wij houden ze eigenlijk weg uit een woonzorgcentrum. Mm. En wij doen dat met heel veel overgave en met heel veel plezier doen we dat.
0: En enthousiasme hoor ik ook, Katja, in jouw stem.
3: Ja, zeker, zeker. Alhoewel ik het al meer dan ongeveer 40 jaar doe, 38 jaar bij het OCMW van Tervuren, ben ik nog steeds enthousiast. En zeker met het team dat wij hebben vandaag.
0: Ah, geweldig. Luisteren ze mee?
3: Ze luisteren allemaal mee. Zelfs er waren er een paar die ervoor speciaal gingen uit hun bed komen.
0: Aha.
3: Dus wat ik fantastisch vind, want er zijn er die nu met vakantie zijn en die wel verdiend is na die warme dagen.
0: Noem eens een paar namen, gewoon omdat het kan.
3: We hebben onder andere... Anoushka, Jante, Isabel, Janine, Katrien, de beide Christine, Melissa, Cele, Lieve en Marijke. En onze verantwoordelijke Inne niet te vergeten, die ervoor zorgt dat alles op wieltjes loopt.
0: Geweldig. Kijk, voor al die prachtige collega's daar bij het Thuiszorg Intervuren, een prachtige zonnegroet.
3: Dankjewel.
1: Met Radio 2.
2: De zonnegroet.
0: Dankjewel, Katja. Ook voor jou, hè. Dikke dankjewel.

Romeo's, ik zag jou maar even. Heb jij ook zo'n mooie zonnegroet als Katja? Wel, stuur het in de app van Radio 2. Is misschien iets voor morgen, hè? Leuk. Kan iemand verrassen? We gaan naar de 80's nu met France Gall. Goedemorgen.

0: Hey, dat is fijn wakker worden, hè. 7:20. Met Frans Gall en Isjoa du Piano Debout. Er is vandaag op deze 18 augustus iemand jarig. Maar hem kennende, ja, het is een hij, gaat hij het relaxed houden vandaag.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: En de jarige Mika wordt vandaag 43. En zoals ik zei, je gaat het waarschijnlijk rustig aan doen vandaag. Het is toch een beetje zijn dingetje, hè? 25 over 7.
1: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
2: Maatkasten Online.
0: Hey, goedemorgen, Jacot.
3: Hallo, goedemorgen, Romy.
0: Vertel eens, ik zie vooral wolken buiten.
3: Ja, wolken en zo dadelijk over Brussel ook de regen die nu al over het noorden van het land hangt en die geleidelijk aan richting het zuiden trekt. Want het wordt een grijze dag, hè, met af en toe wat regen of motregen. In de namiddag zijn er misschien al wat vaker opklaringen mogelijk, maar is er toch ook nog lokaal kans op een paar buitjes. En de temperaturen vandaag die liggen tussen 17 en 23 graden. 23 graden voor het centrum van het land. En de wind die waait matig uit het zuidwesten. Aan zee kan die vrij krachtig waaien vandaag. En dan vanavond en vannacht blijft het nog zwaar bewolkt met kans op af en toe wat lichte regen. Morgen dan verwachten we nog wat meer regen. In het begin van de dag is het dan zwaar bewolkt met die regen. En over de late namiddag, ja, dan zien we dat de regen vooral over het zuidoosten van het land ligt. Dus dat is goed nieuws voor de Hoge Venen, want daar verwachten ze dan toch wel wat regen morgen bij maximaal rond 22 graden. Donderdag blijft het wisselend bewolkt met kans op buien. Het zal dan eerder om die buien gaan, zeer lokaal, met eventueel ook wat onweer bij. En voor vrijdag verwachten we ook buien, maar dat kan wel om grote neerslaghoeveelheden gaan op vrijdag, ook eventueel met onweer. En dat op donderdag en vrijdag bij temperaturen die net boven de 20 graden liggen. Het wordt al bij al een wat frissere week, maar vooral dus ook een nattere week. Alle regen die we de afgelopen weken niet hebben gehad, die komt deze week. Eindelijk komt die eraan.
0: Is welkom voor de Hoge Venen natuurlijk. Daar gaan we het dit uur nog over hebben. Dankjewel, Jacot.
4: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: DJ-licious en Milo.
1: Just remember, we're forever young.
0: Ik hoop het eigenlijk, forever young. Zou ik wel blij mee zijn. Kanshebber om die VRT Zomerhit trofee mee naar huis te nemen natuurlijk. En Milo en DJ-licious. Stemmen kan nog op jouw favoriet. Doe je gewoon via VRT Max. En doe dat, hè, want die finale die komt dichterbij. We gaan van 19 genomineerden naar 10 finalisten. Dus ja, bon, het wordt een spannende boel, hè.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Half acht, dit is het nieuws uit jouw buurt.
4: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Momenteel zijn er problemen op de spoorlijnen in het Waasland en de Denderstreek. Aanvankelijk reden er door technische problemen geen treinen tussen Puurs en Sint-Niklaas, maar de problemen zijn uitgebreid. Thomas Baken van Infrabel.
5: Het probleem is uitgebreid en dan op de lijn 57. Daar konden we oorspronkelijk niet rijden tussen Zeelen en Dendermonde. Nu is dat tussen Lokeren en Dendermonde. De andere spoorlijn, de lijn 54, daar blijft het probleem hetzelfde. Kunnen we nog steeds niet rijden tussen Sint-Niklaas en Willebroek. En dat sinds 5:40 deze ochtend. Nu, onze mensen zijn volop bezig met het zoeken naar het probleem.
4: Het treinverkeer ligt er in beide richtingen volledig stil. Er rijden wel vervangbussen. In Dendermonde is nog tot en met zondag het drukke kruispunt Mechelse Poort volledig afgesloten. De werken zijn er al langer aan de gang, maar nu krijgt het kruispunt een nieuwe fundering, asfaltlaag en verkeerslichten. Tim Lonneu van Wegen en Verkeer.
6: Het kruispunt is tot nu toe in verschillende fases al heraangelegd. Dus nu de voorlaatste fase waar we het midden van het kruispunt moeten aanpakken en vandaar dat het verkeer daar volledig zal moeten onderbroken worden en het verkeer wordt volledig omgeleid via de omliggende gewestwegen.
4: De volledige heraanleg van de Mechelse Poort zou eind oktober klaar moeten zijn. In het Citadelpark in Gent is een proefopstelling gestart om regenwater beter in de grond te laten dringen. In de graskuip, het groene stuk tussen het smak en het kuipke, boort de groendienst 2 putten van 20 meter diep om te testen hoe water in de bodem infiltreert. Projectleider Tom Beijaard van de groendienst.
7: Momenteel zijn we eigenlijk de proefopstelling aan het uitvoeren in de graskuip van het Citadelpark, dus tussen het smak en het kuipje. En daar worden eigenlijk die diepe boringen gemaakt. En vervolgens zal daar ook via een container met water getest worden hoe dat water in de grond kan infiltreren en hoe dat de bodem daarop reageert.
4: De komende 9 dagen voert de stad die proeven uit. De resultaten zullen na 2 maanden bekend zijn. Het is de bedoeling dat uiteindelijk elke druppel regen die in het Citadelpark valt ook in het park zelf blijft en niet langer wegvloeit naar de riolering. En voetbalclub Zulte Waregem heeft de komst aangekondigd van 2 nieuwe verdedigers. Salim Diakite komt op huurbasis over van de Italiaanse ploeg Palermo. Van het Tsjechische Slavia Praag huurt Zulte Waregem de Senegalees Youssoufa Mbodji. Voor Praag kwam hij vorig seizoen onder meer uit in de Champions League, waar hij ook 2 keer scoorde. Het weer dan. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes en temperaturen tot 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
8: Hey, goedemorgen Romy.
0: Het wordt wat drukker, hè?
8: Ja, want we zitten nog steeds met het ongeval op de E34 richting Nederland. Dat is bij Reti en links is daar dicht. Op de Antwerpsring naar Gent gaat het 15 minuten trager. Dat is van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Massenhoven. En 10 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. Op de N16 naar Willebroek ook zo'n 10 minuten aanschuiven aan de werken in Temse. Rond Brussel op de Binnenring 15 minuten file golven nu. En dat is van Groot-Bijgaarde tot Machelen. Richting Brussel 10 minuten. 10 minuten extra op de E19 tussen Kontig en de werken in Rumst. En 10 minuten op de E40 vanaf Sterbeek. En dan is er grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg die is dicht door werken. En alle verkeer moet via de N41 vanuit Hamme de Schelde oversteken. En je staat daar op dit moment zo'n 20 minuten in de file.
0: En dat gaat meer worden, hè?
8: En dat kan zeker meer
0: ja,
8: worden.
0: Ja, ik voel het.
9: Check voor vertrek.
10: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
9: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
10: Check.
11: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
12: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
13: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
14: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

J-Lo. En The Waiting For Tonight. Zometeen gaan we live naar de Hoge Venen. Want ja, die brand is daar nog steeds aan de gang. VRT Nieuwsjournalist Bram van de Putten heeft daar de laatste stand van zaken. De gevolgen zijn daar groot. Maar eerst even genieten van deze Bruno Mars.

0: On My Soul, 20 voor 8. 14 nieuwsjournalist Bram van de Putten die is mee met de brandweer in de Hoge Venen. Maar eerst een kleine pitstop in West-Vlaanderen. Want vandaag start de vierdaagse wandeltocht van de IJzer. Zo'n 15.000 deelnemers die wandelen van Oostuinkerke vandaag richting Nieuwpoort. Het is een heel populair wandel-event daar in West-Vlaanderen. Nu, wandelaars kiezen zelf hoeveel dagen en hoe ver ze wandelen. Maakt het ook wel leuk. En Christine Poek uit Aalst, die wandelt mee. Goedemorgen, Christine.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Over zo'n 20-tal minuten om 8 uur. Dan start jouw wandeling, ja, hè?
1: Klopt, wij gaan nu beginnen aanschuiven. Gisteren ons ticket gaan afhalen en gaan nu beginnen aanschuiven om onze bevoorrading te krijgen. En dan starten wij effectief.
0: We zitten echt in de actie. Hoe voelen de benen, Christine?
1: Ja. Tussen de mannen van de defensie hier, ja, het is indrukwekkend.
0: Oké. En die benen zijn in topvorm?
1: Ja, sowieso. De benen wel. De schouder iets minder, maar de benen zijn oké. Dat is het belangrijkste.
0: Oké, kijk, de schouder houden we dan een beetje rustig. Het zijn vooral de benen die moeten werken natuurlijk tijdens een wandeling. Yes. Hoeveel kilometer ga je wandelen?
1: 16 kilometer.
0: Oké, dat is al niet mals. Dat is al niet mals.
1: Nu, je stuurt... kleine 4 uurtjes. 3 uur, 4 uur gaan we stappen.
0: Je stuurt in de app van Radio 2 dat je neef Marco meewandelt. Kan je hem even doorgeven?
1: Ja, ik ga dat direct doen.
0: Marco. Zo goed.
2: Hallo.
0: Ah, dag Marco, het is met Radio 2 aan de lijn, het is met Romy. Goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat wandelen vandaag?
2: Ik ga wandelen vandaag, ja.
0: Geweldig, want je hebt ook nog eens de Dorentocht gewandeld, nog niet zo lang geleden.
2: Ja, inderdaad. Ik ben er dan toen als laatste aangekomen ook.
0: Maar ja, kijk, dat maakt niet uit, hè. Dat maakt niet uit, je hebt hem uitgewandeld.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: En dan ben je eigenlijk een klein beetje zo gek in je hoofd dat je zegt 2 dagen later, ja, laat ons wandelen van Oostuinkerke naar Nieuwpoort, waarom niet?
2: Natuurlijk dat, maar ik had ook al enkele jaren, meestal doe ik de vierdaagse ook al, ik heb het ook al enkele jaren gedaan, dus dat kosten we niet laten liggen. Nu en samen met mijn nichtje nu, dat is iets uniek.
0: Dat is geweldig. Ja, wel, ik wens jullie veel succes. Ja. Jij Marco, maar ook aan Christine. Lekker wandelen, geniet ervan de frisse zeewind en doe dat goed, hè.
2: Oké, dat gaan we zeker doen.
0: Merci.
2: Bedankt, hè.
3: Radio 2, sta op met Radio 2.

0: Venture Boys. En Superbia. Ja, die brand in de Hoge Venen. Die is nog steeds niet onder controle, hè. Daar moeten we het toch wel even over hebben. Er is al meer dan 3000 hectare natuurgebied afgebrand. Ontzettend veel. En onze VRT Nieuws collega Bram van de Putten, die is daar op dit moment. Goedemorgen, Bram.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Jij bent dus nu op de Hoge Venen. Vertel eens, waar ben je ergens? Kan je het beschrijven?
1: Ja, ik zit momenteel in een brandweerwagen en we zijn eigenlijk het terrein aan het oprijden samen met de Vlaamse brandweermannen. We zijn hier nu door de bossen van de Hoge Venen aan het rijden. Het is niet zo evident om hier te navigeren op aardewegen, eigenlijk richting Brandhaard, die oostelijke flank waar het momenteel echt nog heel moeilijk is om die brand onder controle te krijgen. En daar proberen die Vlaamse brandweerteams die brand echt te stoppen. En we rijden hier nu net...
0: Ja, de lijn heeft ook moeilijkheden, denk ik.
1: Die even aan het komen zijn. Ja. Ja, zou kunnen, want we zitten hier echt midden in de bossen. We zetten een paar plantmensen voorbij die even aan het komen. Dus het is wel moeilijk.
0: Ja, ik hoor het. Kan je misschien vertellen wat je ziet en wat je ruikt ook? Is die geur... wat ruik je op dit moment?
1: Ja, je ruikt echt die brand. En zeker als je dichter en dichter gaat. We hebben daar net ook even uit de wagen gestapt. En dan moet je echt wel die mondmaskers aanzetten. Omdat het toch wel een heel indringende brandgeur is. En naarmate we nog dichter bij die brand zullen komen, zal dat nog heftiger worden. Er zijn ook twee Vlaamse brandweermannen die vannacht even naar het ziekenhuis zijn afgevoerd door die slechte lucht. Dus ook de brandweermensen hebben natuurlijk heel moeilijk om in die omstandigheden te werken, Romy.
0: Ja, want hoe houden zij de moed daarin?
1: Ja, gewoon door elk uur te proberen meter per meter die brand te overmeesteren. Ik zie het nu trouwens aan de rechterkant echt heel veel rook opstijgen. Dus je voelt dat we toch wel dichter bij dat gebied komen waar het nog heel moeilijk is om die brand onder controle te houden.
0: Ja, we krijgen nog hulp langs alle kanten natuurlijk. Helikopters vanuit Duitsland, Noorwegen die mee aan het blussen zijn. Ja, hoe veilig is dat voor die helikopters?
1: Wel, die helikopters, als het onveilig is, dan vliegen die ook niet uit. Gisteren is er pas laat op de dag eigenlijk uitgevlogen met die helikopters. Die helikopters doen wat ze kunnen doen als het veilig is om uit te vliegen. En die zijn ook echt wel nodig om grote hoeveelheden water in één keer op de Hoge Venen te kunnen droppen. Want dat is echt wel zeer belangrijk om die brand te kunnen blussen en onder controle te krijgen.
0: Ja, de minister van Binnenlandse Zaken die vertelde dat er als land dat we beter hadden kunnen doen. Op welke vlakken dan?
1: Ja, natuurlijk, het gaat om voorbereidingen. En de Vlaamse brandweerteams zijn daar toch wel al veel jaren op aan het voorbereiden. En die zijn daarvoor bijvoorbeeld ook naar Frankrijk getrokken om daar lessen te leren hoe je natuurbranden kan bestrijden. Dus dat is iets wat we in België natuurlijk niet gewoon zijn. Dit is een van de grootste en ergste bosbranden die er in ons land zijn gebeurd. Dus alle mensen hier moeten echt vol aan de bak om die te kunnen bestrijden.
0: Ja, wat voor werk gaan wij nog hebben op brandweervlak dan? Hè? Want in de krant lees je dat het echt nog... lang gaat duren. Vandaag niet alleen, misschien morgen, nog weken.
1: Ja, ze zullen hier echt weken moeten nablussen, omdat dat vuur zit echt in de ondergrond. Die ondergrond van de Hoge Venen is zeer brandbaar. Dus dat is het grote probleem hier, dat echt in die grond zit. En het is niet gewoon bomen blussen bij manier van spreken, maar ook kijken waar die brand in de grond zit, om daar geen enkel risico te nemen op nieuwe opflakkeringen natuurlijk.
0: En hoe ziet jouw ochtend er nog uit dan?
1: Wij gaan de hele ochtend mee in het spoor van de Vlaamse brandweermannen. En intussen kan ik hier echt nog maar een paar meter ver zien. Dus de rook is hier echt rond ons. En het is steeds moeilijker om te zien hoe het er hier uitziet.
0: Oké, Bram, ik ga je laten. Bram van de Putten van VRT Nieuws, dank je wel. Voorzichtig daar ook nog, hè.
1: Dat doen we.
0: Dank je wel. Dit is Bazaar en Nacht in Amsterdam, 10 voor 8. Goedemorgen.

Angèle en Romeo Elvis, tout oublier. En je weet het, tussen 8 en 9 mag jij als werkende onder ons een werkplaat aanvragen bij Radio 2. Denk er al eens over na. Wat wil je horen? En laat het vooral weten in de app van Radio 2.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Ik weet wat Luc Appermond vandaag in de agenda heeft staan. En zometeen nog voor 9 uur, weet jij dat ook? En het is leuk. Je kan er zelfs bij zijn.
6: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Niet alle diabetespatiënten weten dat ze verplicht een aangepast rijbewijs moeten aanvragen. En in de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. De natuurbrand blijft heropflakkeren. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen mensen met suikerziekte om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel wat patiënten dat niet weten en dat heeft gevolgen, zegt Stef Willems van Vias.
7: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
6: Bij mensen met diabetes kan de bloedsuikerspiegel schommelen en dat is gevaarlijk achter het stuur, want patiënten kunnen beginnen beven, zweten of krijgen hartkloppingen. Chris de Vuist heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en raadt patiënten aan om hun bloedwaarde goed te controleren voor ze een auto besturen.
8: Ik heb daarvoor een sensor op mijn arm, zodat ik continu kan aflezen op mijn smartphone wat de waarde is eigenlijk van de hoeveelheid suiker in mijn bloed. Kom ik te hoog bijvoorbeeld, ja, dan kan ik snel corrigeren met insuline. Kom ik te laag, dan kan ik snel corrigeren ook met suikers. Ik heb altijd druivensuiker bij de hand, zit altijd in mijn wagen. Of koekjes eigenlijk, spaar ik op en bewaar ik ook in de wagen, dat ik in dergelijke gevallen altijd heel snel kan toedienen.
6: In België zijn er ongeveer 1 miljoen diabetespatiënten. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen, omdat de natuurbrand op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amorie de Mulder is in een brandweercommandopost om te horen wat nu juist het probleem is.
9: Wissel van de wacht hier bij de brandweer. De nachtploeg ligt uitgeteld tegen een struik, hun uniform zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. Crisiswoordvoerder Nicolas Jernot.
10: On aura sans doute aussi un vent venant de l'ouest, donc poussant vers l'Allemagne, qui sera plus fort.
9: En dat weer zit dus niet mee. De wind rukt op richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Ze moeten absoluut vermijden dat het vuur daarop overslaat.
10: On va avoir un renfort de pompiers allemands sur cette ligne est. On va monter jusqu'à 60 pompiers allemands.
9: 60 Duitse brandweerlieden schieten vandaag daarom te hulp in die noordoostelijke zone om de grond af te graven in de hoop dat de blushelikopters vandaag wat vroeger kunnen opstijgen dan gisteren. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
6: De 60 dagen die de Verenigde Staten en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn verstreken en dat zonder een akkoord. Roel Pennemans, is er nog een kans op een doorbraak?
11: Daar ziet het nu in elk geval niet naar uit. Om te beginnen even terug in de tijd, naar 18 juni, naar Versailles in Frankrijk. Daar zette de Amerikaanse president Trump toen zijn handtekening onder een memorandum, een principesakkoord met Iran. De partijen kregen toen 60 dagen de tijd om het staakt het vuren om te zetten in een echte vrede, om te onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma en om de straat van Hormuz opnieuw open te krijgen voor de scheepvaart. Maar al snel bleek dat akkoord enkel op papier iets te betekenen, want zowel de VS als Iran hebben de militaire aanvallen uitgevoerd. In die tijd, de straat van Hormuz blijft ook grotendeels geblokkeerd en enkele schepen die erdoor zijn gevaren zijn ook al aangevallen. Vannacht is trouwens nog een schip beschadigd geraakt bij een aanval door onbekenden. De standpunten zijn in de 60 dagen dus helemaal niet dichterbij gekomen en de situatie blijft onveranderd muurvast zitten.
6: Dankjewel voor je uitleg, Roel. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde net niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
12: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens één keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we fier mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
6: Morgen speelt de Red Lions hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu tweede. En een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was als operationeel directeur de derde hoogste functionaris bij de Wereldvoetbalbond. Armin de Muit, waarom is Lamour nu ontslagen?
13: Sophie, dat heeft alles te maken met de forse kritiek die hij had op FIFA en vooral op voorzitter Gianni Infantino. Iemand waar hij trouwens lang een goede band mee had. Maar eind vorige maand zei Lamour dat het plan van FIFA om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders het idee was van één man en dat het FIFA-bestuur misleid werd. Dat plan is intussen na alle kritiek geschrapt, maar het is wel waarschijnlijk de reden voor Lamour zijn ontslag.
6: Ja, Armin, de discussie over topman Gianni Infantino die blijft zomaar duren.
13: Dat kan je wel zeggen. Vorige week nog schreven de continentale voetbalbonden van Europa, de UEFA, die van Noord- en Midden-Amerika en van Azië samen een brief. Daarin zetten ze Infantino onder druk om af te treden, omdat het vertrouwen in hem is gebroken. Volgend jaar in maart zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij FIFA. Daar stemmen de 211 aangesloten landen. Infantino is voorlopig de enige kandidaat, maar verschillende bonden, zoals die van Wales en Nieuw-Zeeland, die hebben intussen al de steun voor Infantino ingetrokken.
6: Dankjewel, Armin. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon achter het stuur. Diabetespatiënten moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medische controle. Ze moeten dat zelf opvolgen, maar niet alle patiënten met suikerziekte weten dat. Zij riskeren een boete of problemen met hun verzekering. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: We gaan door achter dat stuur, Mona.
14: File rijden richting Antwerpen, dat doe je nu met 25 minuten bij vanaf Massenhoven. Nog eens 25 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En wat traangrijden op de E19 vanaf Sint-Job richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring zelf richting Gent gaat het nu 15 minuten trager. Dat is van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. Richting Beveren zo'n 20 minuten bij. En dat is in Antwerpenhaven. Komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan, maak daar dus zeker een reddingstrook. Door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti links dicht. Op de N16 richting Willebroek verlies je 15 minuten aan de Werken in Temse. Rond Brussel op de binnenring zo'n 20 minuten trager rijden van Groot-Bijgaarden tot Machelen. Richting Brussel 10 minuten bij op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst. Verderop vanaf Vilvoorde nog eens 10 minuten. Ook op de E40 vanaf Sterbeek zo'n 10 minuten bij. En tot slot grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. Alle verkeer moet daar via de N41 de Schelde oversteken. En je staat nu in beide richtingen nog altijd 20 minuten in de file.
5: Kijk eens achter je. Het is echt aan het gieten, denk ik.
14: Oeh, amai. Ja, inderdaad. Mega mistig bijna. Of ja...
5: Ja, of regen.
14: Heel veel druppers waardoor de camera het niet goed meer kan zien.
5: Gek, ja. Buiten... Niet om naar buiten te gaan, eigenlijk. Blijf binnen.
15: Sta op met Radio 2. Radio 2.
16: Sta op. Radio 2.
15: Ronnie de Ridder.
5: Er is des te gezelliger achter je radio, tuurlijk.

0: In Blankenbergen natuurlijk. Elke dag 2 optredens, vandaag niet anders. Vanavond om half acht staat Like Me op ons podium. Maar eerst om 16:30 Bart Kael, ja, en Luc Appermond, die gaat er natuurlijk ook bij zijn.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
0: En dat is goed. Dat is goed. Ik hoop dat hij al wakker is, want ik ga hem nog even nodig hebben, die Luc Appermond. Hier is een voorproefje van Bart Kael straks op ons podium.
2: Ik

0: Christina Aguilera en Candyman. Beeld je even in, je bent met een drone aan het vliegen. En niet veel later ben je de held en red je 13 koeien uit een waterput. Het is een verhaaltje, maar ik heb het niet verzonnen. Echt waar, je hoort zometeen nog dronepiloot Sam nog voor 9 uur hier op Radio 2. Maar eerst Luc Appermond. Ja, want hij is volop de zomer natuurlijk aan het pakken. Maar er wordt al volop gesleuteld aan een nieuw iconisch seizoen van De Zoete Inval natuurlijk. Luc Appermond dus, na Bill Withers.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
6: Radio 2.

0: probeer altijd mee te doen met die lange noot. Van Lovely Day, Bill Withers.
1: Maar nee, onmogelijk.
0: Misschien ooit. Nu, vanaf september zijn je vaste radioprogramma's er opnieuw. Heel leuk. Denk aan Goeiemorgen Morgen, Radio 2 aan en Daan. En natuurlijk, uiteraard ook het iconische programma De Zoete Inval. Goeiemorgen, Luc Appermond.
2: Dag Romy, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, lekker aan het zomeren. Vertel eens, hoe is je zomer al geweest tot nu toe?
2: Nou, best heel druk, hè. Ik zit thuis met een jong veulen dat nog veel optreedt. En in de mate van het mogelijke ga ik mee. En we zijn natuurlijk ook volop bezig met de voorbereiding van onze allerlaatste theatershow, die vanaf oktober, november begint in het land. Met een tiental voorstellingen, waarin we wat zingen, waarin we verhalen vertellen, waarin we ook een duetje brengen. Enfin, kortom, een mooie avond. Die zijn we nu volop aan het schrijven en aan het repeteren.
0: Jongens, ja, dat zijn drukke dagen. Inderdaad, komt daar nog eens die zoete inval bij? Hè? Want ja, je doet het ondertussen al 36 jaar ongeveer, denk ik, hè, Luc? Het zal zoiets zijn,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, met een korte onderbreking, maar het is inderdaad samen met de prehistorie, denk ik, een van de langslopende programma's op Radio 2. Dat denk ik, ja.
0: Zeker wel. Wanneer starten de opnames? Heb je al in je agenda gekeken?
2: Wel, ja. September begint het nieuwe schooljaar, maar begint ook onze nieuwe opname voor De Zoete Inval. We gaan op 1 en 2 september naar Ieper. En in de namiddag nemen we dan dat programma op met de luisteraars die naar de opnames komen. Die krijgen een stuk taart, die krijgen koffie. En die krijgen twee opnames met tal van bekende Vlamingen, muzikale optredens en natuurlijk heel veel plezier en luistergenot, denk ik dan maar.
0: Ja, zeker. Opnieuw ook heel leuke pennen leren kunnen strikken, hè, voor het nieuwe seizoen van De Zoete Inval. Denk aan Jan Verheijen, Kat Luiten. Vul maar aan, hè, Luc.
2: Ja, Manu van Akker, Rien van den Broek, Koen Krukke, Andy Peelman. Ja, de lijst is ellenlang, maar ja, we nemen tot in oktober gaan we ook nog naar Scherpenheuvel, naar Dilse Stokkum, naar Hadelbeke, naar Bornem. We gaan naar Leopoldsburg nog op 29 september. Dus we doorkruisen het hele Vlaamse land met onze opnames en met Radio 2.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Klopt. Tickets staan intussen op VRT Max. Als je gewoon klikt op het knopje Doe mee, dan kan je zoeken naar tickets voor inderdaad een cultuurcentrum ergens in jouw buurt. En je moet niet heel Vlaanderen doorkruisen.
2: Ben jij een beetje verkouden?
0: Ja, een beetje heeslijk. Als je tips hebt, mag je het laten weten.
2: Ja, ik hoor het, maar ik denk dat jij naar te veel festivals geweest bent. Kan dat?
0: Ja, Luc, zoals jij zegt, ja, ik ben ook een jong veulen. Ik doe ook leuke dingen natuurlijk. Hè.
2: Tuurlijk, groot gelijk. Ja. Hè, maar een beetje honing met de citroen, heet water, dat kan helpen.
0: Voilà. Want vandaag ga je ook nog een feestje bouwen daar in Blankenbergen. Want je gaat met Bart Kael mee, denk ik, toch?
2: Ja, Bart die gaat namiddag optreden, hè, op het grote podium van Radio 2 in Blankenbergen. En dat allemaal in het kader van zomerhit. Hè. Heb jij al gestemd? Maar ja, jij moet onpartijdig zijn natuurlijk.
0: Ja, ik ben
2: jij mag
0: zijn.
2: Niet voor zot veel lief stemmen natuurlijk.
0: Nee. Maar heb jij al gestemd? Dat wel dan?
2: Ja. Oei, dat is vaste prik. Hè. Hij zit achter mijn veren elke zondag wanneer dat berichtje binnenkomt. Stemmen! Ja, dat doen we. Dat doen we graag.
0: Bart Kael inderdaad om 3:30 op ons Radio 2 podium en nadien om 7:30 is het aan de bende van Like Me. Luc, veel plezier vandaag en ook veel plezier tijdens dat nieuwe seizoen van De Zoete Inval. Hè. Start vanaf begin september en kan je gewoon luisteren hier op Radio 2.
2: Ja.
0: Merci, Luc.
2: En verzorg je stem, hè.
0: Ik ga dat doen, dankjewel.
2: Ja,

0: Triple Ronin, Good Luck Babe. Trouwens, morgen zou ik luisteren naar Stop met Radio 2. Want ik heb nog een nieuwtje in verband met dat nieuwe radioseizoen vanaf september. En ja, je hoort het als eerste morgen vroeg. Hier, ik denk rond 19:30 zoiets. Ja.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Intussen 20:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Door storingen aan verschillende overwegen in het Waasland en de Denderstreek rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en Willebroek en Sint-Niklaas. Het treinverkeer ligt in beide richtingen stil. De problemen begonnen tussen Puurs en Sint-Niklaas, maar zijn ondertussen uitgebreid, zegt Thomas Baken van Infrabel.
3: Het probleem is uitgebreid en dan op de lijn 57. Daar konden we oorspronkelijk niet rijden tussen Zeelen en Dendermonde. Nu is dat tussen Lokeren en Dendermonde. De andere spoorlijn, de lijn 54, daar blijft het probleem hetzelfde. Kunnen we nog steeds niet rijden tussen Sint-Niklaas en Willebroek. En dat sinds 20:40 deze ochtend. Nu, onze mensen zijn volop bezig met het zoeken naar het probleem.
2: Rijden wel vervangbussen. In Dendermonde is nog tot en met zondag het druk kruispunt Mechelse Poort volledig afgesloten. De werken zijn al langer aan de gang, maar nu krijgt het kruispunt een nieuwe fundering, asfaltlaag en verkeerslichten. Tim Lonneu van Wegen en Verkeer.
4: Het kruispunt is tot nu toe in verschillende fases al heraangelegd. Dus nu de voorlaatste fase waar we midden van het kruispunt moeten aanpakken en vandaar dat het verkeer daar volledig zal moeten onderbroken worden en het verkeer wordt volledig omgeleid via de omliggende gewestwegen.
2: De volledige heraanleg van de Mechelse Poort zou eind oktober klaar moeten zijn. In het Citadelpark in Gent is een proefopstelling gestart om regenwater beter in de grond te laten dringen. In de graskuip, het groene stuk tussen het smak en het kuipke, boort de groendienst twee putten van 20 meter diep om te testen hoe water in de bodem infiltreert. Projectleider Tom Bijaard van de Groeidienst.
5: Momenteel zijn we eigenlijk de proefopstelling aan het uitvoeren in de graskuip van het Citadelpark, dus tussen het smak en het kuipje. En daar worden eigenlijk die diepe boringen gemaakt. En vervolgens zal daar ook via een container met water getest worden hoe dat water in de grond kan infiltreren en hoe dat de bodem daarop reageert.
2: De komende 9 dagen voert de stad die proeven uit. De resultaten zullen na 2 maanden bekend zijn. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle regen die in het park valt ook in het park blijft en niet afvloeit naar de riolering. Voetbalclub Zulte Waregem heeft de komst aangekondigd van 2 nieuwe verdedigers. Salim Diakité komt op huurbasis over van de Italiaanse ploeg Palermo. Van het Tsjechische Slavia Praag huurt Zulte Waregem de Senegalees Youssoufa Mbodji. Voor Praag kwam hij vorig seizoen onder meer uit in de Champions League, waar hij ook 2 keer kon scoren. Het weer dan. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen na de middag. Enkele buitjes. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona opnieuw.
6: Goedemorgen Romy. Het is vrij veel file op dit moment.
0: Ja.
6: Richting Antwerpen op de E19 schuif je 40 minuten aan. Dat is tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Reumst. Ook wat langzamer rijden op de E17 vanaf Kruijbeke. 15 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job en hetzelfde op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring zelf richting Gent verlies je 15 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Deurne. Richting Beveren nog zo'n 25 minuten bij in de Antwerpenhaven. Komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Ook nog altijd dat ongeval op de E34 richting Nederland. Bij Reti is daardoor de linkerrijstrook dicht. Op de N16 richting Willebroek zo'n 20 minuten extra aanschuiven aan de werken in Temse. Rond Brussel op de binnenring 20 minuten traag rijden van Groot-Bijgaarde tot Machelen. In Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwettunnel richting Zuid. Die staat daar op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de 1910 15 minuten bij tussen Kontich en de Werken in Rumst. Verderop langzaam rijden vanaf Vilvoorde. 10 minuten bij op de E40 vanaf Sterbeek. Je verliest 10 minuten op de E40 richting Gent. Dat is tussen Erpenmeren en Wetteren. Rond Gent op de Buitenring is bij Vinderhouten richting Zeldhaten een ongeval gebeurd. En nog altijd grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door Werken. En alle verkeer moet dus via de N41 de Schelde oversteken. Je staat daar in beide richtingen tot meer dan een half uur in de file.
0: Hey. Hoe denk je dat een koe dat in paniek is eruit ziet of klinkt?
6: Woehoe!
0: Ik ga het zo meteen, vragen aan Sam van de Labelen, maar ik vrees voor de... Denk iets anders.

0: Shawn Mendes en Stitches. Moet jij vandaag gaan werken, denk dan aan die werkplaat. Hè? Je krijgt 3 minuten van mij om jezelf een beetje te verwennen. Wat motivatie in jezelf te pompen. Laat weten welke song je wil horen als werkplaat in de app van Radio 2.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Ja, ja, als je nog niet wakker bent. Nu in ieder geval wel. Met Madison. Maak toch kans op een zomerhit trouwens. Ja, moet je stemmen, hè? Op 14 Max kan je dat doen. Nu heb ik een andere vraag voor jou. Het is 8:45 ongeveer. En heb je al eens koeien uit een sloot gehaald? Als je oude koeien uit de sloot haalt, kan je beter niet doen. Wordt niemand blij van. Maar droompiloot Sam van Abele uit het West-Vlaamse Loreningen deed het wel. Een hele goede morgen, Sam.
1: Hey, goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Ja, jij hebt eigenlijk tijdens een droomvlucht 13 koeien in een waterput gezien, gespot en dan nadien ook hun levens gered. Vertel.
1: Ja, ongeveer zoiets inderdaad. Er is eigenlijk een weide hier bij ons achter het huis. En toen ik zondag namiddag thuis kwam, de dag ervoor was ik aan een festival geweest, dus was ik niet thuis, zag ik dat er rond die waterput daar, wat er ook bomen staan, een paar koeien onrustig aan het trappelen waren, aan het loeien waren. En ik vond dat nogal verdacht, maar mijn zus had gezegd van ja, gisteren was er ook een koe in de vijver gegaan en is die er terug uit gegaan.
0: Okay.
1: Nu, dat bleef duren en normaal zijn er zo'n 15 à 20 tal koeien in de weide, nu maar een aantal. En aan het tijdje heb ik dan toch beslist om eens te gaan kijken, maar niet in de weide, door in de weide zelf te gaan, omdat er daar ook een stier zat. Dus dat, dat was niet zo interessant. Ja, inderdaad. En aangezien ik ook dronepiloot ben, heb ik mijn drone laten opstijgen en een keer een kijkje dichterbij gaan nemen. En toen spotte ik eerst één koe, en dan twee, en dan drie, en dan vier. En dat was eigenlijk gewoon omdat dat zijn witte koeien, maar door de modder waren ze volledig zwart.
0: Ah, ja.
1: En dan kwamen ze allemaal een kijkje nemen naar de drone. Op die manier heb ik dan eigenlijk...
0: Hoe zit een koe die in paniek is er dan uit? Hoe heb jij dan herkend van, oei, maar die raken er echt niet van zichzelf uit?
1: Ja. Maar het grappige was eigenlijk dat de zussen van de koeien, dus of de vriendin, ik had het zo zeggen, die rond de put waren, meer in paniek waren dan die koeien die erin zaten. Die waren eigenlijk nog redelijk chill, die trappelden maar rond. Maar het was wel duidelijk dat ze er niet meer gingen uitgaan, waarschijnlijk omdat ze er al een tijdje in zaten. Mm. En die had ons nogal stijl ook. Het was eigenlijk vooral de vriendin die ernaast waren, die het alarm geslaan hebben. Dus eigenlijk dankzij die koeien daar rond.
0: Oké, uiteindelijk die koeien eruit gekregen. Hoe heb je ze gered?
1: We hebben een foto gestuurd naar de boer, die hier eigenaar is van dat land, maar die een eindje verder woont. En die heeft dan de brandweer gebeld. En dan is de brandweer gekomen. Dat was nogal spectaculair met meerdere eenheden. Maar hier in Loreningen zijn ze dat wel gewoon om af en toe een koe uit de gracht of een sloot te halen. Maar uiteindelijk was het de boer, het was redelijk wat volk, maar uiteindelijk was het de boer die eigenlijk met zijn kraan een soort van talu gegraven heeft, waardoor de koeien één voor één eruit konden gejaagd worden.
0: Okay.
1: En voilà, dan waren ze bevrijd van uit hun penibele situatie.
0: Maar eind goed, al goed, hè? Allemaal door die droom van jou. Ga je vandaag nog vliegen? Ga je opstijgen?
1: Vandaag ga ik niet vliegen. Ik ga wel nog iets gaan doen met fotografie, want ik verhuur ook fotoboeit met de lachdoos. En op die manier ga ik wel nog bezig zijn, dat wel.
0: Kijk, er komt zo meteen nog een werkplaat van iemand. Misschien dat die werkplaat ook voor nog jou extra moed kan inboezemen op die werkdag vandaag. Maar Sam, dank je wel.
1: Ja, dat kan handig zijn.
0: Om de held uit te hangen, om die koeien te redden. Dank u. Kijk, namens de koe.
1: Heel graag gedaan.
0: Merci.

0: het WK mag dan wel gedaan zijn. Maar ik vind het toch goed, hoor. Shakira en Burna Boy. En Die Die. Ja, voor wie zit een werkdag vandaag? Wel, voor onder andere DJ Damaset. Goedemorgen, Daan.
1: Dai Dai Romy, goedemorgen.
0: Ik heb net Luc Appermont al gehoord. En die vertelde me dat hij vandaag mee naar Blankenbergen komt met Bart Kael. Leuk, hè?
2: Ik heb het gehoord. Ik heb ook gehoord hoe bezorgd dat hij was over jouw gezondheid. Ik vind als de grote Luc Appermont naar jouw gezondheid vraagt, dan heb je toch wel gemaakt in het leven.
0: Ja, of het te hard uitgangen in het weekend. Eén van die twee, hè?
2: Ik gok het laatste. Ja. Maar inderdaad, Luc komt mee. Dat is altijd gezellig. Met Bart, die komt optreden vanmiddag 3:30. Ik hoop dat ze ook de zon een beetje meebrengen. Want ik weet niet hoe het in Brussel is, maar het weer in Blankenbergen is behoorlijk grijs, winderig en fris. We hebben al betere ochtenden gehad in Blankenbergen.
0: Ja, maar bij ons in Brussel is het aan het gieten. Dus eigenlijk is het dan...
2: Ah, dat is hier
0: beter.
2: Gepasseerd. Nee, dat is hier al gepasseerd. Hier heeft het ook heel hard geregend, maar dat is al voorbij. Dus dan zijn we toch iets beter af dan Brussel. Oké, kom dan toch maar naar Blankenbergen.
0: Dat denk ik wel, want om 7:30 ook de bende van Like Me.
2: Ja, dat is, dan gaat het podium altijd goed gevuld staan. Er zijn natuurlijk veel kindjes ook op vakantie hier aan de kust. Dus dat is heel leuk. Die komen elke dag al stickers en zo vragen. Straks Like Me op het podium. Ik verwacht de hele jeugd die hier op vakantie is aan de kust voor ons podium.
0: Nou, maar gezellig. Na 9:00 is het aan jou. Veel plezier daarmee. Maar wie ook vandaag moet werken vandaag is Wouter uit Oudenaarde. Goedemorgen, Wouter.
3: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Als er gewerkt wordt, Wouter, dan weet je dat hij hier best helpt met Radio 2. Dan krijg je toch minstens 3 minuten de kans om je even op te laden. Klaar voor die werkdag. Welke song mag ik jouw plezier doen?
3: Dat is Lepeltjes Gewijs van Bart Peters.
0: Oké, Lepeltjes Gewijs. Leuk. Waarom?
3: Ik vind Bart Peters een super enthousiaste man en hij maakt heel mooie liedjes.
0: Oké, dat is zeker waar.
3: Ik ben een favoriet van Bart Peters.
0: Oké, je zegt een enthousiaste man. Ben jij ook enthousiast om vandaag te gaan werken? Wat staat er op de planning?
3: Vandaag staat er... Ik ben een soepboer, ik maak dagelijks verse soep. En ik rijd die elke dag die rond met mijn klanten. Elke voormiddag.
0: Oh my, oké,
3: okay, verse soep, smoothies en spaghetti sauce.
0: En welke soep is het vandaag?
3: Vandaag is het selderijsoep.
0: Oh, lekker. Ik heb ook honger, dus we gaan niet te veel over eten praten. Of het water komt mij al in de mond. Hé, maar trouwens, soep eet je met een...
3: Lepeltjes.
0: Het is ongelooflijk hoe accuraat deze song is. Speciaal voor jou, Wouter.

0: helemaal wakker en opgeladen voor een nieuwe dag Radio 2 aan Zee. Vandaag dus op ons podium 16:30. Bart Keijl en 19:30 de bende van Like Me. Kom gerust af, het regent daar niet blijkbaar.
1: Lepeltjes je eyes, lepeltjes je eyes.
0: En als je moet werken vandaag, dat was deze voor jou. Bart Peters en Lepeltjes Gewijs.

0: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
1: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
2: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
3: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
2: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
4: Moet er toch geen tekeningen bij maken, zeker, hè?

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven daar met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plaatsen steeds heropflakkert. Annemarie de Mulder, jij staat aan een brandweercommandopost. Wat is de laatste update?
1: Wel, het was hier zo net de wissel van de wacht bij de brandweer. De nachtploeg ligt hier uitgeteld tegen een struik. Hun uniform ziet zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. En ook het weer zit niet mee vandaag. De wind waait richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Absoluut te vermijden dat het vuur daarop overslaat. 60 Duitse brandweerlieden schieten daarom te hulp in de hoop dat de blushelikopters vandaag vroeger kunnen opstijgen dan gisteren.
0: Dankjewel, Amaury. En laten we hopen dat de regen van vandaag daar ook zal helpen. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa opnieuw verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa, die ook PS-schepen is, kwam in opspraak in een Pano-reportage. Hij zou zijn functie hebben misbruikt om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. In juli was hij al eens herverkozen, maar die stemming werd toen betwist en daarom was er nu een nieuwe stemming. De Diabetesliga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen mensen met suikerziekte om niet rond te rijden zonder een aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. En professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel veel patiënten dat niet weten en dat heeft gevolgen, zegt Stef Willems van Vias.
2: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
0: Het overleg tussen de Amerikaanse Midden-Oosten-gezant Kushner en de Israëlische premier Netanyahu heeft geen doorbraak opgeleverd. Maar beide heren spreken wel van een constructief gesprek. Gisteren zaten ze urenlang samen over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat omvat de ontwapening van de Palestijnse groepering Hamas. Maar ook Israël zou zijn troepen dan uit Gaza moeten terugtrekken. En dat laatste ziet Netanyahu niet zitten. En op het WK Hockey in Waver hebben de Belgische hockeymannen hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. Morgen spelen de Red Lions nog tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Het is grijs met regelmatig een fikse regenbui bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.

Britney Spears. Hit me, baby, one more time. Yeah, one more time. Zullen we ook nog eens one more time proberen, want er staat toch behoorlijk wat file hoor op deze dinsdag voormiddag. 163 kilometer file nog altijd. Naar Antwerpen schuif je aan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Je mag daar 35 minuten bij tellen. Op de A12 vanaf Boom een kwartier. Op de E17 vanaf Kruijbeek 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. En op de E313 vanaf Massenhoven ook een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier langzamer tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Beveren 20 minuten erbij bij Antwerpen Haven. Daar is een ongeval gebeurd waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingsstrook als je daar in de file terechtkomt. En nog door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. Dan de N16 naar Willebroek. 20 minuten extra aan de Werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel een half uur langzamer van Groot-Bijgaarden tot Machelen. Op de buitenring 10 minuten langzamer tussen Strombeek en Jette. In Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwettunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. En jongens, toch wateroverlast. Daardoor de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Naar Brussel langzaam op de E40 vanaf Afligem. 10 minuten erbij. Op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst een kwartier. Verder vanaf Peuty ook 10 minuten. En op de E40 vanaf Everberg 20 minuten. We zijn er nog niet hoor. Je verliest ook 10 minuten op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd. En grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. Alle verkeer moet de N41... Nee, moet via de N41 de Schelde oversteken. En je staat er in beide richtingen een half uur in de file, jongens toch? Veel mensen in de file vandaag. Wat voor weer. Blankenbergen momenteel grijs, er staat een windje. Het is wel droog op dit moment, maar ja. Dan was die 36 graden toch leuker, hè, vorige week? Grapje, hè. Voordat er mensen met schoenen naar radiotoestellen beginnen gooien. Het mag ook al eens regenen. Ik bedenk me nu wel, zo'n week in Blankenbergen, dat ik iets te veel korte broeken heb ingepakt en iets te weinig truien. Dus mogelijk ga ik nog een shopje moeten doen deze namiddag. Maar kijk, als je in de buurt van Blankenbergen bent, wees welkom. De hele dag natuurlijk. Nog tot 8 uur vanavond maken we hier live radio. Met vandaag Bart Keil en Like Me op het podium. Dat hoorde je daarnet ook al bij Romy. Maar ook voor de dierenliefhebbers hebben we wat. Want rond 11 uur... wordt hier zometeen een zeehondje vrijgelaten. Dat gebeurt wel vaker in Blankenbergen natuurlijk, met het Sea Life Center hier om de hoek. Maar toch, als je in de buurt bent, altijd leuk. Het is hier op het einde van de dijk dat het vrijgelaten gaat worden. En de hoofdverzorger die komt straks even langs hier bij mij in de studio.

Enkele weken geleden waren er die geruchten dat hij weer op het podium zou gaan staan, dat er een comeback zou komen. Maar dat heeft hij dan toch weer tegengesproken, zou niks van aan zijn. Marco Borsato. En dromen zijn bedrog. Ik moet nog steeds het derde en laatste seizoen van Knokken of helemaal uitkijken. Ik moet nog enkele afleveringen zien, dat is er nog altijd niet van gekomen. Maar kijk, zo'n regenachtige namiddag vandaag is misschien wel het ideale moment. Dat zijn plannen, plannen liever voor straks. Maar wat lees ik op VRT Nieuws? Pommelien Thijs heeft al een nieuwe hoofdrol te pakken in een nieuwe VRT-serie. Het is vanochtend bekendgemaakt dat ze daarin zal meespelen. De reeks heet Altijd Welkom. Het wordt een tragicomische fictiereeks, lees ik. Met ook Barbara Sarafian en Koen de in de hoofdrollen. Zullen we nog niet meteen op televisie zien? In het artikel staat dat het pas over enkele maanden zou zijn. Dat lijkt mij dit jaar nog. Maar bon, we zullen wel zien wanneer het op televisie komt. Op VRT Nieuws kan je trouwens het artikel lezen als je er meer over wil lezen. En ze hebben ook al enkele beelden kunnen maken tijdens de opnames. Iets om naar uit te kijken voor de herfstige en winterachtige dagen. Gaan we nu nog niet aan denken, hè, lieve vrienden. Het is nog zomer, ik weet het. En de zomer duurt nog lang. Dit is Alcazar en Crying at the Discotheque. Goedemorgen.

0: Telkens Are and Crying at the Discotheque. Heel de zomer tijdens Radio 2 aan Zee in de voormiddag maken we ook altijd even tijd voor iemand die een vakantiejob uitoefent. Dat hoeft geen jobstudent te zijn. Dat zijn mensen die tijdens de vakantieperiode misschien net iets harder werken om de mensen die met vakantie zijn ten dienste te kunnen staan. En Bart staat naast mij. Bart Blondet, een mosselhandelaar uit Blankenbergen. Mag ik dat zeggen, Bart? Is dat de juiste term?
1: Dat is de juiste term, ja.
0: Je bent een groothandelaar, hè, voor mossel.
1: Groothandel in schaal- en schelpdieren eigenlijk.
0: Fantastisch. En je vertelde mij net tijdens de plaat, jij doet dat al 39 jaar?
1: Ja, inderdaad. Ik doe dat 39 jaar.
0: En lust je graag mosselen?
1: Nog steeds.
0: Oké, goed. Dat is al een mooi antwoord. Wie koopt er bij jou allemaal mosselen?
1: Onze klanten zijn hoofdzakelijk horeca- en viswinkels. En we hebben ook een klein winkeltje in Blankenbergen waar de particulieren bij ons terecht kunnen.
0: En hoe ver naar het binnenland lever jij ook? Als er restaurants zijn in het Brusselse, kunnen die ook bij jou bestellen?
1: Nee, wij doen enkel de regio kust en grote bruggen.
0: Ja.
1: En enkel grote mosselfeesten in het binnenland worden ook door ons beleverd. Maar voor een horecazaak in het binnenland, daar kunnen we niet naartoe rijden.
0: Oké, hoe is de zomer tot nu toe al geweest?
1: Het was mooi weer, dus dat is goed. Vandaag is het wat minder mooi weer, dus zullen er minder dagjes mensen naar de kust komen. Maar voor ons is de omzet afhankelijk van hoeveel dagjes mensen er aan de kust zijn.
0: Ja, want kan je dat inschatten? Heb jij een radar in je hoofd dat je weet van kijk, die dag gaat het minder verkopen? Ja. Of gaan er meer mosselen verkocht worden?
1: Ik zeg altijd, ik ben een buikmens. En dus mijn buikgevoel is dan wel heel belangrijk om in te schatten hoeveel wij gaan moeten aankopen om onze klanten voldoende te kunnen voorzien en ja, niet met heel veel overschotten te zitten, want mosselen is een dagvers product.
0: Uiteraard. Dus vandaag, een dag zoals vandaag, weet je al van goh, er zal vandaag wat minder mosselen geconsumeerd worden aan de kust.
1: Ja, wij hebben vandaag ook een uurtje langer geslapen, omdat we wisten dat het wat rustiger ging zijn.
0: Ah, fantastisch. Hoeveel dagen op voorhand moet een restaurant eigenlijk beslissen van ik koop zoveel kilo mosselen aan? Net omdat het een dagproduct is, hè?
1: Klanten bestellen bij ons op het antwoordapparaat. Dat gebeurt 's avonds na hun service. En dan worden ze in de voormiddag door ons beleverd. En als ze dan tussen 7 uur en 14 uur bestellen, dan worden ze in de namiddag nog eens beleverd. Dus,
0: maar Bart, jong, dat is ook nachtwerk dan?
1: Gewoon real time.
0: Wauw. En waar komen de mosselen vandaan?
1: Al onze mosselen komen uit Zeeland. Dus wij verkopen enkel Zeeuwse mosselen op het ogenblik.
0: Oké, okay. En hoeveel kilo is dat zo per jaar? Heb je daar een idee van?
1: Oh, wij doen gemiddeld 300.000 à 400.000 kilo mosselen per jaar.
0: Amai!
1: Ja, maar ik denk dat er in België toch wel een 20 miljoen kilo verkocht wordt.
0: Ja, dat blijft toch de Belg en zijn mosselenfrieten. Dat blijft toch... Ja, dan heb je een fantastische zomer gehad natuurlijk. Want niet alleen veel mensen die aan zee verblijven. Ook veel dagjes toeristen die er geweest zijn. En die dan s'avonds altijd graag mosseltjes eten, toch?
1: Ja, inderdaad. Het mag enkel niet te warm zijn, want dan wordt er 's middags niet gegeten.
0: Oké. Okay. Ah ja, ja. Dat begrijp ik ook weer, ja. Er wordt ook vaak gezegd, zeker als ik in de familie mosselen haal, dan wordt er gezegd, ja, het zijn goede mosselen dit jaar. Wat is een goede mossel? Hoe kan je dat überhaupt zien? Weet jij dat op voorhand, Bart?
1: Het is mijn taak om goed in te kopen. En wij kijken naar kwaliteit. Ik vind de schelpgrootte niet belangrijk, maar ik vind de mossel, als je dat kort koken, is heel belangrijk. Dat moet ik meegeven aan de mensen. Kook je mossel altijd kort. En dan moet die mossel gewoon vol zitten met een mooi bolletje vis. En niet dat het vlees aan de schelpen plakt. En dan heb je gewoon echt een goede mossel gekocht.
0: En als ze aan de schelp plakken, dan heb je ze te lang laten koken?
1: Ja, of er zaten dode mosselen tussen. Of je hebt ze niet goed getrieerd. Of.
0: Ja, ja. Hoe oud zijn de mosselen die bij jou in de winkel liggen bijvoorbeeld?
1: Vroeger werden de mosselen 2-3 jaar oud voor ze verkocht werden. De dag van vandaag lukt dat niet meer. En verkopen we 1 à 2-jarige mosselen.
0: Die in het water, ja, 1 à 2 jaar in het water hebben gezeten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En zodra ze geoogst worden, hoe snel liggen ze dan in de winkel?
1: Vandaag geoogst, morgen bij ons.
0: Ah ja, wauw. Wat een keten. En daar zorg jij dan onder andere voor.
1: En daar zorgen wij natuurlijk ook voor.
0: Fantastisch. Ja. Ik zou zeggen, fijne dag vandaag, maar het wordt dan een iets rustigere dag vandaag.
1: Ja, het wordt een dagje voor boekhouding te doen.
0: Maar dat mag ook wel. Het is er het weer voor om de boekhouding te doen. En je hebt al heel hard gewerkt deze zomer, begrijp ik. Bart Blondet, mosselhandelaar hier in Blankenbergen. Dank je wel om ons een inkijk te geven in het leven achter de mossel. Dank je wel, Bart.
1: Dank je wel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 aan zee.

0: Maxime en Babette en hoe dan ook. En voor iedereen die nu zin heeft in mosselen, sorry en smakelijk eten straks.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 10:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. De treinproblemen in het Waasland en de Denderstreek blijven aanslepen. Door storingen aan verschillende overwegen rijden er op enkele lijnen in beide richtingen geen treinen. De problemen begonnen vanmorgen vroeg tussen Puurs en Sint-Niklaas, maar zijn dan uitgebreid, zegt Thomas Baken van Infrabel.
1: Het probleem is uitgebreid en dan op de lijn 57. Daar konden we oorspronkelijk niet rijden tussen Zeelen en Dendermonde. Nu is dat tussen Lokeren en Dendermonde. De andere spoorlijn, de lijn 54, daar blijft het probleem hetzelfde. Kunnen we nog steeds niet rijden tussen Sint-Niklaas en Willebroek. En dat sinds 5:40 deze ochtend. Nu, onze mensen zijn volop bezig met het zoeken naar het probleem.
0: Er rijden wel vervangbussen. In Dendermonde is nog tot en met zondag het drukke kruispunt Mechelse Poort volledig afgesloten. De werken zijn al langer aan de gang, maar nu krijgt het kruispunt een nieuwe fundering, asfaltlaag en verkeerslichten. Tim Lonneu van Wegen en Verkeer.
2: Het kruispunt is tot nu toe in verschillende fases al heraangelegd. Dus nu de voorlaatste fase waar we het midden van het kruispunt moeten aanpakken en vandaar dat het verkeer daar volledig zal moeten onderbroken worden en het verkeer wordt volledig omgeleid via de omliggende gewestwegen.
0: De volledige heraanleg van de Mechelse Poort zou eind oktober klaar moeten zijn. In het Citadelpark in Gent is een proefopstelling gestart om regenwater beter in de grond te laten dringen. In de graskuip, het groene stuk tussen het smak en het kuipke, boort de groendienst 2 putten van 20 meter diep om te testen hoe water in de bodem infiltreert. Projectleider Tom Bijaert van de groendienst.
3: Momenteel zijn we eigenlijk de proefopstelling aan het uitvoeren in de graskuip van het Citadelpark, dus tussen het smak en het kuipje. En daar worden eigenlijk die diepe boringen gemaakt en vervolgens zal daar ook via een container met water getest worden hoe dat water in de grond kan infiltreren en hoe dat de bodem daarop reageert.
0: De komende 9 dagen voert de stad die proeven uit. De resultaten zullen na 2 maanden bekend zijn. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle regen die in het Citadelpark valt ook in het park blijft en niet langer naar de riolering afvoert. En voetbalclub Zulte Waregem heeft de komst aangekondigd van 2 nieuwe verdedigers. Salim Diakite komt op huurbasis over van de Italiaanse ploeg Palermo. En van het Tsjechische Slavia Praag huurt Zulte Waregem de Senegalees Youssoufa Mbodji. En dan nog het weer. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag krijgen we enkele buitjes. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: En er staat 139 kilometer file. Het is een behoorlijk lijstje, hoor. File rijden doe je naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 20 minuten erbij. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. En op de E19 vanaf Sint-Job ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier langzamer van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Beveren 10 minuten extra bij Antwerpen-Haven. Dat komt door een eerder ongeval. Nog door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. Dan naar Brussel, de binnenring. Daar een kwartier langzamer van Groot-Bijgaarde tot Machelen. Op de buitenring is dat 10 minuten tussen Strombeek en Jette. In Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwettunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. En jawel, het regent. En dan is er wateroverlast in de Georges-Henri-tunnel. Die is afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Naar Brussel schuif je nog aan op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek. Daar is een ongeval gebeurd en heb je een kwartier vertraging. Op de E19 tussen Kontig en de Werken in Rumst, 10 minuten vertraging. Verder ook vanaf Peutie 10 minuten. Op de E40 vanaf Sterrebeek 10 minuten. Op de E411 vanaf het Herman de Broe viaduct. Daar is een ongeval gebeurd en daar staat een kwartier file vanaf Overijssen. Op de buitenring rond Gent is bij Vlinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd. En er is ook grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht. Dat komt door werken. En alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken. Je staat in beide richtingen daardoor 20 minuten in de file.

0: Miley Cyrus. En haar Wrecking Ball. Het is een beetje grijs weer vandaag. Misschien valt er ook wat regen uit bij jou in de buurt. We gaan niet zeggen dat het slecht weer is. We hebben lang gezaagd om regen. Voilà, daar is de verkoeling en daar is de regen. Maar bon, het is wel grijs. We hadden daarnet een mosselhandelaar Bart hier bij mij in de studio. Die ging vandaag zijn boekhouding bijwerken. Genoeg klusjes om te doen wanneer het weer wat minder is. Misschien ook het ideale moment om mee te spelen op VRT Max. Want komende vrijdag kan je weer op zoek gaan naar 5 B-boxen van B-Post. Dat zijn die pakjesautomaten. Met daarin ook 5 prijzen. Elke week zijn er 5 nieuwe B-boxen waar dat die prijzen in zitten. De vraag is natuurlijk, ja, welke 5? Dat is aan jou om te ontcijferen. En er staan er heel veel van die pakjesautomaten in ons land. Misschien is het die komende vrijdag wel die het dichtst bij jou in de buurt staat. Wie zal het zeggen? Door het spelletje op VRT Max te spelen krijg je dan een cryptische tip over die locatie. En je ontvangt ook een code om die B-box vrijdag dan te openen. Postbode Nancy uit Thuis, voor welke prijzen spelen we deze week?
1: Deze week zijn de prijzen een unieke overnachting midden in de natuur, of een verwendag, of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas, of om naar de cinema te gaan.
0: Dat is al eens de moeite.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: VRT Max, daar moet je zijn. Kraak de code en hou die tip dan heel goed bij. En dan kan je vrijdagochtend op pad gaan. Het heeft geen zin om nu al die B-box te gaan zoeken, want de box gaat pas open vrijdag vanaf 9 uur. En als je daar dan staat vrijdag, een beetje vriendelijk en lief zijn voor elkaar, hè.

0: Zijn het finalisten voor VRT Zomerrit? Aaron Blommaert en Zoe Levi met tranen van goud. Wel, we gaan het zondag weten. Zondag in de namiddag worden de 10 finalisten bekendgemaakt voor de finale week van VRT Zomerrit. Dat is volgende week al. Ja, zo snel gaat het. Maar kijk, voorlopig is het nog dinsdag voormiddag. En elke dag bellen we met Radio 2 aan Zee ook even naar een luisteraar in het buitenland. Want niets zo leuk als te horen hoe het in het buitenland gaat. Dag Mara de Grote.
1: Dag Daan, goedemorgen.
0: Hallo, maar wat klink jij vrolijk, Mara. Goedemorgen. Jij bent,
1: goedemorgen.
0: Hallo. Jij bent in Roemenië op dit moment, met vakantie.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat brengt jou in Roemenië?
1: Oh, dat is heerlijk. S'nachts en s'morgens is het heerlijk cool, perfect om te slapen.
0: Mm-hmm.
1: En overdag is het lekker warm en zonnig.
0: Oké, okay, fantastisch. En welke temperaturen ongeveer overdag zo in Roemenië?
1: Dat wisselt af. Er zijn dagen tussen boven 30 graden tot 37.
0: Oh, amai.
1: En nu een dag of twee, maar dat duurt niet lang. Dat is wel plezant. En dan even koeler, bijvoorbeeld vandaag is maar 27 de maxima zal worden.
0: Oké, okay, dus een beetje wat we de afgelopen weken hier bij ons in België hebben gekregen. En regent het daar op dit moment of is daar mooi weer? Want hier bij ons in Vlaanderen is het momenteel een beetje grijs en regenachtig. Hoe is het daar? Regent het?
1: Nee, nog niet. Maar ik denk dat niet. Het is iets koeler. Nee.
0: Zeg,
1: nog niet.
0: Het is niet meteen zo het vakantieland wat meteen bij mij opkomt, Mara, Roemenië. Waarom moeten we in Roemenië met vakantie gaan? Wat valt er allemaal te zien?
1: Dat vind ik een schitterend mooi land. Met veel diversiteit. En cultureel, ik zit hier aan het platteland, vlakbij Iași.
0: Ja.
1: Dat is een stad in het noordoosten van Roemenië. Een stad van de Zeven Heuvelen, zeggen wij hier. En een heel culturele en heel mooi universitair. Het is mooi, fantastisch mooi.
0: Een mooi land.
1: Het weer, ja.
0: Kijk, als we nog eens een inspiratie nodig hebben voor een vakantiebestemming en je wil sowieso iets anders dan de Spaanse Costas, ga eens naar Roemenië. Zeg dat Mara het gezegd heeft. Mara, ik wens je daar nog een hele fijne vakantie, hè?
1: Dank u wel.
0: En zoek op tijd.

Bette van bij ons en Everybody Wants to Fly. Ik bedenk me nu net, als je nu in het buitenland bent en je zit ergens op een zonnige bestemming, ja, als je nu de groetjes naar huis kan doen met zonnige en warme temperaturen, dan maak je wel indruk natuurlijk, nu het bij ons in Vlaanderen iets minder mooi weer is. Allee, minder mooi, wat grijzer weer, wat natter weer vandaag, maar we hebben er lang genoeg om gevraagd, dus de tuin gaat tevreden zijn met de regen die valt vandaag en morgen. Als je nog naar het buitenland gaat, of je bent op dit moment vanuit het buitenland aan het luisteren en je wil graag laten weten wat voor weer het daar bij jou is, stuur gerust een berichtje in de app van Radio 2 en wie weet bellen we jou morgen of overmorgen. Dit is Anastasia.

Anastasia en I'm Out of Love. Berichtje van Martien in de app van Radio 2. Zalig stuurt ze, laat die regen maar komen, want hier binnen is het nog altijd 30 graden. Ja, Martien, blijven luisteren zo meteen, want toevallig gaan we het daarover hebben na het nieuws van 10 uur. Want hoe hou je die warmte in de eerste plaats uit je huis? Ja, je weet wel, ja, deuren dicht en zo, dat weet iedereen. Maar er zijn misschien huistuin- en keukenmiddeltjes die je beter helpen. Enfin, dat is voor zo meteen.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar jessekes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Veel meer.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Zometeen tips en tricks om de warmte uit je huis te houden. Je mag die tips al delen in de app van Radio 2 als je die hebt. Dat is dan ter voorbereiding van de volgende hittegolven.
14: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Hoge Venen is het al een uurtje goed aan het regenen. De brandweerkorpsen daar zijn nog altijd opflakkeringen van de natuurbrand aan het blussen. De bedoeling is om vooral het vuur aan de oostelijke kant in te dijken. De westenwind waait richting Duitsland en richting Naaldbossen. En de brandweer doet er alles aan om te vermijden dat het vuur daarop overslaat. De regen helpt de brandweer, maar is niet voldoende om het vuur de baas te kunnen, zegt Niels Bouwens van Netwerk Brandweer. De koepel van de Vlaamse brandweerzones is dat die net van het terrein komt.
15: Waar dat er onderaan aan smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. Ja, grond is het eigenlijk niet. Het is meer een natuurlijk materiaal. Het is een soort plant. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
14: Verschillende brandweerkorpsen roepen intussen ook op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden in Vlaanderen, omdat heel wat materiaal momenteel nodig is in de Hoge Venen. De brandweer wil daarom een bijkomende natuurbrand kosten wat het kost vermijden, vertelt Christophe Geens van Brandweerzone Kempen.
16: Ook bij ons is het code oranje en droog in de natuur. En ook hier kan het plots starten en dan zou het sneu zijn dat al onze middelen in de Hoge Venen zitten en dat we hier te weinig middelen hebben om het aan te pakken. Daar wordt zeker op gelet, zowel binnen de brandweerzone, maar ook in een grotere regio, dat het hele land goed gedekt blijft. Hè.
14: Het is vandaag ook 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers overleefden de storm niet, 140 anderen raakten zwaar gewond. Spoedarts Raf Fransen was een van de eerste die op de wei aankwamen nadat hulpdiensten werden opgeroepen voor een festivaltent die was ingestort. Het rampenplan werd afgekondigd en het was meteen duidelijk dat het ernstig was.
17: Ik stapte uit die mug en een enorme mensenmassa en een enorme stilte, dat overviel mij. Dat vond ik een heel, heel bizar iets. Als ik er nu nog zoveel jaar later aan denk, dan krijg ik nog een beetje de kriebels. Als de eerste rush voorbij is en dan besef je van wow, wat was dit? Het blijft een beetje een paar dagen opgesloten in je hoofd en je raakt er niet uit. Die film blijft een paar dagen toch wel continu afspelen.
14: En in het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden en de schutter, zelf een leerling van een katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al 3 scholieren bij een schietpartij op een school gedood. De Filipijnse president heeft de politie gevraagd om maatregelen uit te werken om geweld op scholen tegen te gaan. Het is grijs en regenachtig, met ook regelmatig een bui bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
13: Dankjewel Sophie. Er staat nog 106 kilometer file. Richting Antwerpen schuif je aan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. In de Werken is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je mag er 25 minuten extra bij tellen. Op de A12 vanaf Ekeren is dat een kwartier en ook een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten langzamer van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Dat komt door een eerder ongeval. En richting Nederland nog een kwartier vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Redi de linkerrijstrook dicht. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten langzamer van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Grimbergen en Wemmel. En in Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwet-tunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. En door wateroverlast is de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer en dat in beide richtingen. Naar Brussel schuif je nog aan op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek. Daar is een ongeval gebeurd en je staat er 10 minuten in de file. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd. En dan ook nog een ongeval op het knooppunt Brugge voor wie van de E403 uit Kortrijk komt en de E40 richting Kust op wil. De weg is daar grotendeels versperd. En ook nog grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. Alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken en je staat daar op dit moment in beide richtingen 10 minuten in de file.
3: Radio 2 aan zee.
9: Daan Mazet.

0: Nathaniel Rateliff and the Night Sweats and I Need Never Get Old. De temperatuur is een beetje gaan liggen. Ik zie veel opgeluchte berichten in de app van Radio 2. Mensen die blij zijn dat de temperaturen wat lager zijn. Eindelijk kunnen ramen en deuren groot open. En voel je de koelte binnenkomen, stuurt Ingrid net nog in de app van Radio 2. Het is al wat geweest deze zomer natuurlijk. Topzomer hier aan zee, want iedereen kwam hier verkoeling zoeken. Zeker met het briesje erbij aan de zee. Maar in het binnenland, poepoe, het was warm. Daarom laat ons elkaar een beetje inspireren. Hoe kunnen we de volgende keer, mocht er een volgende keer komen of een volgende hittegolf, komen. Wie weet deze zomervakantie nog? Wie zal het zeggen? Sabine straks, neem ik aan. Maar kijk, als er nog zo'n hitte aankomt, hoe kan je die het best buiten houden? Want dat is toch een uitdaging, hè? De eerste twee dagen lukt dat wel, maar vanaf dag drie, bah, zeker als je op de eerste verdieping komt, dan merk je toch wel dat het daar weer wat warmer wordt. Dus hoe hou je de hitte uit je huis? Hoe zorg je dat je huis koel blijft? Reageer gerust met enkele tips en dan haal ik er straks een expert bij. Reageer in de app van Radio 2. Alsjeblieft, dank u wel.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Ace of Base, als ik me goed herinner, zijn ze ooit komen optreden bij 10 om te zien, begin jaren 90. Dat zit toch in mijn jeugdherinneringen ergens. Allee, jeugdherinneringen, kindherinneringen, want toen was ik 6 jaar in 1993. Ace of Base en All That She Wants. Ik vroeg daarnet tips om het huis koel te houden. Mocht er nog eens een hittegolf aankomen, hoe hou je die hitte nu het best buiten? En samen staan we sterker dan alleen. Dank voor al die tips die binnenkomen in de app van Radio 2. Nancy stuurt, ja, die tropische warmte zit er bij mij alleszins ook in, want ik sta te strijken. En met de warmte binnen is dat behoorlijk zweten, maar geen paniek, alle ramen staan open. En met de wind lukt dat gelukkig voor wat afkoeling. Goed, Nancy, goed bezig. Brigitte laat weten, zolang de temperatuur buiten hoger is dan binnen, gordijnen en ramen dicht houden. Van zodra het omgekeerd is, buiten dus frisser dan binnen, dan weer alles openzetten. Guido gebruikt spiegelfolie aan de buitenkant van de glasramen. Hij zegt dat het een verschil is van 5 graden binnen. Dat is al de moeite. En ook Claudia gebruikt die spiegelfolie. Ze zegt, ik woon op een appartement. 'S Ochtends vroeg ramen en deuren openzetten uiteraard. En dan de ramen van de slaapkamers, daar heb ik spiegelfolie opgeplakt. En dat houdt de meeste warmte buiten. En dan ook tegen de middag de ramen sluiten natuurlijk en de gordijnen ook weer dicht. Hilde plakt dan weer de ramen af. Allee, het is de man van Hilde die de ramen afplakt. Met witte tasso. Glasvezelbehang, dat heeft ook de warmte buiten gehouden. En 's ochtends uiteraard goed verluchten. Dat is de rode draad toch wel in alle tips die binnenkomt. En Marnik zegt dan weer, gewoon de diepvriesdeur een beetje openzetten. Goh ja, Marnik, maar dan gaat de prijs van je energiefactuur weer de hoogte in. En dat lijkt mij dan ook niet zo'n goed idee. Als jij nog tips hebt om de warmte buiten te houden, deel het vooral in de app van Radio 2. Dan neem ik die vooral mee, want straks krijgen we tekst en uitleg van Christophe van Eneco. Zij hebben hopelijk en denk ik wel de juiste tips mee.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Ten eerste is Alberto.
3: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Amai de gorap.
3: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
2: Dag het al rug.
5: Blop de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip ahoy.
8: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
3: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
11: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Radio 2.

0: Simon en Graceland. Je hoeft niet naar Graceland te gaan, je mag gewoon naar Blankenbergen komen. Radio 2. Zeker als je getuige wil zijn van een zeehondje dat zo meteen vrijgelaten wordt. Dat gebeurt net over 11 uur, dus dat is nog een goed half uur. Als je in de buurt bent van Blankenbergen, kom langs. Gebeurt onder leiding van Jonathan Meul en zijn team. Dag Jonathan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent hoofddierenverzorger bij Sea Life in Blankenbergen. Ja, dat is, mag ik zeggen, al een beetje routine voor jullie? Of blijft dat toch bijzonder, een zeehondje vrijlaten?
1: Een vrijlating blijft toch nog steeds bijzonder.
0: Ah toch, want het gebeurt wel vaker natuurlijk hier in Blankenbergen, hè?
1: Het gebeurt vaker in Blankenbergen. Dat is onze thuisstad, om het zo te zeggen. Ja. Dus daar gaan ook onze meeste vrijlatingen door. Maar een vrijlating blijft speciaal, omdat je een hele lange periode voor dat dier gezorgd hebt.
0: Ja.
1: En je kan hem terug naar de natuur brengen.
0: Oké, okay. Het zeehondje dat vandaag wordt vrijgelaten, wat voor zeehond is het?
1: Het is een grijze zeehond. Ze is een vrouwtje. En ze heeft van ons een tagnummer gekregen. Dat is BE660. Maar haar adoptieouders hebben haar een iets mooiere naam gegeven, genaamd Tilly.
0: Tilly! Tilly wordt vandaag weer in vrijheid gesteld. Waarom is ze bij jullie opgevangen?
1: Ze is bij ons binnengebracht omdat ze een longontsteking had en een kleine verwonding aan de mond. En na een kleine 2 maanden rehabilitatie is ze terug vrij.
0: En om weer de zee in te gaan. Maar is zij dan gevonden op het strand? Hebben mensen dan gebeld van hey, hier ligt een zeehondje op
1: het
0: strand?
1: Ja, dat klopt. Ze is gevonden in Middelkerken op 16 juni, als ik me niet vergis. En dan hebben wij via de vrijwilligers van het Noordzeel-team eigenlijk beeldmateriaal gekregen. En na het beeldmateriaal was al snel duidelijk dat we ze moesten ophalen, omdat ze niet zo gezond was.
0: Oké. Okay. Ja, voor alle duidelijkheid misschien, want het gebeurt hier wel vaker aan de Belgische kust, dat er een zeehondje aanspoelt of op het strand ligt. Wat moet je wel en wat moet je niet doen met zo'n zeehond?
1: Wat moet je wel doen is zeker wat afstand houden. Het blijven roofdieren. Ze zijn eigenlijk de grootste roofdieren in de Noordzee.
0: Ja, ze zien er heel schattig uit, maar ik denk niet dat je ervan gebeten wil worden.
1: Nee,
0: hè?
1: Ze hebben extreme grote tanden en het doet vrij pijn om gebeten te worden.
0: Heb je daar ervaring mee?
1: Ik ben al een paar keer gebeten geweest.
0: Ah ja, oei ja. En sowieso iemand bellen? Wie moet je verwittigen dat er een zeehondje op het strand ligt?
1: Je mag ons altijd direct contacteren. Of de vrijwilligers van het Noordzeel-team. Ze hebben ook een telefoonnummer. En dan gaan wij eigenlijk met elkaar praten. Is observatie nodig? Is verder monitor nodig? Of is effectief van ons de interventie nodig?
0: Ja, want soms kan je gewoon het zeehondje ook gewoon laten liggen en gaat het zelf weer de zee in. Het is niet altijd omdat het op het strand ligt dat het in de problemen zit.
1: Nee, zeker was het niet. Okay. Zeehonden komen heel vaak op het strand om gewoon uit te rusten. Dat kan soms 2-3 dagen duren. Sommige blijven 5 dagen liggen. Maar als ze zo lang op het strand liggen, blijven we het wel goed monitoren dat hun conditie niet achteruit gaat.
0: Ja, dat is zoals de mensen. Wij komen ook uitrusten op het strand. Hè. En dat kan ook soms 2, 3, 4, 5 dagen duren.
1: Dat is waar.
0: Zeg, Jonathan, die vrijlating zo meteen. Dat is over een half uur. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Wij hebben nu eigenlijk de puppypool waar onze zeehond in zit leeggelaten. Zo dadelijk brengen we ze in een houten kist. Gaan we ze wegen voor onze administratie. En dan wordt ze eigenlijk met onze wagen hier naar het strand gebracht. En een kleine 10, 15 meter van het strand zal de kist geplaatst worden. De adoptieouders wachten op de aftelklok. En dan mogen ze het luikje open doen en zal de zeehond terug richting de zee gaan.
0: En is dat dan meteen in 1 rechte lijn, hobbel, hobbel, hobbel het water in?
1: Dat varieert van zeehond tot zeehond. Er zijn zeehonden die blijven zitten, omdat ze zoiets hebben van we zaten goed in Sea Life. Of er zijn zeehonden die echt gewoon rechtstreeks eruit spurten in het water.
0: Oké, okay, dat gebeurt hier op tientallen meters van hier. Dat is aan de surfclub op het einde van de dijk in Blankenbergen. Daar mogen mensen naar komen kijken, neem ik aan. Zolang er geen 1000 man staat, is het goed zeker?
1: Zeker wel. De mensen zijn altijd welkom.
0: Voilà, dan moet je even naar het strand gaan. Dat is naast de pier in Blankenbergen. Maar is het goed, Jonathan, als we iemand meesturen met een camera, dan kunnen we het ook volgen hier op Radio 2 natuurlijk. Als je meekijkt via VRT Max.
1: Zeker vast.
0: Voilà, dan kunnen we volgen hoe Tilly zo meteen weer de Noordzee induikt. Jonathan, dankjewel en doe ze de groetjes van ons. Hè.
1: Absoluut.

0: Het wordt de druk straks op het podium hier van Radio 2 aan Zee, want de hele bende van Like Me is hier vanavond. 19:30 staan ze op het podium bij Radio 2 aan Zee en ik gok dat ze deze zon zien zakken in de zee ook zullen brengen. Allee, dat hoop ik toch. File rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 10 minuten vertraging daar. Op de E19 vanaf Sint-Job is dat ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de E34 richting Nederland is bij Reti de weg weer vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten langzamer van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwet-tunnel richting Zuid. Die staat op de rechterrijstrook. En door wateroverlast, jawel, is de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Naar Brussel nog langzaam op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek. Daar is een ongeval gebeurd en je mag er 10 minuten vertraging bij tellen. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd. En ook nog grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. En alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken. Je staat in beide richtingen daar 10 minuten in de file.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Niet alleen Like Me vandaag op het podium, ook trouwens Bart Kael. En ik heb gehoord dat Le Cappermont ook meekomt. Voor de fans...

0: Ommelien Thijs en Rob Overonder. De beste tips om de hitte uit je huis te houden mocht er nog eens een hittegolf komen, vragen we zo meteen aan Christophe van Eneco.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Madonna en Borderline. Ik vermoed dat Madonna zich geen zorgen moet maken over een huis wat warm wordt, waar de warmte inkruipt bij een hittegolf. Madonna koopt gewoon een nieuw huis, denk ik, als het te warm wordt. Ja, kan ook. Niet zo efficiënt, maar bon, Madonna kan alles. Maar daarover hebben we het. De warmte uit je huis houden, dat is dan ter voorbereiding voor de volgende hittegolf die er misschien wel aankomt. Ik vroeg net wat tips en tricks om die hitte buiten te houden. Kathleen stuurt in de app van Radio 2. Wel, wij creëren thuis een schouweffect door het zolderraam open te zetten, want warmte stijgt en gaat via het hoogste punt weer naar buiten. En Marianne stuurt, ik plak raamisolatie aan de buitenkant van de ramen gericht op het zuiden. En ja, dat komt ook heel vaak binnen, dat is een beetje de rode draad. Hou de ramen en de deuren overdag goed dicht. Zet die ramen zeker niet open, sturen heel veel mensen in de app van Radio 2. Toch nog eens benadrukken, want ik moet de grootmoeder van mijn vrouw dat ook vaak inpeperen, dat ze overdag de ramen en deuren niet mag openzetten tijdens een hittegolf. Christophe van Ineco, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, we willen ons huis natuurlijk cool houden, Christophe. Wat zijn zo de meest gemaakte fouten die mensen de afgelopen weken hebben gemaakt?
1: Ik denk dat het voorbeeld van de grootmoeder wel een goed voorbeeld is eigenlijk. Als het buiten warm is, moet je vooral zorgen dat je woning echt een bunker is. Hè. Dus dat je zorgt eigenlijk dat er geen warmte of zonlicht kan binnenkomen. Een ander gemaakte fout is ook wel dat mensen de warmte proberen tegen te houden aan de binnenkant. Bijvoorbeeld met gordijnen.
0: Ja.
1: Dat helpt een heel klein beetje, maar het is eigenlijk echt de bedoeling om de warmte en vooral het zonlicht aan te pakken langs de buitenkant.
0: Ah ja, want dat is een vraag die net nog van Stefan binnenkwam, maar ook van Michel. Die zegt, ja, als je zo bijvoorbeeld isolatieplaten of je hebt van die folies die je dan moet plakken, ja. Langs welke kant moet je dat plakken? Dus dat is wel degelijk langs de buitenkant van je raam.
1: Dus ja, er zijn ook folies die dat ze langs de binnenkant plakken, die bestaan. Maar die zijn zeker niet zo effectief als de folie langs de buitenkant. En dat is heel simpel, omdat als je het een beetje het effect van een serre kent, het zonlicht komt binnen via de serre en dan wordt het eigenlijk een ander soort warmte. En die warmte kan niet meer uit het raam. En dat wil je eigenlijk vermijden. Dus het is echt wel best om dat langs de buitenkant. Nu, je folie gaat er natuurlijk wel een beetje op achteruit op die manier. Hè. Dus dat is wel het nadeel. Ja.
0: Oké, maar zeker dan eens kijken op de verpakking van die folie of die bedoeld is voor aan de binnenkant of aan de buitenkant. Maar inderdaad, je moet zorgen dat de zonnestralen niet aan je glas komen eigenlijk. Hè, want dan begint de opwarming. Zeg, en op langere termijn, wat zijn daar oplossingen om de hitte buiten te houden, Christophe?
1: Ja, dus lijkt misschien een beetje een atypisch voorbeeld. Maar isoleren, hè, dat is natuurlijk ook belangrijk voor de winter om de warmte binnen te houden. Maar het helpt ook zeker om de warmte buiten te houden. Dus het is eigenlijk heel je schil dat je moet bekijken. En zorgen eigenlijk dat je echt een bunker van je woning maakt. En hoe meer je woning geïsoleerd is, hoe minder snel de warmte kan binnendringen. Dus dat is wel een hele belangrijkste, al niet de belangrijkste tip voor je woning.
0: Ja, en dat is eigenlijk een win-win, want daar profiteer je in de winter dan ook van natuurlijk. Want dan gaat de warmte weer niet meer naar buiten. Hè. Kijk eens aan. Wat heb je zelf gedaan de afgelopen weken, Christophe, om de warmte bij jou thuis buiten te houden? Of is het misschien niet gelukt?
1: Het is deels gelukt. Het was echt wel heel lang heel warm. Dus ja, soms zit de warmte ook binnen. Je kan dat een paar dagen volhouden, maar op een gegeven moment warmt je huis ook gewoon op. Hè. Dus mijn routine was eigenlijk, ik sta om 6-7 uur op en ik zet gewoon alles open. Ja. Eigenlijk als de temperatuur buiten nog lager is dan binnen. En ik vond die tip van Katrien, denk ik dat de luisteraar heette, vond ik ook wel heel goed van een soort schouweffect. En ja. Dat is exact wat je moet doen eigenlijk. Je moet zorgen dat de lucht kan circuleren. En dat doe je door tegenovergestelde ramen en deuren open te zetten. Hè. Dat er een luchtcirculatie komt, want die lucht neemt dan eigenlijk de warmte mee naar buiten. Zoals bijvoorbeeld een ventilator, als je dat binnen zou zitten, met gewoon alle ramen en deuren toe. Ja, dat heeft een verkoelingseffect op je lichaam, maar het gaat de woning zelf niet koelen.
0: Ja, ja, dus best voor een raam zetten bijvoorbeeld, 's ochtends vroeg, dan zuigt die een beetje de koele lucht naar binnen. Hè? Of dan stuurt die toch de koele lucht je huis in op een of andere manier. Ik vond dat altijd het leukste aan de hittegolf, 's ochtends vroeg alles openzetten en de koele lucht voelen binnenstromen. Dat was toch het kleine geluksmomentje tijdens de warme zomer van 2026 die we ons gaan onthouden.
1: We zullen gaan zoeken, want het was heel heet. Ja,
0: het was heel heet. Maar kijk, we zijn alweer wat beter gewapend mocht er een nieuwe hittegolf aankomen of een nieuwe warmte die eraan komt dankzij Eneco, dankzij Christophe. Dankjewel voor de tips, Christophe. Fijne dag nog, hè.
1: Oké, voor jou ook. Bye bye.
2: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.

0: Vorige week was Mama's Jasje nog hier bij Radio 2 aan zee. De hele planning van de artiesten die langskomen vind je op VRT Max. Die lijst is niet meer zo lang natuurlijk, want ja, de zomer is ook niet meer zo lang. Maar volgende week komen sowieso de finalisten voor VRT Zomerrit nog langs hier in Blankenbergen. En wie er nu is langsgekomen, dat is onder andere Katja. Goedemorgen, Katja.
1: Goedemorgen.
0: Er stond hier plots een sportieve bende voor de studio. En jullie zijn heel fier. Wij zijn een coastal walk aan het doen.
1: Absoluut.
0: Voor wie dat niet kent, wat is dat?
1: Coastal Walk is eigenlijk dus een wandeling, een GR-kust, van de Pannen tot Knokken. Het is een prachtige wandeling, ik kan aan iedereen aanraden, 103 kilometer.
0: Dat is letterlijk de hele kustlijn aflopen.
1: Ja,
0: hè?
1: En dan maar prachtig ook de duinen. Het is echt een aanrader voor iedereen.
0: Je loopt niet altijd over het strand dan?
1: Nee. We nemen de GR-route en dat is vooral duinen. Net de tweede lijn, maar echt prachtig. Ik kan het aan iedereen aanraden om te doen.
0: Maar dankjewel daarvoor. Wie heb je allemaal meegebracht, Katja?
1: Ja, dus we zijn eigenlijk een delegatie van Villa Clementina. En Villa Clementina is een inclusief kinderdagverblijf in Zemst. We willen dit vooral doen om moed en vooral aandacht voor onze medewerkers die in de inclusieve kinderopvang werken.
0: Ja.
1: Wij kunnen niet bestaan zonder uiteraard subsidies, maar zonder serviceclubs en zonder profit. Dus we zijn eigenlijk aandacht aan besteden voor de profit ook, hè, die ook ons sponsort, serviceclubs die ons sponsoren en de subsidies. En dankzij het complementaire de inkomsten die we krijgen, die niet alleen subsidies zijn, maar ook dankzij profit, filantropen, kan het inclusief kinderdagverblijf bestaan. En daarvoor willen wij aandacht. Maar vooral voor ons prachtige, prachtige medewerkers en ons prachtig team.
0: Ah, wel, daar nu al van mijn kant een applaus voor. Ook voor jullie, want jullie zijn bezig aan die Coastal Walk. Jullie zijn in de Pannen vertrokken. 4 dagen geleden, heb ik begrepen.
1: Ja, 3 dagen geleden zijn we vertrokken. Het is ons dag 4 nu eigenlijk. Ja.
0: En jullie moeten nog tot Knokken. Dat is niet meer zo heel ver.
1: Nee.
0: Gaat dat vandaag nog lukken of is dat voor morgen?
1: Absoluut vandaag.
0: Oh, maar kijk eens.
1: Absoluut vandaag.
0: Vol zelfvertrouwen zeggen ze natuurlijk. Ze kijken zelfs van wat stel jij nu voor een vraag. David Bowie stond sowieso klaar om te spelen met Heroes.
1: Wow.
0: Ik vind dat wel gepast om jullie dan verder op jullie tocht te sturen als Heroes.
1: Fantastisch.
0: Dat jullie die Coastal Walk doen.
1: Dankjewel.
0: Veel succes nog, dames.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Het had zo moeten zijn, David Bowie en Heroes. Speciaal voor de dames van Villa Clementina die de Coastal Walk aan het wandelen zijn. Van de pannen naar knokken. Ze zijn er bijna als je dan in Blankenbergen bent aangekomen. Het is bijna 11 uur, zometeen nieuws.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zo is dat. En als je wil zien hoe er een zeehondje wordt vrijgelaten op het strand hier in Blankenbergen, kijk gewoon gezellig mee via VRT Max. Super schattig, dat verzeker ik je. Elke dag, telk voor twee, VRT
7: Radio 2. 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sofie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit, maar woedt wel nog steeds. Bij sterke wind vreest de brandweer dat het vuur in het noorden en het oosten zal uitbreiden en zo naaldsbomen in Duitsland zal bereiken. De Vlaamse brandweerlieden werken daarom uitsluitend op die zone, samen met 60 collega's uit Duitsland, om dat te vermijden, zegt Niels Bouwens van Netwerk Brandweer, de koepel van de Vlaamse brandweerzones.
8: Dat is eigenlijk een soort linie echt midden doorheen dat veengebied waar we het echt willen tegenhouden. Als we het daar niet kunnen houden, dan gaat het helemaal door naar Duitsland. Er was eerst zondag gedacht, we gaan het niet kunnen houden. Het is gelukkig toch gelukt, dankzij het uitmuntende werk van al die teams die daar aan het werken zijn. We hebben momenteel ook de Duitsers bij ons. Die vallen onder het Vlaams bevel, omdat die op dezelfde flank zitten. En ja, momenteel houden we echt die oostflank. En we hopen dat te kunnen blijven doen de komende uren en dagen.
7: Het regent ook nog steeds in het gebied en dat helpt, maar dat is zeker niet voldoende om de brand te blussen. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen vandaag ook niet opstijgen door de wind en de regen. En ook niet zomaar elk brandweerkorps kan trouwens in de Hoge Venen gaan helpen. Je hebt daar echt brandweerlui nodig die gespecialiseerd zijn, zegt brandweerman Michael de Nijs.
9: De korpsen vanuit Vlaanderen die ingezet zijn in de Hoge Venen, dat zijn echt wel de korpsen die gespecialiseerd zijn, ook in bosbrandoperaties. Anderzijds zijn er ook wel, er is ook de vraag gekomen op een overleg om de reguliere werking verder te verzekeren in Wallonië, aangezien dat bijna iedereen daar ingezet is op de Hoge Venen. Dus ik zeg maar een gewoon verkeersongeval, een gewone woningbrand, dat wordt echt tijdelijk even overgenomen door mensen vanuit Vlaanderen gedeeltelijk.
7: In de omgeving van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn 10 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Volgens de militaire overheid van Kharkiv zijn 8 anderen ook gewond geraakt. Verschillende huizen, een winkel en een postkantoor zijn bij de aanval beschadigd. Ook Oekraïne van zijn kant blijft aanvallen op Rusland uitvoeren. Bij een grootschalige droneaanval op de regio rond de hoofdstad Moskou zijn daarbij 3 gewonden gevallen. En het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. Denise Manteleers die zal de storm nooit vergeten. Zij ziet de mainstage vanuit haar slaapkamer en haar 3 kleinkinderen stonden 15 jaar geleden ook op die wei.
10: Ik voelde mij ineens angstig, want dat begon zo ineens heel hard. Alles wat ik hoorde was krak, krak van takken en bomen die vielen en stortregende. Zo'n hagel, hè. En ik dacht maar, oh, en mijn kleinkinderen. En ik kon niemand niet bellen en oh my god, ik heb doodsangst uitgestaan.
7: 5 festivalgangers overleefden de storm niet. 140 anderen raakten zwaar gewond. Het is grijs met regelmatig een regenbui bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
12: Maatkasten online.
0: Het lijstje files is intussen al wat korter geworden, maar ze staan er nog. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst komt er nog een kwartier bij. Ook 15 minuten aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. In Brussel staat een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwet-tunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. En door wateroverlast is de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd. En nog altijd grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. Alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken.
11: Radio 2 aan zee.
12: Dan Marcel.

Because of You, een van de genomineerden voor VRT Zomerhits. Ik had daarnet Jonathan van Sea Life in Blankenbergen hier bij mij in de studio. Want er wordt op dit moment een zeehondje vrijgelaten in Blankenbergen. Tilly, een vrouwtje, die 2 maanden geleden in Middelkerken was opgevangen. Ze had, wat was nu weer, een longontsteking, dacht ik. Daar is ze dus nu helemaal van bekomen. En het zeehondje wordt zo meteen hier weer in de Noordzee vrijgelaten. Allee, zo meteen nu. Want als je wil, kan je meekijken. Dat is het handige natuurlijk van radio maken in Blankenbergen. Dus ik heb iemand van het team naar daar gestuurd met een camera. En dan kan je live volgen hoe het zeehondje weer de zee inhuppelt. Ik zie dat de kist met het zeehondje Tilly nu uit de wagen wordt getild. Dus als je het live wil meemaken, misschien leuk voor de kindjes. Maar kijk, intussen straks ook weer Iedereen Zomert op VRT 1 met de zoektocht naar de stoel elke dag. En je weet, als je naar Radio 2 luistert, dat je elke dag een streepje voor hebt op de niet-luisteraars. Want ik mag elke voormiddag een tip geven over de locatie van de stoel van vanavond. En misschien zeg je dan, maar dat is hier achter de hoek. En dan heb je al een stevige streep voor op andere mensen die nog moeten beginnen zoeken. De stoel staat vanavond op de plek met deze cryptische omschrijving. Waar vroeger de kasteelheer druiven at, viert de burgemeester nu in open lucht. Waar vroeger de kasteelheer druiven at, viert de burgemeester nu in open lucht. Waar zou het zijn? Je mag altijd gokken in de app van Radio 2, je kan daar niets mee winnen. Maar vooral houd de tip voor jezelf en ga straks op pad. En dan wens ik jou veel succes met de zoektocht naar de stoel.

De Kreuners en Leila. Intussen wordt zeehondje Tilly. Was het Tilly of Lily? Tilly, denk ik. Tilly vrijgelaten op het strand hier in Blankenbergen. Je kan live meevolgen via VRT Max. En je ziet dat er toch wat... Ja, ze moeten er wat achter zitten. Want Tilly heeft niet veel zin om naar de zee terug te keren. Heel op het gemakje richting de Noordzee. Dan weer de zon draaien. Dan weer wat blijven zitten. Maar nu lijkt het dan toch te gaan lukken. Nu op dit moment in de golven. En daar gaat iets toch een schoon moment. Hè. Oh, een zeehondje dat weer naar zee terugkeert. Heel mooi. Ook een leuk moment. Fruitjes. Straks weer het lekkerste radiospel van deze zomermaanden. We spelen intussen voor een fruitbudget van €200. Je kent de opgaven intussen. Je hoort straks een zomersnummer waar de tekst van is vervangen door een fruitsoort. Als jij mij de titel van dat nummer kan geven, de juiste titel, en binnen de 5 seconden, dan krijg je van mij €100 fruitbudget. Lukt dat niet, dan schuift die inzet door naar de dag nadien. Dat is dus gisteren gebeurd. Daarom spelen we vandaag voor €200. Zodra je de fruitjes zometeen hoort roepen, dan mag je een berichtje sturen in de app van Radio 2. Dat mag fruit zijn en met een beetje geluk mag je dan straks met ons meespelen. Dit was ook al eens een opgave eerder deze zomer. Wat is de juiste titel van dit nummer? 5 seconden. Weet je het? Dat was al een voorsmaakje. Kisikeno natuurlijk. Het lijkt makkelijk, maar je moet erop komen. Hè. Dit is Jody Bernal. De zon gaat ineens beginnen schijnen. Dat hoop ik toch.

0: Jordi Bernal en Kissy Kino. Vivian doet de groetjes vanuit de Haan. En wel, Vivian de groetjes terug vanuit de Blankenbergen.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Radio 2.

Sandra en Maria Magdalena. Ik ben aan het wachten op Sabine Hagedoorn voor het weerbericht. Spannend, kan je wel zeggen dat het grijs en winderig is in Blankenbergen. En ik vermoed dat dat in de rest van Vlaanderen ook wel zo is. Maar ja, hoe gaat het verder, dat weet ik ook niet. Hopelijk zometeen Sabine. Eerst Rod Stewart, dit is Young Turks.

0: Rod Stewart en zijn Young Turks. Ik heb ze gevonden! Dag Sabine.
1: Hey, dag Daan.
0: Goedemorgen. Ja, het is misschien wel de eerste dag deze zomer dat we denk ik zo grijs doorbrengen.
1: Ja, grijs en dan wat regen erbij. De plantjes zijn zo blij, Daan. Ja.
0: En Sabine ook.
1: Ja, ik ook wel hoor. Het mag wel eens regenen.
0: Zeker.
1: Natuurlijk. Hè. En hier en daar nog een paar buitjes. Het zal van namiddag overwegend droog blijven. Misschien een paar lokale buien nog. Ook mogelijk een paar opklaringen, maar het gaat ook vaak grijs zijn. En ik zie dat het nu aan de kust zachter is dan in het binnenland. Maar jullie hebben wel meer wind.
0: Ja.
1: Dus dat doet het dan wat frisser aanvoelen alweer. Windkracht 4 tot 5 aan de kust met rukwinden tot 50 km per uur. Een matige wind in het binnenland uit de west, zuidwest of uit het westen. En dan voor straks temperaturen van 17 tot 21 graden in de Ardennen. Voor Vlaanderen en Brussel zijn dat maximaal van 22 tot 24 graden. En dan, voor vanavond en vannacht, meestal droog weer. Er komt nog een volgende storing langs. En tegen het einde van de nacht vergroot dan opnieuw de kans op wat regen. Dat is vooral voor het westen en het noorden van het land. We hebben dan temperaturen tussen 16 en 19 graden. Morgen, diezelfde storing, die gaat wat beginnen te golven. Dat geeft meer neerslag. En dat geeft vooral over het zuiden waarschijnlijk neerslag. Dus die regen die gaat van west naar oost over het land schuiven. Gaat in de loop van de dag af en toe ook wat meer buiige regen worden. En na de middag, vooral in het zuidwesten, nog wat actiever. Dus soms valt daar veel regen. Er kan ook een donderslag bij horen. En tegelijkertijd, vanaf de kust komen er dan opklaringen. Die kunnen dan wat breder worden. En tegen het einde van de dag ook mooie opklaringen voor het centrum. Mm-hmm. Temperaturen klimmen niet al te hoog. Dus dat voor de kust misschien nog een 20 graden. In het westen van het land 21 graden. Voor het centrum zal het maar 19 graden zijn. En 16 graden voor Hoog-België.
0: Ja.
1: En een goed voelbare wind ook. En zeker bij jullie aan zee blijft dat matig tot vrij krachtig. En de rest van de week gaan we naar het wisselvallige. Donderdag en vrijdag wisselvallig, een bui al eens. In Noordwesten kan daar een donderslag bij horen. Temperaturen zo ergens rond 20 graden of net iets meer. En ook aan zee, zeker donderdag, ook nog altijd die goed voelbare wind. Zaterdag en zondag verkleint de kans op een bui. Dus het wordt geleidelijk aan wat droger. Nog niet warmer. Temperaturen zaterdag tot 22 graden. En zondag tot 21 graden. Dus het blijft een beetje koel. En begin volgende week komen er dan meer opklaringen. Blijft het meestal droog. Dinsdag zelfs mooie opklaringen. Maar dan vanaf woensdag zou het opnieuw wisselvalliger worden. En we houden die maxima eigenlijk rond 20 of 21 graden.
0: Oké. Ik heb één probleem, Sabine, met het weer. En dat is dat ik maar één trui heb meegebracht naar zee deze week. En ik denk dat ik die toch een aantal dagen nodig ga hebben als ik aan de temperatuur moet opzommen.
1: Ja, deo kopen, hè.
0: Of wasverzachter, of een nieuwe trui. Ja, dat kan dat ook.
1: Oh ja, dat werkt ook. Dat werkt ook.
0: Goed, dankjewel Sabine. Tot later. Hè.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen, heel goed. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er 20 minuten extra bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent ook 20 minuten vertraging van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. In Brussel staan er verschillende defecte voertuigen aan de inrit van de Kunstwettunnel richting Zuid bijvoorbeeld, op de rechterrijstrook. In de Kruidtuintunnel richting Zuid, daar ook op de rechterrijstrook. En wateroverlast in de Georges Hauritunnel, die is afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. En op de buitenring rond Gent, bij Vinderhouten, gaat het richting Zelzaten wat langzamer, want daar is een ongeval gebeurd.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: We gaan toch de zon een beetje doen schijnen, dankzij Lisa Lewis. Met haar zomersingle toch wel. Word ik super vrolijk van hoor. En jij ook, weet ik nu al. En ik verwacht hier donderdagavond, want dan komt ze dit helemaal live zingen bij Radio 2 aan zee.

0: Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Dag Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed.
0: Heel goed denk ik, want je hebt net iets bijzonders meegemaakt toch hè?
1: Ja.
0: Wat ben je gaan doen zo daarnet?
1: Ik ben naar de zeehond gaan kijken, die is vrijgelaten op het strand.
0: En hoe was dat?
1: Heel leuk en heel tof.
0: Vertel eens wat daar allemaal gebeurd is, want ja, ik zat hier in de studio, ik heb het hier op een schermpje gezien, maar jij stond erbij. Hoe dicht stond je?
1: Heel dicht op de eerste rij.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: En hoe ging dat dan? Wat gebeurde daar allemaal?
1: Ze deden de klep omhoog en dan kwam hij eruit.
0: En ging hij meteen naar het water?
1: Nee, hij zat te twijfelen.
0: We mogen niet hij zeggen, het is een zij. Ging zij meteen naar het water? Nee, hij heeft zo wat rondjes gedraaid, heb ik gezien. Hè? Hoe komt het?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat ze wat zenuwachtig was.
0: Of ze vond het misschien te slecht weer om in zee te gaan zwemmen vandaag.
1: Dat kan ook.
0: Dat zou ook kunnen, want het is niet zo mooi weer vandaag. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Je kan ook geen strandkastelen bouwen vandaag.
1: Nee.
0: Zeg, ik zie dat jij geen schoenen meer aan hebt. Waar zijn die?
1: Die zijn nat bij mijn oma.
0: Hoe komt dat?
1: De golf is 3 keer over mijn schoenen gegaan.
0: Toen je bent gaan kijken, toen de zeehond werd vrijgelaten. Dus jij stond in de zee te kijken?
1: Niet helemaal, maar aan de zijkant.
0: Ja, maar als de golven over jouw voeten slaan, dan sta je wel in zee, hè, Laura? En nu?
1: Ja.
0: Nu moet Omi zorgen dat die schoenen droog raken. Hè? Heb je geen koude voeten nu?
1: Nee.
0: Zeg, was er veel volk eigenlijk om te kijken?
1: Ja, vrij veel.
0: Vrij veel, oké. Okay. Was het de eerste keer dat je dat zag, dat een zeehondje werd vrijgelaten? En zou je dat nog eens willen zien?
1: Jawel.
0: Want het gebeurt hier regelmatig, hè? Ben je vaak in Blankenberg of ben je op vakantie nu?
1: Ik ben op vakantie.
0: Oké. Okay. Allee, tof. En is het al een leuke vakantie geweest?
1: Ja.
0: Oké, zoveel te beter. Was het hoogtepunt het zeehondje dat vrijgelaten werd?
1: Ja.
0: Ah, toch wel. En die natte voeten, dat nemen we er dan bij.
1: Ja.
0: Maar goed zo. Laura, dankjewel om een verslag hier te komen uitbrengen in de studio. Like Me komt straks op bezoek, hè? Weet je dat al?
1: Ja.
0: Staat dat al op jouw planning?
1: Ja.
0: Ga je ook daar vooraan staan op de eerste rij? Dat is hier met droge voeten voor de studio, dus dat komt helemaal goed. Dag Laura.
1: Dag.
2: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
3: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
4: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
3: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
4: 2, relax. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
3: Radio 2, relax.
4: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Go yellow!
5: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Megan Trainor and it's all about that bass. Nu is het all about de fretjes. Want het lekkerste radiospel van Vlaanderen van deze zomer komt er weer aan. En we spelen met Dirk uit Waarschotag. Dirk, goedemorgen of goedemiddag bijna.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Vanaf 11:45 mogen we al stilletjes middag zeggen. Hè. Dirk, staat er fruit op het menu vanmiddag als lunch?
1: In de namiddag wel.
0: In de namiddag, zeker. Stukje fruit. En wat mag dat dan zijn, Dirk?
1: Oh, dat zal vanmiddag watermeloen zijn, gewone meloen. Banaan, fruitsla.
0: Allee, zeg, een hele fruitsla inderdaad. Ik lees dat je een staycation hebt gehouden deze zomer, gewoon thuisgebleven en voor de kleinkinderen gezorgd.
1: Dat klopt.
0: En hoe hou je de kleinkinderen dan bezig? Wat is jouw truc, Dirk?
1: Goh, een beetje in het zwembad. Gezelschapsspelletjes spelen.
0: Allee. Maar ja, zwembad, dat is al het grote woord. De kinderen en een zwembad, dat is uren plezier. Dan is het hekkel van de dam voor de rest van de dag. En je bent ook veel in Blankenbergen geweest, lees ik.
1: Ja, regelmatig, praktisch wekelijks.
0: En ben je dan hier ook op bezoek geweest bij Radio 2 aan Zee?
1: Ja.
0: Ah, dan is het goed. Dan mag je meespelen. Dirk, er komt een nieuwe opgave aan. Maak het stil bij jou in de buurt. En dan hoop ik dat jij mij zo meteen binnen de 5 seconden de juiste titel kan geven. Hier komt-ie.

0: van.
1: Dirk, 5 seconden.
2: Ja, het antwoord schuldig moeten blijven.
1: Ja.
2: Okay. Dat zal al mogen weten, behalve vandaag.
1: Ah, duw toch, Dirk. Herkende je de melodie wel of vond je dat ook moeilijk?
2: Ik vond het ook moeilijk.
1: Ja, het was dit. Zo van die zomer. Bart Peters en Zo van die zomerdagen. Ja, dan is het makkelijk als je het hoort natuurlijk. Ja, dat is de opgave van het spel natuurlijk. Ja, Dirk, jammer. De meloenen en de bananen zal je zelf moeten kopen. Ik kan je geen fruitbudget van €200 geven, helaas.
2: Maar niet van te doen.
1: Toch bedankt voor het meespelen. En we spelen morgen dan voor €300. Dag Dirk, groeten aan de kleinkinderen.
2: Voilà. Dag.
1: Da-da.
3: De grootste hits van de zomer, die

Kato en 1, 2, 3, 4. Ze was hier vorige week al en toen bracht ze ook dit nummer helemaal live natuurlijk. Lieve vrienden, straks Bart Kael bij Radio 2 aan zee. En vanavond om 19:30, Like Me, de hele bende hier op het podium. En de eerste fans die hebben al post gevat hier voor de studio. Die zijn er al klaar voor. Dat is voor straks Radio 2 backstage. Zomerrit backstage is er vanaf 1 uur. Radio 2. Eerst nog alle verhalen uit jouw regio die je zo meteen krijgt. Vanuit jouw regio, tussen 12 en 1. Heel graag tot morgen. Voor een nieuwe Radio 2 aan zee in de voormiddag. 9 uur, ik zal er zijn. Hopelijk jij ook. Ciao!

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Laat het see you shine. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Goed nieuws als je in de Vlaamse Ardennen woont en kippen hebt in de tuin. De ontsnapte zeearend die daar al enkele dagen voor onrust zorgt, die is gevangen. Elke dag telt voor twee.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brandweer probeert nog altijd te vermijden dat de bosbrand in de Hoge Venen Duitsland bereikt. En honderden Vlaamse bedrijven hebben al heffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. De natuurbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit, maar woedt wel nog steeds. Bij sterkere wind vreest de brandweer dat het vuur de verdedigingslinies in het noorden en oosten zal doorbreken en dat het naaldbomen in Duitsland zal bereiken. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen voorlopig ook niet opstijgen door de wind en de regen en dus valt alles op de schouders van de brandweerlieden op het terrein. Amory de Mulder beschrijft in welke omstandigheden ze moeten werken.
7: Dag en nacht vechten tegen het koppige vuur, midden in de giftige rook. De brandweer doet het hier nu al 5 dagen. Coördinator Niels Pauwens.
8: De schaal, de grootte, het veen. Door de smulbrand in de veen heb je ook een veel dikkere rook. Hier ben je echt weken bezig om dit te blussen. Hè.
7: Al na 20 minuten hapten onze reporters naar adem. Brandweerlieden blijven hier 8 uur aan een stuk. Geen houten wandelpaadjes hier, maar instabiele veengrond en omgezwikte enkels.
8: Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden om in te werken.
7: Het regende hier vanmorgen wel, maar dat is letterlijk een druppel op een hete plaat.
8: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
7: Het contrast op de hoofdweg is hallucinant. Aan de ene kant van de Barak Michel en de Signal de Tranche nog natuurpracht, aan de andere kant zwart geblakerde en verwoeste grond.
6: Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de natuurramp in de Hoge Venen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zal dan vragen beantwoorden van parlementsleden. Oppositiepartijen Anders en PVDA hadden gisteren opgeroepen om de commissie vroeger bijeen te laten komen, ook al is het vakantie. De partij Anders vraagt zich af hoe ons land zich voorbereidt op nieuwe natuurbranden. PVDA wil weten of de overheid de crisis wel goed aanpakt. En in Brussel blijft intussen code geel voor droogte behouden. Dat is de waakzaamheidsfase. De regen die gevallen is en nog gaat vallen is niet voldoende om de situatie te herstellen. Voor de levering van drinkwater zijn er geen problemen, maar de druk op de watervoorraden blijft wel hoog. Dat komt onder andere omdat veel mensen terugkeren uit vakantie en de vraag naar water in Brussel sterk is toegenomen. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven van de Amerikaanse president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die producten naar de VS halen, maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben een eigen vestiging in Amerika of spreken af dat zij een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al betaald hadden kunnen terugkrijgen. Tess de Keerschieter legt ons uit hoe dat werkt.
9: Brouwerij Huygen, gekend van het bier Delirium Tremus, importeert via hun vestiging in de buurt van Washington DC bier vanuit ons land naar de Verenigde Staten en betaalde daarom vorig jaar Amerikaanse importtarieven. Meer dan de helft van dat geld kregen ze ondertussen terug, zegt CEO Alain de Laat.
10: van de 600.000 euro die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
9: En ze zijn lang niet de enige. Volgens Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca zou het totaalbedrag in Vlaanderen fors kunnen oplopen.
11: In totaal schatten we dat potentieel gaat over bijna 1 miljard in Vlaanderen aan te veel betaalde Amerikaanse invoerrechten. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
9: Een boodschap waar ook de CEO van Brouwerij Huygen 100% achter staat.
10: Er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen.
6: Syrië beschuldigt Israël ervan dat het een Syrische militaire luchtmachtbasis heeft aangevallen. Vanochtend vroeg zouden zeker 8 luchtaanvallen zijn uitgevoerd tegen de basis die in het noordwesten van Syrië ligt, niet zo ver van de Turkse grens. De landingsbaan en opslagplaatsen zijn beschadigd, maar niemand zou gewond zijn geraakt. Door de burgeroorlog zijn er geen vliegactiviteiten meer op die basis, maar ze wordt wel opnieuw gebruikt als opleidingscentrum voor het leger. Israël heeft niet op de Syrische beschuldigingen gereageerd, maar eerder heeft het Israëlische leger wel al doelwitten in Syrië aangevallen. En het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers overleefden de storm niet, 140 anderen raakten zwaar gewond. Veel ouders trokken toen naar de wei in de hoop hun zoon of dochter terug te vinden, net zoals Anne uit Hasselt. Haar zoon zat op het festival, maar het was heel moeilijk om hem te vinden omdat alle communicatie uitviel.
12: De chaos, de menigte, mensen die naar links lopen, mensen die naar rechts lopen. En je weet zelf niet waar moet ik nu beginnen te zoeken. En ik denk dat wij toch wel tot een uur of half, twaalf uur zijn blijven zoeken. Om verrichter zaken, maar ja, er was ook geen communicatie. Dus de kinderen konden verder niet meer contact met ons opnemen of kennissen of wij onder elkaar ook niet.
6: Uiteindelijk raakte haar zoon wel veilig thuis. Blijft grijs met perioden van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden. Dit nieuws begon ook in de Hoge Venen. Daar probeert de brandweer nog altijd te vermijden dat de bosbrand Duitsland bereikt. Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen door die natuurbrand. Minister Quintin zal dan vragen van parlementsleden over de ramp beantwoorden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Sophie, dankjewel. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten een ongeval gebeurd.
13: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
14: Weet wat er leeft in jouw buurt.
13: Wouter Landuit.
5: De stad Gent wil van het Citadelpark een grote spons maken. Die zullen blij zijn met die verse neerslag. En in de Vlaamse Ardennen is zo pas de ontsnapte zeearend gevangen. Ook dankzij de regen trouwens.

0: Survivor. Hoe opgelucht ben jij dat het eindelijk weer begint te regenen? Nooit gedacht dat we dat als Belg ooit zouden zeggen, maar die plensbui van morgen, die voelde heerlijk. Je kon bijna de opluchting van moedertje natuur voelen buiten. Radio 2. En bij de groendienst van de stad Gent zullen ze ook wel blij zijn, denk ik. Want ze zijn daar net begonnen met een proefproject in het Citadelpark om beter met regenwater om te gaan. Tom Beijaert van de groendienst, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie hebben grote plannen, als ik dat mag zeggen. Elke regendruppel die in het Citadelpark valt, die moet daar ook in de grond verdwijnen.
1: Ja, dat is zeker het plan. We zijn daarvoor verschillende methodes aan het bekijken. Uiteraard gaan de gebouwen zelf zoveel mogelijk van dat regenwater moeten herbruiken. Maar daarna willen we eigenlijk dat water zoveel mogelijk hier in de grond kan, zodat ook de beplanting en de bomen hier daar zoveel mogelijk kunnen in genieten in periodes zoals nu, waarbij het wat droger is.
0: Ja, en wat is jullie druk om dat te doen?
1: Sowieso zitten we met een aantal projecten rond het Citadelpark, waarbij dan nu al het water van de paden en de gebouwen in een gemengde riolering gaat. Dat legt enerzijds een druk op de omgeving. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een soort klimaatplan bij de stad, waarbij dat we toch ook willen inzetten op al die maatregelen die ons bestendiger maken tegen het veranderende klimaat in onze stad.
0: En een manier om dat te bereiken is een gigantisch diepe put boren, zeker, hè, in het park?
1: Dat klopt. We hebben daar eigenlijk een subsidie van de VMM, van de Vlaamse Milieumaatschappij, voor gekregen om die studie uit te voeren, samen met een aantal partners. En wij gaan eigenlijk nu 2 diepe putten hebben wij geboord. De kraan staat hier nog, maar die zal zo dadelijk de site verlaten. Maar in die 2 putten gaan we eigenlijk testen wat er gebeurt als wij water uit die put halen, om te zien hoe dat het grondwater daarop reageert. En anderzijds gaan we ook, er is nu een container gezet, een grote blauwe container, die we gaan vullen met water en die eigenlijk het water in een van die 2 putten ook gaat laten infiltreren, zoals we dat noemen.
0: Okay.
1: En op basis daarvan gaan we dat kunnen zien en wat hier de mogelijkheden zijn om met zo'n systeem op een beperkte oppervlakte het regenwater echt in de grond te laten dringen.
0: Ja, om van het Citadelpark echt een spons te maken, dat is het doel. Waarom precies dat Citadelpark en niet een ander park?
1: Het Citadelpark is een beetje uniek. Het ligt eigenlijk op een vroegere getuigenheuvel. Als je bijvoorbeeld dan op de Rozier rijdt of naar de Plandijnberg gaat, dan merk je dat ook, die heuvel die eigenlijk hier nog ligt in Gent. Waardoor dat die eigenlijk een grote zandberg is, waardoor het grondwater ook vrij diep zit, dieper dan op andere plaatsen in Gent, waardoor dat het ook gevoeliger is. En in veel andere parken heb je nog de mogelijkheid om grote wadi's en dergelijke aan te leggen om dat water te laten infiltreren. Maar bijvoorbeeld in het Citadelpark zit je met een heel oud bomenbestand waar je rekening moet mee houden. Je zit ook met een grote bebouwde oppervlakte die daarin zit. Dus het heeft echt wel een aantal unieke kenmerken die het heel geschikt maken voor deze proef uit te voeren.
0: Ja, als de natuur het ergens lastig heeft, dan is het daar in Gent, hoor ik jou zeggen.
1: Ik denk de natuur heeft het algemeen, denk ik, de laatste tijd wat lastiger. Nu, ik moet zeggen, als je hier in het Citadelpark staat, je ziet wel al enige herfstverkleuring en zeker het gras, hè, zoals in vele tuinen ook het geval zal zijn, dat niet zo diep wortelt, ziet ervan af. Maar al bij al valt het toch mee. Dat komt ook een beetje omdat je met een vrij goede bodemopbouw, denk ik, zit van al jaren een park te zijn. Ja. Dan gaat die bodemstructuur ook wat beter het vocht kunnen vasthouden.
0: Ja. En net op het moment dat jullie die test beginnen, begint het weer te regenen, Tom. Het kan toch geen toeval zijn?
1: Ja, en toch
0: of is het niet goed voor de test? Misschien stuurt dat heel jullie test in de war nu.
1: Nee, de effecten van de regen die nu valt, hè, zoals ik zeg, ik denk het grondwater zit hier zo diep dat we ook bijvoorbeeld van die droogte merken dat het grondwater in het Citadelpark daar niet zo heel erg op gereageerd heeft.
0: Ja. Maar misschien kunnen we er wel iets uit leren uit jullie test voor andere parken in ons Vlaanderen of misschien zelfs voor onze eigen tuin, wie weet.
1: Ja, dat is zeker de bedoeling. En vanuit die subsidie die we daarvoor gekregen hebben, is dat ook de bedoeling dat we op zoek gaan naar hoe kan dit systeem ook voor andere plekken in Vlaanderen een interessante optie zijn. Nu, dit is wel vrij grootschalig, dus niet iets dat je direct in een kleine tuin

0: fris en uit Nederland, Antoon. En de enige, ben jij de voorbije dagen toevallig een ontsnapte zeearend tegengekomen in onze Vlaamse Ardennen? Ja, het kan zomaar, want er vliegt er al een tijdje zo'n vogel rond. Boven Oudenaarde is hij al gesignaleerd. Kruisem, Zwalm. Ik las in het laatste nieuws daarnet dat hij hier en daar ook al wat kippen zou opgepeuzeld hebben. Los van de schrik natuurlijk bij sommige bewoners voor zo'n beest. Want ja, zo'n zeearend is echt wel een flink uit de kluiten gewassen vogel. En ook een moeilijk te vangen vogel, blijkbaar. Ook al heeft hij dan een lederen riempje aan zijn poten hangen. Maar politiechef Joost Duhamel van de politie Zone Vlaamse Ardennen had daar net wel goed nieuws toen ik hem belde.
1: De zeearend is deze morgen gevangen. Hè. Dus wij hadden inderdaad een aantal meldingen gekregen. Wij hebben dan contact gehad met het valkenier van Locristi en de nodige afspraken met hem gemaakt dat wanneer de tijd rijp was, wij beroep op zijn diensten konden doen. En door de regenval was de zeearend minder mobiel door de natheid van de vleugels. Dus hij vloog veel minder snel op, waardoor dat hij deze morgen door de valkenier kon gevangen worden. En nu gaan we inderdaad proberen aan de hand van de ring te achterhalen wie de eigenaar is.
0: Opluchting, kan ik me voorstellen, bij alle eigenaars van kippen en andere kleine dieren in de Vlaamse Ardennen, als je dit hoort. Dankzij de regen is hij dus gevat, de zeearend. Nu alleen nog de eigenaar vinden, want daar had de politie nog niet echt een idee van. Maar dat komt nog wel, denk ik. Mocht je toevallig jouw zeearend kwijtgespeeld zijn, je weet waar je hem kan afhalen.
2: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek? Puur ritmisch, op jouw tempo. Dat is Odegaan. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis. Meer info en tickets via odegaan.be. Samen met Radio 2.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
3: Je zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
3: Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar jessekes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe dus naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: Radio 2.

0: Beste medicijn als je een blauwtje loopt, hè. Gloria Gaynor, gewoon meezingen met I Will Survive. En ja, het gebeurt gewoon. Komt weer allemaal weer goed op, uiteindelijk.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: Goed, waar zaten we in onze zoektocht naar het antwoord op de vraag: hoe komt Wetteren aan zo'n grote technische school? Want dat Scheppersinstituut daar, dat heeft meer dan 1000 leerlingen. Dat is enorm voor een relatief bescheiden gemeente als Wetteren. En ik was in mijn zoektocht naar het antwoord op die vraag aangekomen bij de oud-directeur van de school, Armand de Lepelaere. En die weet perfect waarom de broeders van Scheppers in 1876 naar Wetteren gekomen zijn om daar een school op te richten.
2: Om hier te komen werken om weesjes op te vangen en te begeleiden.
0: Ah, hier was een weeshuis?
2: Ja, dat was dus oorspronkelijk een weeshuis.
0: En waarom hebben ze dat weeshuis hier gebouwd, weet u dat?
2: Wel, dat had te maken met de omgeving, hè. Veel industriële activiteit waar mensen aan het werk gingen. Met veel ongevallen en ook spijt genoeg veel dood te betreuren. Maar ja, goed. Het fijne heb ik daar zo geen echt zicht op. Maar voor mensen die zich daar willen in verdiepen, dan denk ik, ja, de beste verwijzing die ik kan doen is gaan naar het gemeentelijk archief. Hè.
0: Ja, veel arbeidsongevallen in Wetteren, zegt hij. Dat is eigenlijk wel het minste wat je kan beweren. Want ik ben effectief naar dat gemeentearchief gegaan. En daar hoor ik dan de echte geschiedenis van dat Scheppersinstituut van archivaris Jeroen Trio. En dat is wel even schrikken, hoor.
3: Dat waren vier zusters, de zusters Tijgman. En zij hebben in Wetteren een weeshuis opgericht.
0: En moeten we die kennen, die zussen Tijgman?
3: Zij zijn de achterkleinkinderen van de stichter van de buskruidfabriek in Wetteren.
0: Een buskruidfabriek?
3: Ja, Wetteren had een buskruidfabriek, de firma Copal. Er waren in de 19e eeuw enorm veel ontploffingen, jammer genoeg, met enorm veel leed en veel slachtoffers. En die familie wou natuurlijk iets doen voor de wezen, voor de kindjes van de slachtoffers van hun buskruidfabriek.
0: En plots wordt het dus een heel explosief verhaal. Je ontdekt het helemaal in de podcast van het Mysterie van Vlaanderen van deze week op VRT Max.

0: Adventure of a Lifetime van Coldplay. En woehoe, eindelijk ook weer groen gras in plaats van dat beige tapijt binnenkort. Straks eens vragen aan weerman Geert of er nog meer regen zit aan te komen. Maar eerst Greet met de vinger aan de pols in onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is 12:30. Goedemiddag, 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swimbergen. Brouwerij Huygen uit Melle roept andere Vlaamse bedrijven met een vestiging in de Verenigde Staten op om zeker een aanvraag in te dienen om hun importheffing terugbetaald te krijgen. In februari heeft het Hooggerechtshof in de VS de importtarieven die president Trump invoerde onwettig verklaard en vernietigd. Vlaamse bedrijven die al heffingen hadden betaald kunnen dat geld terugkrijgen. Huygen kreeg zelf zo al €350.000 terug zonder gerechtelijke procedures. Zaakvoerder Alain de Laat.
1: Wij vrezen dat wij heel zware procedures zouden moeten voeren voor de rechtbank. Dat is niet zo. Met heel veel documentatie enzovoort kon je uw geld terugvragen. Van de €600.000 die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede €350.000 al kunnen recupereren. Het gaat natuurlijk trager, maar ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
0: Al ruim 60 ouders die hun kind hadden ingeschreven bij de Gentse kamporganisator Freetime hebben hun geld teruggevraagd. Het faillissement van Freetime eind vorige maand betekende voor zowat 400 kinderen dat hun kamp in augustus zo goed als zeker niet doorgaat. De kans dat een andere organisator de laatste Freetime-kampen in augustus overneemt is klein. Veel ouders hebben hun kind intussen ook al ingeschreven voor een ander kamp. Ouders die geld willen terugkrijgen voor een geannuleerd kamp moeten sowieso een officiële aanvraag indienen. Ze kunnen zich daarvoor melden bij de curator. In Gerardsbergen wordt het oud hospitaal gerestaureerd en krijgt daarvoor ruim €600.000 van Vlaanderen. De totale restauratie kost €1,5 miljoen. De stad Gerardsbergen betaalt het overige deel. Met het geld worden de daken, de regenwaterafvoer, de dakkapellen en het metselwerk hersteld. Het neogotische gebouw dateert van rond 1100 dankzij de graven van Vlaanderen en groeide uit tot een combinatie van ziekenhuis, klooster en zorginstelling. Het geldt als een van de oudste en best bewaarde hospitaalcomplexen van Vlaanderen. In Evergem zijn heel wat bezwaren ingediend tegen de bouw van een grote kippenstal. Aan de Walgracht in deelgemeente Doornzele zijn plannen om een varkensbedrijf om te bouwen tot kippenbedrijf. Voor de huidige plannen zouden heel wat huizen te dicht liggen. Daarom vraagt de eigenaar uitzonderingen in de omgevingsaanvraag. De Vlaamse overheid moet over die uitzonderingen oordelen. En daarna zal de gemeente advies geven, zegt schepen Josse Verdegem.
2: Dat zal na de beslissing van de minister zijn dat er eigenlijk een dossier zal voorgelegd worden waarna er opnieuw adviezen zullen gevraagd worden en dan zullen wij als college een standpunt innemen en advies uitbrengen aan de deputatie die vergunningverlenende overheid is.
0: En dat kan nog enkele weken of maanden duren. Volgens oppositiepartij Groen zou er ook veel meer fijnstof in de lucht verspreid worden dan nu. En de zeearend die al een tijdje boven de Vlaamse Ardennen rondvliegt is vanmorgen gevangen. De roofvogel ontsnapte enkele dagen geleden en zou intussen al op verschillende plaatsen kippen hebben doodgebeten. Het dier werd onder meer gespot in Oudenaarde, Kruisum en Zwalm. De politie is nu op zoek naar de eigenaar. Zo lang blijft de zeearend bij een valkenier, zegt korpschef Joost Duhamel.
3: En door de regenval was de zeearend minder mobiel en is de valkenier erin geslaagd om het beest te vangen en dan verder te bekijken, de eigenaar op te zoeken, etc.
0: Wie zelf een roofvogel mist of een kweker kent die zijn zeearend zoekt, neemt best contact op met de lokale politie. Het weer nog, het blijft grijs met perioden van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Greet. Blij dat ik er geen heb, een zeearend. Als je geen vogel hebt, kan je hem ook niet kwijtspelen. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zalzaten de weg intussen vrijgemaakt.
5: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Wouter Landuit.

0: slechte gewoontes. Jij stopt misschien met roken en de hoge venen zijn eraan begonnen deze week. Ed Sheeran. Geert, ik zal eerlijk zijn, ik ben blij dat het al middag is, want mijn broek is bijna droog geraakt. Na die gigantische regenbui van deze ochtend waar ik knal in zat met mijn fiets.
1: Oei.
0: Je gaat nu lachen met mij, ik had naar een of andere regen-app gekeken en het klopte niet. Ik dacht, die regenbroek, die hoef ik zeker niet aan te doen, want het blijft zeker een half uur droog.
1: Maar wat had ik gisteren gezegd?
0: Ja, maar ik was alweer vergeten. Ik was nog een beetje half aan het slapen, denk ik. Maar nu ga ik goed opletten, Geert. Wanneer valt de volgende regenbui?
1: Bah, een beetje gemiezer nog vanmiddag. Maar echt zware regenbuien zie ik er niet meer van komen. Wel veel wolken, Wouter, vanmiddag. Een beetje de mindere dag van de week. Hoewel, ja, de verandering van spijs doet heten. Het is iets anders. Hè? Dat eentonige, zonnige, warme, hete weer.
0: Ja, hoe saai was dat?
1: Ja, voilà, we kunnen weer iets vertellen. Hè? Dus veel wolken, matige wind erbij, ook uit een westelijke richting. Maar toch niet koud. Ondanks die wolken halen we toch wel gemakkelijk 20, 22, 23 graden. Zelfs misschien later vanmiddag, wanneer die zon toch probeert daar een gaatje in te boren. Dat kan misschien hier of daar lukken, maar de meeste plekken gaan het helaas grijs houden, vrees ik. Vanavond, vannacht dan, wolkenopklaringen. Tegen de ochtend een paar buien die zouden kunnen vallen. Dus ja, let op met je broek. En morgenochtend, er valt eventueel een bui. Dat zou een felle bui kunnen zijn zelfs. Maar het zijn buien, het is dus geen regenzone. Vanochtend was de regenzone, dus het is moeilijker om te gaan zeggen dat die nu net in Gent gaat vallen of niet. Maar houden we er rekening mee, Wouter, morgenochtend misschien toch een reservebroek meenemen. Of ja, anderzijds. Maar ja, nee, we gaan het niet zeggen.
0: Zeg het toch maar.
1: Ja, fiets zonder broek.
0: Is dat de oplossing? Doe gewoon niks aan. Maar goed, ik hou het als plan B.
1: Dan krijg je misschien wel andere problemen. Maar goed, dat is altijd een oplossing, weet je wel. Dus morgen overdag dan licht wisselvallig. Wolkenopklaringen, vooral in de ochtend een aantal verspreide buien. In de middag is dan weer droger. Al sluit ik ook dan een bui niet uit. En zo gaan we eigenlijk de tweede week half door. Woensdag, donderdag, vrijdag een mix. Wolkenopklaringen telkens, kans op een bui. Kan een felle bui zijn. En temperatuur niet toch telkens 1, 2, 3, 24 graden halen. Dus ja, een ander soort zomerbeeld. Maar zeker niet dat het helemaal hoe zeggen we dat dan? Het is in een strik gevallen, maar dat is het helemaal niet. Vandaag is echt een mindere dag.
0: Oké, en het weekend, Geert? Kan je daar al iets over zeggen?
1: Ik denk dat het dan weer overwegend droog blijft met meer ruimte voor de zon. Maar dat durf ik nog niet helemaal.
0: Dat is het juiste antwoord, denk ik, voor veel mensen. En wanneer kunnen we jou naakt zien fietsen dan?
1: Ik dacht dat dat over jou ging.
0: Ik dacht het niet. Tot morgen, hè. Sorry.
1: Tot morgen.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

R.E.M. met Shiny Happy People. Ben je die saga over Freetime een beetje aan het volgen deze zomer? Freetime, zowat de bekendste organisator van kinderkampen in Gent. Maar eind vorige maand vroeg die dus plots het faillissement aan en kregen 400 kinderen ineens nieuws dat hun kamp in augustus niet zou doorgaan. Dikke pech als ouder. Dan zal je vakantiedagen op zijn, maar de grote vakantie nog niet. En als je het inschrijvingsgeld wil terugkrijgen, moet je sowieso een aanvraag indienen. Er wordt nog een hele papierwinkel en zo. Maar de werknemers van een bouwbedrijf in Drongen hebben daar allemaal geen last van. Die mogen hun kinderen deze en volgende week gewoon meepakken naar het werk. Hoe handig is dat? Alhoewel handig, zometeen eens horen of ze er nog geen spijt van hebben intussen.

0: je je afvraagt, wat gaat onze jeugd toch allemaal gaan zoeken daar op Pukkelpop, op die wei een heel weekend? Wel, onder andere dit hier gaan meezingen, want hij komt. Somber en Homewrecker. Radio 2. We zitten in die beruchte laatste weken, zal ik ze maar noemen, van de zomervakantie. Traditioneel de moeilijkste weken om nog een kamp te vinden voor je kinderen. Die kampjes aan het begin en het eind van de zomer zijn er altijd meteen uit, hè? Altijd direct volzet. Maar als je in Drongen werkt bij bouwbedrijf Camino, dan is dat eigenlijk allemaal geen probleem, want dan organiseert jouw werkgever gewoon een kamp voor jou, hè? Femke Dont van de personeelsdienst, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent zo'n geluksvogel, want jij kan je kinderen 2 weken lang meepakken gewoon naar de job.
1: Dat klopt. En ze zijn er heel, heel blij mee.
0: Is het waar? Hoe heet ze?
1: En de mama ook.
0: Je kinderen?
1: Idris en Noah. Idris en Noah.
0: Ja, en de mama ook, zeg je. Wat is het voordeel dan?
1: Sowieso, ja, voor de kindjes is het... ik weet niet wat bij iedereen zo is, maar bij mij zijn ze niet altijd zo blij om op kamp te gaan. En ze zijn wel heel blij om mee te mogen gaan met de mama. Dus dan zien ze nog iets meer. Ze kennen het ondertussen ook. En 's middags lunchen wij ook samen. Dus voor hen is dat ook wel fijn. En voor mij ook, om dan na een intensieve vakantie toch nog een klein beetje kinderen te kunnen zien tijdens,
0: dat is waar, ja.
1: Tijdens de werk.
0: Een extra voordeel. En moet je dan het vlees gaan snijden 's middags? Of?
1: Zoiets, ja. Of boterhammetjes smeren is dat bij mij. Dus wel de boterhammetjes en de lunch, dat doen de ouders tijdens de middagpauze.
0: Ja,
1: maar het is gezellig druk.
0: Met hoeveel zijn ze dan in totaal?
1: Gemiddeld 35 kindjes per dag komen er bij ons.
0: En die lopen daar gewoon door het bedrijf dan?
1: Iets wat gestructureerder wel, maar we hebben heel veel ruimte die toelaat om te zorgen dat we veel activiteiten aan de kindjes kunnen aanbieden. Dus we hebben eigenlijk een zaal waar wij veel opleiding organiseren. En die wordt nu even omgedoopt tot een knutsel- en speelplek. En we hebben ook een padelterrein en daarvoor zien we dan ook spelletjes en daarnaast een springkasteel. Dus ze lopen samen met de monies, lopen ze rond op het terrein, maar dus, de mensen kunnen natuurlijk wel nog altijd productief werken.
0: En hebben ze nu even platte rust over de middag, want ik hoor dat het gsm-signaal een beetje gestoord wordt. Misschien zitten ze allemaal op hun gsm. Snel nog een spelletje spelen voor ze er weer aan beginnen met de andere collega-kinderen.
1: Ik hoop het niet. Ze zijn nu wel inderdaad even aan het rusten, maar ik hoop dat ze geen spelletjes aan het spelen, ik zal het zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar nu zijn ze nog eventjes denk in de moestuin of met de mama en papa aan het ontprikkelen.
0: Ja, ook wel nodig. Ontprikkelen kan ik mij voorstellen met 35 kinderen daar. Zeg, als jullie bedrijf, want het is niet het eerste jaar dat jullie dat doen, hè? Hoeveel keer is het al gebeurd?
1: Klopt. Het is ondertussen het 12e jaar dat we dit organiseren. Ja,
0: als jullie
1: klopt.
0: Dat zo lang doen, dan moeten daar toch heel veel voordelen aan vasthangen. Voor jouw baas.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad wel... We zijn ook een familiebedrijf. En dus het zit ook wel in het DNA van ons bedrijf, het familiale karakter. Dus daarom dat we er ook op blijven inzetten. Maar het is voor onze collega's fijn en we ontzorgen hen in die kampstress. Maar wat we vooral merken is, het zorgt voor extra verbinding en connectie tussen de collega's onderling. Je leert elkaar ook wel, als je 's middags samen aan het lunchen zit met je kinderen, zijn die niet enkel meer de projectleider, maar ben je ook mama en papa en elkaar zo leren kennen. Dat zorgt ervoor dat je toch elkaar sneller opzoekt, ook als het een keer over een bedrijfsprobleem gaat. Dus wij merken wel echt dat de collega's dichter bij elkaar brengt.
0: Okay.
1: En dat is wel een van de zaken waar we het voor doen, onder andere.
0: Laat ons hopen dat andere bazen in Oost-Vlaanderen nu ook aan meeluisteren zijn en denken van, dat zou misschien nog ook wel kunnen hier in ons eigen bedrijf volgend jaar of zo.
1: Het is alleen maar een aanrader, zou ik zeggen. Als er de ruimte ervoor is, dan is het echt een toegevoegde waarde en een fijne dynamiek zo om nog een keer in de zomer wat vreugde van de jonge kinderen rond u te hebben.
0: Vreugde zeg je, maar ben je ook niet zelf een beetje overprikkeld? Want het is dan de hele zomer topweer en net nu begint het te regenen. En dan zijn die kinderen soms wat lastiger natuurlijk, hè?
1: Het valt mee. We hebben genoeg te doen, maar het is wel zo. Het is 2 weken en na die 2 weken ben ik ook wel blij om de maandag nadien rustig mijn lunch te kunnen eten zonder ook mijn kindjes in het gareel te moeten houden. Dus het is heel fijn voor 2 weken, maar 2 weken is ook voldoende.
0: Voilà, kijk. Afwisseling, of verandering van spijs doet eten, zeggen ze wel eens.
1: Voilà,
0: op dat vlak.
1: Inderdaad.
0: Ik hoop dat Idris en Noah straks lekker moe gespeeld zijn, Femke. Dat ze in slaap vallen op de achterbank van de auto of richting huis. Geniet van die 2 weken met de kinderen op het werk.
1: Dankjewel.

You Got It van Roy Orbison. Elke dag telt voor twee. Ja, ook al is het geen weer meer om een zonnebril te dragen, hij zou hem nog altijd gedragen hebben vandaag. Mocht jij trouwens ook zo'n baas hebben die een kamp organiseert voor jouw kinderen tijdens de grote vakantie, je mag het altijd laten weten in de app van Radio 2.

0: En nu snappen we wat ze bedoelt, want we hebben hier ook anderhalve maand het weer uit Havana beleefd in Vlaanderen. Camille Cabello en Havana. Zouden ze aan zee in Blankenberg ook wolken en regen hebben vanmiddag? Geen idee, maar Kim de Brie, die weet dat wel. Live op jouw radio van 1 tot 4, zometeen met Radio 2 Zomerhit Backstage. Tot morgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens. En ook jij bent welkom op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Het is 1 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De grote natuurbrand in de Hoge Venen breidt voorlopig niet verder uit. En honderden Vlaamse bedrijven hebben de betaalde Amerikaanse importheffingen al teruggekregen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich op dit moment niet meer verder uit. Dat hebben de hulpdiensten zo net laten weten. Het vuur is wel nog niet onder controle. De situatie kan dus opnieuw veranderen. Honderden brandweerlieden proberen de getroffen zone nu af te bakenen. Hulp vanuit de lucht, van blusvliegtuigen of blushelikopters, is vanwege het slechte weer momenteel niet mogelijk. Alles valt dus op de schouders van de brandweerlui op het terrein. Amory de Mulder beschrijft de omstandigheden waarin zij moeten werken.
5: Zo van mannen, goed gewerkt.
6: Ja.
5: Mooie nacht gehad.
6: Zware nacht.
7: Vechten tegen het koppige vuur in de giftige rook. De brandweer doet het nu al 5 dagen. Pas na een loodzware shift van 8 uur worden ze uitgeput afgelost. Coördinator Niels Bouwens.
8: De schaal, de grootte, het veen. Door de smulbrand in de veen heb je ook een veel dikkere rook. Hier ben je echt weken bezig om dit te blussen, hè.
7: Geen houten wandelpaadjes hier, maar instabiele veengrond en omgezwikte enkels.
8: Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden om in te werken.
7: De regen helpt wel, maar het is letterlijk een druppel op een hete plaat.
8: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
7: De verwoesting hier is hallucinant. Aan de ene kant van de Signal de Botrange nog natuurpracht. Aan de andere kant zwart geblakerde grond.
4: Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de natuurramp in de Hoge Venen. Minister Quintin zal dan vragen beantwoorden van de parlementsleden. Oppositiepartijen Anders en PvdA riepen gisteren op om de commissie vroeger bijeen te laten komen, ondanks de vakantieperiode. Anders vraagt zich af hoe ons land zich voorbereidt op nieuwe natuurbranden. PvdA wil weten of de overheid de crisis wel goed aanpakt. In het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft code geel voor droogte gelden. Code geel is de waakzaamheidsfase en blijft van kracht omdat de regen die al is gevallen en de komende dagen verwacht wordt, niet volstaat om de situatie te herstellen. Voor de levering van drinkwater zijn er geen problemen, maar de druk op de watervoorraden blijft hoog als gevolg van de hitte en de droogte van de afgelopen weken. Bovendien komen nu veel mensen terug uit vakantie, waardoor de vraag naar water in Brussel sterk toeneemt. Intussen regent het al enkele dagen, maar voor heel wat gewassen in de akkerbouw komt die regen te laat. Uit de rondvraag van de Boerenbond blijkt dat veel aardappeloogsten verloren zijn vanwege de aanhoudende droogte en hitte. Voor de gewassen die nu ontkiemen is de regen heilzaam, zegt landbouwer Jan Koenegracht.
9: De regen wat ondertussen gevallen is, is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn. Die hebben we via beregening doen kiemen, doen bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig. Dus de regen wat nu valt, is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
4: Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS, maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben een eigen vestiging in Amerika of spreken af dat zij een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. Meer uitleg door Tess de Keerschieter. Brouwerij Huygen, gekend van het bier Delirium Tremus, importeert via hun vestiging in de buurt van Washington DC bier vanuit ons land naar de Verenigde Staten en betaalde daarom vorig jaar Amerikaanse importtarieven. Meer dan de helft van dat geld kregen ze ondertussen terug, zegt CEO Alain de Laat.
6: Van de 600.000 euro die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
4: En ze zijn lang niet de enige. Volgens Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca zou het totaalbedrag in Vlaanderen fors kunnen oplopen.
10: In totaal schatten we dat dat potentieel gaat over bijna 1 miljard in Vlaanderen aan te veel betaalde Amerikaanse invoerrechten. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
4: Een boodschap waar ook de CEO van Brouwerij Huygen 100% achter staat.
6: Er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen.
4: In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. En ook in het Verenigd Koninkrijk en in Polen waren er al gelijkaardige veroordelingen voor sabotageacties in opdracht van de Russische inlichtingendiensten. Het blijft grijs vanmiddag met periodes van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Die bedreigt voorlopig niet verder uit, maar het vuur kan nog altijd opnieuw opflakkeren. Blushelikopters moeten voorlopig aan de grond blijven vanwege het slechte weer. Donderdag wordt minister van Binnenlandse Zaken Quentin ondervraagd over de natuurbrand in de Kamer. Meer op vrtnieuws.be.
11: 6:06, goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Beveren is de Beveren-tunnel opnieuw open. Traag naar Antwerpen. Op de E313 zijn bij de Senderlo 2 rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat 25 minuten file vanaf Beringen. En op de E19 10 minuten bij de Werken in Rumst. In Brussel is door wateroverlast de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. En op de E40 richting Jabbeke is bij Westkerken een ongeval gebeurd.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie.
11: Het is een dinsdag om het te laten kriebelen. Om de vlinders vol een bak hun gang te laten gaan en nog eens zot verliefd door de dag te fladderen. Want Bart Kael is op komst. Dat wordt dus een heerlijke dag vol hartjes hier in Blankenbergen.

0: Gypsy Woman van Crystal Waters. En vanmiddag dus de enige echte Bart KL op bezoek hier in Blankenbergen. Ook de fans van Like Me staan hier nu al te zwieren en te zwaaien. Maar dat is dus vanavond pas om 19:30 staat die jolige bende hier live bij Radio 2 aan zee. En ook dat is uniek natuurlijk. De cast van Like Me integraal hier bij ons in Blankenbergen. Moet er nog zand zijn. En nog goed nieuws, want je luistert je rijk vanmiddag. Er liggen hier een paar mooie duo-tickets te blinken.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: des te vettiger, des te prettiger. John Travolta en die Greased Lightning. Straks vanavond om 7 uur gaan we live op Instagram. DJ Dan Massette en ik beantwoorden dan al jouw vragen helemaal live via de Insta-stories van Radio 2. Als je nu al een prangende vraag voor ons hebt, stuur ze gerust door via de Radio 2-app. Dadelijk de tegenpol in je radio. Sabine Diels.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
11: Reken
10: op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
9: Proximus. Think possible.

0: geloven. Heeft ze gisteren nog live gezongen hier?
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En Sabine Tiels vertelde ook dat ze nog nooit zo'n autobiografisch nummer geschreven heeft.
2: Dirk en ik zijn zo verschillend, maar we kunnen elkaar echt voor geen geld van de wereld missen, want dan klopt het niet meer. En daar gaat het inderdaad over. En ik denk dat dat een heel krachtig iets is. Ook in andere relaties, je hoort dat vaak, hè? Opposites attract. En we houden elkaar zo wat in balans. Dat kan goed botsen, dat kan vonken geven, maar ik heb dat nodig voor stabiliteit.
0: Sowieso, 2026 is een belangrijk jaar voor Sabine Tiels. Komt bijna een mijlpaal aan, 50 worden. Hoe voelt dat voor Sabine?
2: Tegenop kijken zeker niet, naar uitkijken ook niet per se. Ik vind het niet erg, laat het zo zeggen. Het is wel inderdaad zo dat je meer begint na te denken van wat wil ik nog doen. Ik denk vooral niet terugkijken naar hetgeen er geweest is en ook niet te veel vooruitkijken, maar gewoon gezond met je twee voeten hier en nu. Elk moment koesteren eigenlijk. Hè? Dus de kleine dingen die zijn zo waardevol.
0: En zo'n belangrijke verjaardag wordt ook professioneel gevierd natuurlijk.
2: Er komt ook een heel mooi verjaardagsconcert trouwens, op 2 oktober, een beetje voor mijn verjaardag, waar mijn goede vriend Bart Herman ook te gast zal zijn. En goede vriendin Astrid Nijg, zij noemt zichzelf heel vaak mijn theatermama. En ik dacht, dit is het uitgelezen moment om haar nog eens op de scène te zetten. Ook zo'n wijze vrouw op leeftijd die altijd gezegd heeft, ik doe wat ik doe. En ja, dat is wel een voorbeeld. En Bart natuurlijk, ja, dat is mijn kopij al sinds het begin dat ik op het podium klom. Dus dat gaat een heel fijn feestje zijn.

0: hebben we allemaal al wel eens voor gehad, zeker. A week in the presence of Beauty Allison. Mooi, hè? De eerste grijze dag deze zomer in Blankenbergen. Stevige zeebries, maar het glas is half vol, vrienden. Veel zuurstof in de lucht en zonnige muziek in de radio. En muziekliefhebbers, opgelet. Want dadelijk kan je hier al een eerste mooie prijs winnen. Eerst even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Traag naar Antwerpen. Op de E313 zijn bij Te Senderlo twee rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat 40 minuten file vanaf Lummen. Op de E19 10 minuten bij de Werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En in Brussel staat aan het begin van de Kruidtuintunnel richting Zuid een defect voertuig en dat op de rechte rijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

Mia van Gorky. Vrienden, dit soort meezingmomenten met en vlam van de Vlaamse iconen. Je beleeft dat allemaal op zaterdag 26 september op het Curiosity Festival in Wetteren. Dat zijn twee weekends in september dat het daar echt vol een bak feest is. Maar dus vooral die 26 september. Oh la la. Dat is iets voor ons met al die Vlaamse toppers daar. Niels de Stadsbader, Meteor, Mama's.

0: Slim. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ten eerste is Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
5: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag in de ruw.
5: Blop, de blop.
6: Tega kostuum aan en ik dacht, nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat Torpiet Piratenspeler?
8: Schip, ahoy.
9: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Radio 2.

0: Overijse.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Goedemiddag Marina.
2: Goedemiddag Kim.
0: Jij bent VRT Zomerhit goed aan het volgen, hè?
2: Ja, heel goed.
0: Elke zaterdagavond trouw op post om te kijken op VRT1.
2: Ja, bijna elke dag. Bekijken we ook de shows die aan de D gedraaid worden, kijken we ook op de tv. Dus,
0: maar fantastisch. Dus uiteraard, Marina, heb je ook gestemd. Je hebt drie namen in je hoofd. En daarbij een absolute favoriet. Maar we beginnen onderaan in jouw top drie.
2: Ja.
0: Welke VRT Zomerhit genomineerde heb jij op drie gezet?
2: Ik heb op drie Aaron Vlomaert en Zoe Levi gezet.
0: En heeft dat ook een reden?
2: Omdat hij mooie tekstjes heeft en ik het wel leuk vind dat hij nu zo duetten aangaat. En vorig jaar is hij nog op de Overijs op de Druivenfeesten geweest. En daar zijn we ook naar zo gaan kijken toen.
0: Voilà, op twee. Wie heb je daar gezet?
2: Daar heb ik Meteor op gezet. Omdat ik eigenlijk een hele grote fan ben van hem. En hij heeft altijd wel teksten die de waarheid zijn en die mij ook wel raken. Wij zijn ook bij hem nog het laatst naar een optreden geweest hier in Tervuren dit jaar.
0: Oké, een hele grote fan van Meteor, maar toch niet op nummer 1 gezet. Dat wil zeggen,
2: inderdaad,
0: Marina, dat er daar nog iemand bovenuit springt. Wie is dat?
2: Dat is onze Bart Kael, de Vlaamse zanger.
0: De fans die zijn het helemaal eens met jou.
2: Yes, dat is ook goed. Die heeft ook altijd hele leuke liedjes en... Hij geeft ook altijd een zomergevoel aan zijn teksten. Die blijven dan ook hangen. Ik hoop dat hij ook zeker de zomerhit mag worden dit jaar. En vooral voor hem heb ik dan gekozen. Omdat ik eigenlijk al van jongs af aan naar de Vlaamse muziekwereld luister. Dus ik kies dan toch nog liever iemand die langer meegaat in de muziekwereld dan de jongeren.
0: Prachtige uitleg, Marina. Ik denk dat ik jou niet meer uit Overijssel tot hier in Blankenbergen krijg, want Bart Kael staat hier
2: vandaag gaat het niet lukken,
0: duidelijk
2: nee.
0: op ons podium. Maar je weet het, hè. Je kan alles meevolgen op VRT Max straks om 16:30.
2: We gaan het straks zeker herbekijken.
0: Prachtig. Marina, dank je wel voor jouw stem. En zit klaar om 16:30, want dan is het te doen op VRT Max. Fijne dag nog. Dag, Marina.

0: Kings of Leon, Use Somebody. Als je van een kleine uitdaging houdt en je wil graag beloond worden met een exclusieve prijs, die twee samen, wel, dan moet je nu naar VRT Max surfen om mee te spelen met het B-box-spel. Want je krijgt daar een tip en die moet je sowieso leiden naar de juiste B-box in jouw provincie.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: Ja, en met de code die je krijgt op VRT Max gaat dan hopelijk dat deurtje open vrijdag vanaf 9 uur. En haal jij daar die prachtige exclusieve zomerse prijs uit. Die facteur Nancy uit Thuis daar deze week weer ingestopt heeft. Dus de daad is op vrijdag voormiddag vanaf 9 uur. Maar meespelen voor de tip en de code kan nu al op VRT Max.

0: En wij duimen vooral dat ze dat mottig beest snel klein krijgt. Dat ze weer snel kan zingen over dit lekker beest helemaal live. Isabel A. volop aan het vechten tegen de borstkanker. En wij vechten mee met Isabel.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Radio 2.
0: We hebben trouwens een winnaar van het Curiosity Festival in Wetteren. Dat is voor

0: Rachel Collins. Groovy Kind of Love. Chris de Moor uit Erpenmeren. Die mag op 26 september gaan genieten op het Curiosity Festival in Wetteren. Chris wist wat die optelsom van Niels de Stadsbader is. Ik neem er 1. En dan was het juiste antwoord. En 4 dat je bij me bent. Dus voilà, die tickets zijn binnen, beste Chris de Moor. Gaan genieten daar op 26 september. Curiosity Festival in Wetteren, zo is dat.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Goed nieuws voor de fans van Barcael, want hij is gearriveerd in Blankenbergen. Om 3:30 staat hij op het podium, maar hij passeert na 2 uur al...

0: 2 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen is op dit moment een verkenningshelikopter de staat van de natuurbrand in kaart aan het brengen. Op sommige plaatsen heeft de brandweer het vuur onder controle, maar bij toenemende wind zouden de vlammen de verdedigingslinies kunnen doorbreken en de naaldbossen in Duitsland bereiken. Vanwege het slechte weer kunnen de blustoestellen voorlopig nog niet opstijgen, dus alles valt op de schouders van de brandweermannen op het terrein. De arbeidsomstandigheden zijn bijzonder moeilijk, zegt coördinator Niels Bouwens.
1: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken. Dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied. Echt door die natuur putten. Er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort. Dus dat is enorm zwaar, ja.
0: Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer bos- en veengebied vernield. De lang verwachte regen komt voor veel gewassen in de akkerbouw te laat. Uit een rondvraag van de Boerenbond blijkt dat veel aardappeloogsten reddeloos verloren zijn. Voor de gewassen die nu ontkiemen is de regen wel heilzaam, zegt landbouwer Jan Koenegrachts.
2: De regen wat ondertussen gevallen is, is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn. Die hebben we via beregening dun kiemen, dun bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig. Dus de regen wat nu valt, is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
0: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête naar arbeidskrachten van het Belgisch statistiekbureau Stadbel. Vooral vrouwen blijven opvallend vaker hun carrière aanpassen dan mannen. Bijna de helft van de werkende vrouwen tegenover een kwart van de werkende mannen. En steeds meer mensen blijken die combinatie van werk en zorg zwaar te vinden. Nu het schooljaar in aantocht is, zijn er hier en daar weer solidariteitsacties voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Zo organiseert de organisatie Moeders voor Moeders in het Antwerpse district Borgerhout een boekentassenmarkt, waar ouders, grootouders en kinderen gratis een boekentas en ander schoolgerief kunnen uitkiezen. Deze bezoekers vertellen waarom ze gekomen zijn.
3: Omdat mijn dochter het heel moeilijk heeft, daarmee kom ik eigenlijk nog niet naar mijn kleindochter. Mijn dochter is een vrouw met 4 kinderen alleen. Alleenstaand en daarmee kom ik naar hier.
4: Ik kwam hier eigenlijk voor de boekentasjes voor het eerste schooljaar van de kindjes. En hier kunnen wij gratis eigenlijk boekentasjes krijgen van Moeders voor Moeders. Ideaal voor de mensen die het eigenlijk financieel niet breed hebben en dit is ideaal.
0: Het blijft grijs vanmiddag met periodes van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemiddag, het is 2:03 op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij. Van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel en richting Nederland 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Traag naar Antwerpen op de E313 zijn bij de Senderlo 2 rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat 40 minuten file vanaf Lummen. In die file is bij Beringen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de E19 10 minuten aanschuiven bij de werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En in Brussel staat aan het begin van de Kruittuintunnel richting Zuid een defect voertuig op de rechterrijstrook.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. En de man die altijd onderweg is, is hier in Blankenbergen geraakt. Bart Kael!
1: Dag Kimmeke, dag beste mensen.
0: Welkom, welkom, welkom, lieve Bart. Minder mooi weer vandaag, maar jij mag...
1: Maar, wacht maar, als ik zing straks van mooi weer vandaag, dan gaat dat direct zien, klaart dat op.
0: Het zo zal wie wel zo. Zijn. Zeg, en al die fans hier, dat welkomstcomité.
1: Ja, dat zijn... Ik ben altijd blij als ik ze zie en ik hoop dat zij ook blij zijn als ze mij zien.
0: Ja, kijk naar die gezichten. Hallo, het zal wel zijn.
1: Ja, dat is echt, dat is echt een hele, hele grote steun. Ik zeg dat misschien niet te dikwijls, maar het is wel zo. Ik ben heel, heel erg blij.
0: Voilà, altijd onderweg. Ik zei het net al, Bart Kael. Die vakantiebestemmingen van deze zomer.
1: Mosser, ja,
0: we gaan die
1: maar dat is heel
0: verlopen,
1: kort.
0: Hè. Jij hebt in Dardenne gezeten.
1: Ja, twee dagen. Ja, dat is toch geen vakantie? Dat is even zo op en neer.
0: Je bent eruit geweest.
1: Op en neer.
0: Ja, dat was leuk.
1: Het was heel leuk. Het was tot in Luxemburg ben ik gegaan. Dus we zijn eerst op Bouillon en dan naar Luxemburg. En ik moet eerlijk zeggen, Luxemburg is een hele mooie stad. Veel mooier dan ik gedacht had. Er is ook een onderstad, wist je dat? Dus je moet daar rechts naartoe gaan. Heel erg mooi. En lekker restaurants. Dus dat is allerlei.
0: Uiteraard. Moet er ook een culinaire stad bij zitten. Hè? Op de Leie gaan bootje varen.
1: Dat is met onze goede vriend, met onze kapper, met zijn echtgenoot, dus kapper Luc vanuit Lichtervelde. En die heeft een boot, en heeft alleen een hele mooie boot. En dat is, dan nemen we een picknick mee en een flesje water. En nog een flesje spuitwater.
0: Zeker,
1: en, dan is er gewoon de Leie afvaart. Dus echt prachtig. Zit je midden in de natuur. Als je dan door Sint-Martens-Latem komt, zie je al die mooie villa's liggen. Dat is altijd mooi om eens te zien. En het is gewoon genieten. Hè. Het is gewoon tot rust komen. Want dat is soms nodig na de drukke optredens van deze zomer. Ja.
0: En Normandië? Ook mooi?
1: Daar zijn we net van vorige week. Zijn we enkele dagen geweest bij Marie-Jeanne. En Marie-Jeanne Nasus. En Marie-Jeanne is al 20 jaar een hele goede vriendin. En het is het tweede jaar dat het zonder Willy is natuurlijk. Maar we hebben dit jaar ook veel herinneringen opgehaald van Willy. En weet je nog dat we daar waren en daar waren met Willy.
0: Fijn,
1: en dat is altijd heel erg leuk. En we hebben echt van elkaar genoten. Het was echt een hele toffe enkele daagse reis.
0: Ben je al in Brussel geweest deze zomer?
1: In Brussel?
0: Ja.
1: Ah nee, waarom in Brussel?
0: Ah wel, dan reizen we daar nu naartoe met Johan Verminnen.
1: Oké. 2 zomerhit.

0: heb met deze Johan Verminnen een heel fijn interview gedaan over zijn toch wel pittige leven, over zijn ziekte, over hoe hij nu in het leven staat. En die fragile, maar vastberaden Johan Verminnen zie en hoor je praten op VRT Max.
1: Ik hoop dat
0: Radio 2 in gesprek met
1: veel beter gaat nu. Ik hoop dat het goed gaat met mijn Johan. Want Johan heeft heel veel teksten van mij geschreven. Hè? Ook Mooi Weer vandaag is een tekst, muziek van mij, maar tekst van Johan.
0: Dit jaar gaat hij toch zijn afscheidstour
1: doen.
0: Dus,
1: ja. Wens hem heel veel succes. En als hij luistert, dacht Johan, ik hoop dat alles goed gaat.
0: Zeker.
2: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Zouden wij trouwens ook eens moeten doen, Bart Kael. Zo'n lange, lange babbel over het leven.

0: Sowieso, je bent heel hard aan het gaan in die zomerhitrace. Het is de laatste stemronde.
1: Ja, het is heel, heel erg moeilijk. Hè. En ik hoop, maar ik blijf het een heel erg mooi liedje vinden dat, Jan Leijers voor mij heeft geschreven. Het gaat dus over verliefd worden. Het gaat van voor alle leeftijden, hè, Kim. Als
0: maar
1: je verliefd wordt.
0: Ik zie vooral ook, ja, je bent echt bezig op Instagram, op Facebook van stem voor mij.
1: Ja, ja, ik weet je, ik durf dat niet. Ik ga toch zeggen, ik ben de oudste van de 20. En ik moet mij een beetje weren tegen al het jong geweld natuurlijk. Hè. Alhoewel, ik moet zeggen, het is een hele strafjaar. Ik vind ook van de hele jonge generatie zijn er prachtige nummers bij. Dus ik ben een beetje ook jaloers, gezond jaloers op die mooie nummers. Maar ik vind dat Jan ook een heel mooi liedje heeft geschreven.
0: Maar zondag is echt stemdag, hè?
1: Ja, ik weet het, ik weet het. Oh, ik heb al zenuwen. En ik ook.
0: Ja, maar Luc, elke zondag opnieuw zegt hij toch van, het is stemdag.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar dat zeg ik ook tegen hem. Hij moet stemmen. Maar anders vergeet hij het. Ja.
0: Maar ik heb hier al mensen met tattoos van jou gezien. Echt gewoon getatoeëerd op die arm. Ik zie hier een dame
1: dat is gewoon
0: met een t-shirt aan. Een rood hart. Daarbinnen zoot verliefd. Op de rug ook nog eens. I love Bart KL. Een sjaaltje. Volgens mij hebben jullie allemaal al gestemd voor Bart?
1: Ja. Ik denk dat ze op iemand anders gestemd hebben, hè?
0: Oh. Nee. Hij wil nog stemmen. Ja. Want ja, dat je erbij bent bij zo'n...
1: Kijk, als we nu allemaal, één voor één, iedereen die er nu staat, straks op de dijk gaat en één iemand overtuigt om te stemmen, dan
0: ja, maar er zijn ook al QR-codes. Ja, ja. De dame op haar borst, ja. Maar dat kijk jij niet naar natuurlijk.
1: Jawel, maar ik had die andere borst in de gaten. Er staat maar één QR-code, zie je.
0: Sowieso, hem nog winnen, dat is de boodschap deze zomer.

0: Het is hier met cadeautjes en al. Bartka heeft net een doosje thee gekregen. En ondertussen Mika, Big Girl, You Are Beautiful. Zeker als ze een QR-code van Zot Verliefd van Bart Kael op de borst gespeld hebben, dan worden ze nog mooier. Het zal wel zijn.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

0: The Crush van Jennifer Page. En dan willen we nu alleen maar hartjes zien.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Want Barkael is in Blankenbergen en zot verliefd. Dat is de status. Geef eens een update, Bart. Wanneer heb je dat voor het laatst gevoeld? Zo van, amai, ik ben nog altijd zot verliefd op die Luc.
2: Maar zeg je, ik heb geen mijn leeftijd. Ik ga nu niet meer... Op Luc bedoel je? Ja, op Luc ben ik nog altijd zot verliefd. Ja, ja. Wij kunnen niet zonder elkaar. Ik denk, Luc kan niet zonder mij en ik niet zonder Luc. En het gekke is dat wij al van begin dat we elkaar kennen... Zij wij beginnen babbelen en tetteren noem ik dat dan. En het is nooit opgehouden. Dus dat is ongelooflijk. Wij raken nooit uitgepraat. Hoe mooi is dat, hè?
0: Hoe doe je dat?
2: En als we, ja, nee, wij hebben altijd wel ergens iets dat we gelezen hebben. Of ergens naartoe rijden. Of herinneringen. Of we hebben altijd wel iets leuks om over te praten. En dat is zo verder heel fijn, ja.
0: Absoluut.
2: Het is mijn beste maatje.
0: Heb je dat ooit bedacht? Zo van, stel, een leven zonder Luc?
2: Goh, ik wil daar liefst niet aan denken. Luc en ik zeggen altijd van, als we moeten gaan, hè, we moeten allemaal een keer gaan op een dag, zouden we het liefst samen willen vertrekken. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Hè, dat, dus je ziet dat soms, hè, in de krant, zo van de twee oudere mensen die dan met een uur of twee verschil vertrekken. Maar ik zou die twee uren zelfs niet verschil niet willen. Hetzelfde moment.
0: Maar alleen maar.
2: Bijvoorbeeld met vliegtuig naar beneden, zo, is dat geen idee.
0: Stop. Ik ga me nog
2: dan is hetzelfde
0: niet
2: moment.
0: Aan denken. Sowieso, Luc is over zijn oren nog altijd verliefd op jou, want hij stemt ook elke week op jou. Heb je al voor jezelf gestemd?
2: Ik heb al voor mezelf gestemd, ja. Maar dat mag toch, hè?
0: Tuurlijk mag dat.
2: Ik denk, een politieker, denk je dat die op iemand anders stemmen? Hè? Als dat verkiezingen is, dat is toch... Het zou nogal, ja. Maar ik stel dan wel hele leuke collega's ook...
0: Wie staat er dan mee in jouw...
2: Oh, dat mag ik dan niet. Nee, maar ik ga wel... Oh, ja, dat vertel ik dan toch. Maar het allermooiste nummer van de 20 liedjes... vind ik van de Stan van Samang van Hot Shot. Ik vind dat echt een wereldnummer. En ik heb hem dat ook een sms gestuurd. En hij was daar heel blij mee. Maar ik meen dat ook. Ik vind dat een internationaal nummer. Ik vind dat zo goed. Ik vind dat het beste nummer van de laatste jaren. Voilà,
0: fingers crossed dat jullie mee doorgaan.
2: Voilà, ik hoop het voor Stan.
0: Naar de finale, want ja, dankzij... Jan Leijers, je hebt echt wel weer een oorworm te pakken, hè Bart?
2: Ja, het is zo zalig werken met Jan en Jan weet dat ook. Maar Jan is altijd ook heel streng. En bijvoorbeeld het liedje Zot Verliefd. Eigenlijk zou je de eerste opnames moeten horen en dan de laatste. En de hele weg naartoe, er zitten echt maanden tussen. Hè. Bijvoorbeeld, er was vroeger een heel andere intro, was een heel andere melodielijn nog. De melodielijnen veranderen, de tekst verandert nog. Alleen we werken daar constant aan.
0: En
2: dat is, niets dat uit de lucht komt gevallen.
0: En,
2: het is zeker niet AI.
0: Absoluut niet. Jij hebt het al gebracht op het VRT Zomerhit podium. Resultaat zien we nu zaterdagavond op VRT 1 en VRT Max. Maar kijk, we gaan die vlinders nog eens laten fladderen tussen en rond de zeemeeuwen. Dit is Bart Kael, vrienden. En zot verliefd.

0: Cadeautjes en al.
1: Liefste, ik ben zo verliefd op jou.
0: Flessen, bubbels. Snoepjes, jongens toch. En straks ook helemaal live bij Radio 2 aan Zee. Op het podium hier op het dak van onze radiostudio. Gebeurt allemaal om 3:30. Bart Kael. Even kijken, traag naar Antwerpen. Op de E313 zijn bij de Senderlo 2 rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat 1.5 uur file vanaf Lummen. En in Beringen is de weg wel vrijgemaakt ondertussen. Op de E19 10 minuten bumperen bij de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. Op de buitenring rond Brussel kwartier erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Glenn Frey. The heat is on. Ja, zeker dat. Fans van Bart Kael beleven de dag van hun leven hier. En de fans van Barbara Dix die surfen nu naar VRT Max. Bij Radio 2 maak je daar kans op tickets voor dat heerlijke concert van haar. From Dolly to Dix. Zondag 6 september staat Barbara Dix in de Roma in Antwerpen samen met haar vijfkoppige band. En daar geniet je dus mee van die ode aan de mooiste country songs. Van Dolly Parton, maar ook van Linda Ronstadt en John Prine. Dat is heerlijk, dat is puur genieten en jij kan daar dus gratis bij zijn. VRT Max, klik op Doe mee en maak kans op tickets from Dolly door deze Barbara.

0: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you shine. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Voor de ouder, de...
1: Van wie is deze eigenlijk?
0: Kast. En voor de tiener, de...
1: Raak mijn spullen niet aan!
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Pannenkoeken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Radio 2.

Bazaar samen met Eefje de Visser. Onder ons, wel onder ons gezegd en gezwegen, de zomer is de max. Dat is Bart Kael zomaar live kunnen bewonderen bij Radio 2 aan Zee. Straks om 3:30. Vol een bak ambiance hier op de pier in Blankenbergen. En het gaat opklaren, maar... Ja, jongens, dat is stiekem ook al een beetje uitkijken naar kerstmis. Sommige mensen worden zot als ze nu kerstmis horen op de radio. Maar heel eerlijk, 8 november staat al heel lang in mijn agenda. Dat wordt zo'n mooie zondag met kerstbomen en kerstliedjes in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ik wil dat niet missen, omdat het goed is. Omdat dat heel goed is. En ook omdat het de allerlaatste keer is. Radio Bene, de Redback Live in concert, Best of Christmas. Een allerlaatste keer. De mooiste Redback Evergreens, gezongen door Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loreda en Barbara Dex. Ja, mannetjes, men zou van minder kiekenvlees krijgen. Ik wil dat niet missen. En als jij er ook bij wil zijn, je bestelt nu jouw tickets via Radio Bene op VRT Max. Er is een middag- en een avondshow.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. De paraplu's gaan open hier in Blankenbergen. Beetje aan het regenen, niet erg. Mooie fluoriserende regenjasjes zie ik ook plots verschijnen. Hallo, goeiedag. Ja, mooi hoor, prachtig. Sowieso, nu zondag, vrienden, wordt een zonnige dag. Misschien wel, maar sowieso een spannende dag. Gaan we weten wie dat er nog overblijft van de VRT Zomerhit genomineerde. 10 finalisten gaan er overblijven zondagochtend, zondagavond liever. En die komen dan volgende week allemaal nog eens langs hier bij Radio 2 aan Zee. En dan zaterdag 29 augustus is het de grote finale. Niels de Stadsbader zal er zeker bij zijn. Als presentator, als gastheer. Maar of hij ook bij de 10 finalisten strandt, hangt van jouw stem af.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Elvis Presley, It's Now or Never. Nou, die Instagram Live is vanavond om 7 uur. Dan gaan we live jouw vragen beantwoorden in de stories op Instagram van Radio 2. DJ Dan, Massette en ik, en misschien doen die van Like Me ook wel mee. En je gaat daar ook te weten komen wat ze van met mij van plan zijn, vrienden. Een challenge. Ja, ik sta er niet voor te springen. Dat kan ik u al zeggen. Maar bon, volg het allemaal straks om 7 uur. De Instagram Live van Radio 2. Elke dag telt
1: voor 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als ze muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
2: 2. Elke dag telt voor 2.
3: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
4: Ja! Oh, merci, Markske!
5: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
4: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
5: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Heel benieuwd welke spannende backstage-vraag Bart KL straks uit Radio 2 Ballenbak zal laten rollen. En vooral ook welk antwoord zullen we krijgen. Je hoort het na 3 uur.

0: is 3 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen zullen er vandaag geen blushelikopters of vliegtuigen meer uitrukken. Door het slechte weer is er onvoldoende zichtbaarheid. De blusoperaties aan de grond duren wel voort. Het vuur breidt zich voorlopig niet meer uit in oostelijke richting. In de zones die voor de brandweer bereikbaar zijn, is het vuur onder controle. 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête naar arbeidskrachten van het Belgisch statistiekbureau Statbel. Vooral vrouwen blijven opvallend vaker hun carrière aanpassen dan mannen. Bijna de helft van de werkende vrouwen werkt deeltijds om zorgtaken te combineren tegenover een kwart van de werkende mannen. Professor personeelsbeleid Marijke Verbrugge.
1: Voor een stukje heeft dat te maken met de normen in de maatschappij. We associëren nog altijd zorgtaken eerder met vrouwen dan met mannen. En daarnaast zien we ook wanneer keuzes moeten gemaakt worden om zorgtaken op te nemen, dat men dan vaak gaat kijken naar de persoon met het minste loon, om zo als gezin het minste inkomensverlies te lopen. En dat zijn nog altijd vaker de vrouwen dan de mannen binnen gezinnen.
0: Uit de cijfers blijkt ook dat steeds meer mensen de combinatie van werk en zorg zwaar vinden. De organisatie van de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen gaat bekijken of er identiteitscontroles moeten komen voor de wandeltocht van 100 kilometer. Na de editie van afgelopen weekend bleek dat een jongen van 13 jaar de dodentocht heeft uitgewandeld. Maar de minimale leeftijd om deel te nemen is 16, of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders hadden hun zoon online met valse gegevens ingeschreven. Ilse Robijn van de dodentocht.
2: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
0: Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Lidl Trek bekendgemaakt. Nijs kwam door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt, zoals al bekend was, deel. Net als Kian Uytebroeks, Jarno Wiedaar en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Het blijft grijs vanmiddag met perioden van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Lichte regen in Blankenbergen, alhoewel ik denk, regent het nog? Nee hè? Het is al helemaal opgeklaard. Voilà, komt helemaal goed. Straks mooi weer vandaag. Bart KL op het podium hier. Traag naar Antwerpen op de E313 zijn bij de Senderlo de 2 rijstroken dicht door dat gat in de weg. Je moet er over de pechstroker, staat een half uur file vanaf Lummen. Op de E19 10 minuten extra bij de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 15 minuten aan de werken in Temse. En richting Sint-Niklaas is bij Temse een ongeval gebeurd. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Eindelijk kan het ook echt, hè. Kleuren in de regen van Jelle van Dalen.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Maar duidelijk opklaringen opkomst in Blankenbergen. Zeg, voor de allerlaatste keer dus. Radio BNE Redpack Live in Concert. Best of Christmas. 8 november doen wij dat in Antwerpen. Maar Bart Kael, ook de allerlaatste keer samen in het theater met Luc.
2: Ja, dat klopt. Ja. We geven dan nog 10 voorstellingen in het najaar. En de verkoop daarvan is gestart. En het is Luc en ik samen die onderweg zijn en die we vertellen samen verhalen en natuurlijk liedjes. Ook liedjes die ik al vaak niet meer kan zingen op het podium, omdat er te veel repertoire is. Maar daar zijn er toch bijvoorbeeld het allereerste liedje dat ik ooit heb uitgevoerd, Symphony. Dat waren jij nog een heel klein meisje. Daarbij kun jij niet herinneren.
0: Jawel, het jaar van Pas de Deux. Nummer.
2: Wat, hè?
0: Ik
2: ja?
0: ken dat nummer, natuurlijk wel.
2: Ja. Bijvoorbeeld, dat zit daar ook in de show. En, het is altijd heel erg leuk. Ik ben heel mooie visuals. En we komen ook in Maldegem hier. We komen in Oostende nog. We zitten ook in Gerardsbergen, Zoutleeuw. En het gaat heel snel. De verkoop is begonnen. Het zijn er al die uitverkocht zijn, dus het moet heel snel zijn.
0: Ja. Oké, voilà. Heel fijn.
2: Kom jij in Bekimmeke?
0: En wel, ik was net aan het kijken. Scherpenheuvel, maar dat is een maandagavond, 5.
2: Ah, wel.
0: Nou, ik heb Radio 2, oh la la, hè.
2: Maar pak dan, neem het op.
0: Ja, nee, dat is altijd kei live. Bart Kael, dat weet je maar al te goed. Dus, maar ik ga eens kijken wanneer dat ik kan komen.
2: Ik zal een half uur later zingen dan voor jou. Ja, ik zal wachten.
0: Is het goed? Ja, als je dat doet, dan ben ik daar. We zullen zien. Zeg, nog een backstage vraag die je uit onze Radio 2 ballenbak mag draaien. Dat gaat niet zonder dat muntje.
2: Zonder,
0: voilà, dat je daar liggen hebt.
2: Zit er daar echt een kauwgommoek in?
0: Nee, alleen hele pikante backstage vragen. Dus draai eraan, laat het eruit rollen. En dan is het een kwestie. Ja, voilà. De bal is open. De vraag is eruit.
2: De vraag is, wanneer ga je met Kim in bed voor het interview?
0: Dat is niet waar. You wish. Oké, okay, wanneer?
2: Hoe weet jij wat dat daarop staat? Dat weet jij toch niet?
0: Dat ik al die pikante vragen er zelf in gestopt heb.
2: Ik had lezen. Welk bericht had je beter niet vlak voor een optreden gelezen?
0: Ja, misschien. Goh, dat vind is dat ooit gebeurd dat je een sms'je of een whatsapp gekregen hebt zo vlak voor het optreden? Doe je dat nog even de gsm checken?
2: Nee, dat doe ik niet. Nee, ik probeer me altijd toch wat te concentreren op het optreden zelf. Dus ik lees eigenlijk geen dingen meer. Maar weet je dat ik het heel moeilijk mee heb? Soms gebeurt dat in optredens dat fans dat iets op een plakkaat, op een bord schrijven. En lezen en zingen tegelijk, dat is raar, hè? Dat,
0: ben je dan de tekst kwijt?
2: Dan ofwel lees ik ofwel zing ik, maar ik kan geen twee dingen tegelijk.
0: Dan toch een echte man.
2: Ja, jij kunt dat wel.
0: Tuurlijk.
2: Is het waar?
0: Tuurlijk, vrouwen kunnen alles tegelijk, Bart Kael.
2: Oh.
0: En nu gaat die fantasie op volgen. Ja. We gaan terug naar de zomer van vorig jaar, de zomer van 2025, want... Dat was ook de zomer van de Zanzibar.
2: Zanzibar! Ja!

0: fans kennen de choreo nog, hè? Van deze Zanzibar, Bart Kael.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Ik verwacht eigenlijk dat je die dadelijk ook live gaat zingen.
2: Ah, natuurlijk. Ja, sowieso. Ja.
0: Met al jouw zomerhit-nominaties kom je aan een mooie set ondertussen. Maar ja, mensen verwachten ook het zeilen en de Marie-Louise.
2: Ja, dat is wel zo. Sommige vragen de mensen op te zeggen, waarom heb je dat niet gezongen of dat niet? Maar je kan moeilijk alle liedjes zingen. En de mensen verwachten altijd de Marie-Louise en zeilen en mooi weer. En in dit geval nu ook
0: Slotverliefd.
2: Ja, zal zoiets worden, denk ik.
0: Deze ga je niet zingen.
2: Keek ik door het raam. Mooi, leed dat symfonie.
0: Dat is die gevonden. Symfonie.
2: En heb je dat gevonden? Dat is 1983.
0: Zot, hè?
2: Hoe oud waren jij, Kim?
0: Ik ben van 78.
2: Ah, wel,
0: 5 jaar.

0: Blondie, I'm gonna love you too. En wel meneer, ik zie je ook graag. Ja, het is goed. Een beetje praatbarak hier vandaag hoor, in Blankenbergen. Maar bon, sfeer en gezelligheid, we geven onszelf 12 op 10 jongens.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nies had, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Pannenkoeken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
10: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
8: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Radio 2.

0: Laura Brannigan en Self-Control. Maar zeg, nu is dat net weer gebeurd. Die klok hier op het scherm. Een paar weken geleden verscheen die klok hier ook plots. En toen stond er 19.958 op. Maar nu is dat getal veranderd. Natasha en Shakira, jullie hebben dat net gezien. Welk getal staat er nu op? 19.984. Dus dat getal gaat naar boven. Niet met rasse schreden, niet exponentieel, maar toch, het telt op. Het is dus duidelijk een optelklok. Maar naar wat telt die op? Hoe hoog gaat die nog gaan? Waarom doet die klok dat? Jullie zeggen niks, jullie kijken gewoon met hele grote ogen op dit moment. Ik kan jullie zeggen, begin september wordt dat allemaal duidelijk. Goed? Ja. Oké. Okay. Shakira, zo is je echte naam?
1: Ja.
0: Ja. Ik ga dus nu jouw liedje spelen. Mocht je meezingen, hè?
1: Nee.
0: Allee. Zo.

0: Hans de Boy en zijn Annabel. Maar het is Annemie Pauwels, die ja, toch wel een beetje met vragen zit. Ze zegt, Kim, om 7 uur vanavond gaat er iets op Instagram komen, hoor ik. Maar ik heb geen Instagram. Hoe kan ik dat dan horen? Kan ik morgen horen wat er gaat gebeuren? Annemie, Instagram installeren. VRT Radio 2 volgen. Kim.debrie en Daan Masset volgen. Dat is de boodschap. We gaan straks om 7 uur een backstage rondleiding doen. En ja, er is effectief iets. Ze hebben hier iets in hun hoofd gehaald. Maar bon, daarvoor kijk je vanavond dan maar naar die Instagram live om 7 uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeek. En op de E19 15 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Naar Bergen-op-Zoom op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Stabroek. Door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de N16 richting Willebroek 15 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En er rijden geen treinen op dit moment tussen Lokeren en Dendermonde en ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Er zijn wel vervangbussen. En dan is nu aan Bart Kael hier op ons podium. Je kijkt mee via VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Milk Inc. Madison, genomineerd voor VRT Zomerhit. Net zoals Bart Kael, hier het beste van zichzelf aan het geven is. Hij heeft net mooi weer vandaag gezongen, want er zijn effectief opklaringen in Blankenbergen. En Bart zei van, ja, ik heb het gewoon te warm op dit podium. Ik heb een mouwke aangedaan, maar dat is te warm. En op dit moment is hij de single aan het zingen, waarmee hij...

0: dansen mee. En jij kan ook meekijken via VRT Max voor het vervolg van dit topoptreden.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
1: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

always quit playing games with my heart. Ik versta hier bijna niks mee. Zo hard is die varkuil hier zich aan het smijten en aan het geven. En de fans die zingen en die roepen mee. Onvoorstelbaar. Ja, er is zee, er is heel veel water en er is wind. Dus we kunnen zeilen, hè.

0: Beetje rommelig, hè? Lola Young en Messi. Sandra Moes uit Evergem stuurt via de Radio 2-app door. Bartje is top. Amai, wat hebben we genoten van dat optreden van Bart KL. Zot verliefd zijn we allemaal hier in Blankenbergen. Straks om 7 uur, dan kijk je op de Instagram van Radio 2, VRT Radio 2. Van DJ Daan en ik gaan er helemaal live jouw vragen beantwoorden over het leven hier aan zee bij Radio 2. Dus zet nu alvast die wekker. 7 uur vanavond, net voor het optreden van Like Me, doen we het helemaal live op Instagram. En hij is gearriveerd, DJ David.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Ten eerste is het Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
5: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag en doorheen.
5: Blop, de blop.
6: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
14: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
13: En dat is?
14: Rust in huis, ook in september.
15: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
16: Kamber, more space for your place.
17: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
18: De autokeuring verandert drastisch vanaf 1 september. Wat zijn de nieuwigheden? We hebben het er straks over. Maar dat je autoradio op de juiste zender staat, dat keuren we alvast heel erg goed. Elke dag, telefoon 2, Radio 2. En er is nog nieuws te melden. We gaan eens luisteren.
19: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Hogevenen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. De Hogevenen hebben een kwetsbaar ecosysteem dat nu verstoord is. En de gevolgen zijn groot, zegt Hans Moison van WWF.
20: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming en dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
19: Intussen breidt de brand in de Hoge Venen niet meer uit, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. Zeker in het oosten, aan de grens met Duitsland, blijft het moeilijk. Gianni Palink, jij bent net over de grens in Monschau. Wat merk je daar?
21: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder. De situatie heeft ook gevolgen voor het toerisme hier. Ik sprak daarnet met de Nederlanders die een fietstocht door het gebied maken. Zij kregen van het hotel vanmorgen mondmaskers mee. En hier in Monschau is het, zo zeggen de winkeliers, veel kalmer dan normaal. Terwijl even verderop in de Hoge Venen de brandweer nog hard aan het werk is om de brand te omcirkelen.
19: Dankjewel, Gianni. De organisatie van de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen gaat bekijken of er identiteitscontroles moeten komen voor de wandeltocht van 100 kilometer. Na de editie van afgelopen weekend bleek dat een jongen van 13 de dodentocht heeft uitgewandeld. Maar de minimale leeftijd om deel te nemen is 16, of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders hadden hun zoon online met valse gegevens ingeschreven. Ilse Robijn van de dodentocht.
5: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat dat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
19: Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Lidl Trek bekendgemaakt. Nijs kwam door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt, zoals al bekend was, deel. Net als Kian Uytebroeks, Jarno Wiedaar en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Blijft grijs vanmiddag met perioden van regen of buien, temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Radio 2 aan zee.
8: David van Ottegem.
18: En hopelijk ben je fit genoeg om te luisteren, ja toch? VRT Radio 2. En straks ook mee te doen. Staan jullie hier allemaal al voor Like Me? Ja! Waanzin, waanzin. Dat is nog 2 uur hè, voor die hier een interview komen doen. Ja, deert hen niks. Maar het is mooi weer aan de kust. Hè. We gaan zeker niet verbranden vandaag. En onze radiodeuren staan wagenwijd open voor al wie een kijkje wil komen nemen vanmiddag.

0: George Michael, Outside. En ik hoor iets buiten, Mirjam. In de natuur.
1: Wat?
0: Ja, luister eens. Kan je raden welke dieren dit zijn? Probeer eens, Mirjam. Waar denk je aan?
1: Zijn het meeuwen?
0: Zou kunnen. Nee, maar nee, het zijn geen meeuwen. Ik vertel het je straks. Eerst even de files misschien.
1: Die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Komt dan een half uur bij. Naar Gent is dat 10 minuten. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost een kwartier. 10 minuutjes vanaf Kruibeke. Op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. En 16 naar Willebroek 20 minuten door de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst 10 minuten. En dan de buitenring rond Brussel. 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertum 10 minuten. En tot wellicht vanavond 8 uur rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen, maar er zijn wel vervangbussen.
0: Ja, er wordt hier ook aan kikkers gedacht. Dat klinkt precies kikkers. Geen kikkers. Ook geen Like Me fans. Nee. Het zijn flamingo's.
1: Oh.
0: Ja. Want er is fantastisch flamingo nieuws. In de Antwerpse Zoo zijn namelijk twee Cubaanse flamingo's geboren. Het zijn Bo en Bliss. Zo zijn ze genoemd, mooie namen. En flamingo's zijn oranje-rozen, dat weten we. Maar voorlopig zijn Bo en Bliss nog spierenwit.
1: Ah ja?
0: Ja, want flamingo-kuikens die krijgen hun kleur door de melk die ze krijgen.
1: Aha.
0: Dat is geen witte melk, maar knalrode melk. En daardoor worden die kuikentjes ook stilaan rozen. En terwijl verbleken de ouders ook. Dat is toch wonderlijk? Dat de natuur zo goed in elkaar zit. Hè? Dus die babyflamingo's worden rozen en ze nemen precies het rozen van de ouders over. Door de melk. En nog een leuk weetje over flamingo's. Ze zien er niet alleen romantisch uit, ze zijn dat ook. Want flamingo's vormen meestal een koppel voor het leven.
1: Oh.
0: En ja, ze nemen ook de opvoeding van de kinderen samen voor hun rekening. De ouders van Bo en Bliss hebben ook de eieren om de beurt uitgebroed. Kijk.
1: Zalig. Ja, zelfs, zo moet het, hè.
0: Zelfs flamingo's hebben al een betere taakverdeling in huis dan sommige mensen.
2: Radio 2.
3: Elke dag.
2: Telt voor 2.
0: Ik heb trouwens de perfecte muziek voor bij het heugelijke dierennieuws uit Antwerpen. Een mooie flamingo uit 1966.

Heerlijke muziek uit de 60s. Over een onbereikbaar mooi meisje uit de buurt dat door de lokale jongens Flamingo wordt genoemd vanwege haar gracieuze loopje en opvallende verschijning. En over opvallende verschijningen gesproken. Dit zijn Babette en Maxime. Hoe dan ook, goedemiddag.

0: En luisteraar Francis Rambour die denkt te weten waarom flamingo's gemakkelijk een leven lang bij elkaar kunnen blijven. Het voordeel is, zegt hij, dat die niet kunnen praten en dus nooit geen kwaad woord kunnen zeggen over elkaar.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.

0: Ja, er zijn luisteraars die niet echt kunnen geloven dat flamingo's melk geven. Maar toch wel hoor, het is kropmelk. Zo'n speciaal soort melk in ieder geval. Ook in het weekend is Radio 2 aan zee. En dit weekend wordt een schot in de roos. Of dat kan je toch zelf proberen om er dat van te maken. Want Sport Vlaanderen gaat ons leren sportschieten. Zaterdag. En je kan ook kennis maken met handboogschieten. We hebben hier iemand die cursussen geeft voor liggende en staande wip. Dat zal dan zondag zijn, dus kom gerust even mee wippen zondag bij Radio 2 aan Zee. Wip even binnen en doe het zelf. Probeer het uit. Of bezoek overmorgen het sportdorp van Sport Vlaanderen. Dat wordt donderdag voor een laatste keer deze zomer opgetrokken in Knokke-Heist. En daar kan je dan zowat alle mogelijke sporten uitproberen.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: Meedansen hier vanavond met Like Me, dat is ook altijd een beetje sport. En dit is Alex Warren, Fever Dream.

Radio 2 aan Zee tot 8 uur vanavond weer. Met alleen de beste zomerse muziek. Zoals ook deze van George Harrison. Got My Mind Set on You. I got

0: Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Half vijf, goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swinbergen. In Calo, in de Waaslandhaven, moet er over 2 jaar de grootste bijaard ter wereld komen. Of toch degene met de meeste klokken. Het is een project van bouwbedrijf Katoenatie. Topman Fernand Huts wil zo onze bijaardcultuur nieuw leven inblazen. De bijaard komt naast het hoofdkwartier van Katoenatie. Huts legt uit waarom hij de bijaard daar, pal in het havengebied, laat bouwen.
4: Wij bouwen het op een plaats waar we nooit iemand zullen storen. En dat is toch wel een heel belangrijke factor. Wie wil, kan luisteren. Die kan zich gewoon op de dijk zetten. Het is vrij gemakkelijk. De bijaard wordt gebouwd aan de aanlegplaats van de veerdienst. Je luistert, je klapt je klapstoeltje open en je hebt het bijaardconcert.
3: De grootste bijaard ter wereld staat vandaag in Zuid-Korea en heeft 78 klokken. De bijaard in Calo zal er 81 hebben. Afvalophaler IDM roept bezoekers van de Lokerse feesten op om volgend jaar minder sigarettenpeuken op de grond te gooien. Ook al verkoopt IDM kleine zakasbakjes in de winkels in de buurt, toch zijn er weinig rokers die de asbakjes gebruiken. En dat moet anders, zegt Aniek Maas van IDM.
5: De rokers die hebben toch nog niet altijd de gewoonte om die peuk bij te houden of in een vuilbak te gooien. Nou, het zou misschien wel mooi zijn dat de organisatoren er ook voor zorgen dat die zakasbakjes te krijgen zijn op de feesten. Zoals de hondeneigenaar altijd zijn zakje moet mee hebben voor de hondenpoep, zou die roker toch ook altijd iets moeten mee hebben om zijn peuk in te deponeren.
3: In totaal heeft IDM tijdens de Lokerse feesten iets meer dan 67.000 kilogram afval verzameld. Dat is een tiende meer dan vorig jaar, maar er waren ook iets meer bezoekers. Toch lag er niet meer afval op de grond, zegt IDM, en hebben de bezoekers de 700 vuilnisbakken op het festivalterrein goed gebruikt. Er zullen vandaag sowieso geen treinen meer rijden tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. Dat meldt de spoorbeheerder Infrabel. Reizigers moeten sinds 6 uur vanmorgen een vervangbus nemen, omdat er problemen zijn met de seininrichting. De herstelling ervan is moeilijker dan verwacht. Of er morgen opnieuw treinen kunnen rijden is nog niet duidelijk. En in Wanneghem-Lede, een deelgemeente van Kruisum, is gestart met het herstellen van de Schietchampettermolen. De molen dateert uit de 18e eeuw en stond oorspronkelijk in West-Vlaanderen. In de jaren 80 verhuisde die naar Wanneghem-Lede. En dat vond plaatselijke veldwachter de Champetter niet leuk en schoot een kogel door de molen. De molen is ondertussen een beschermd monument, maar is al enkele jaren in slechte staat. Tijdens het zware onweer in juni raakte de molen zwaar beschadigd. Het weer nog, het blijft grijs met temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag is dat zo. Meer nieuws in de app.

0: nachtje doordoen. Geen probleem voor Daft Punk en Pharrell Williams. Get Lucky. Laat eens horen, Mirjam, waar we wat minder geluk hebben op de weg vanavond of vanmiddag.
1: Ja, op veel plaatsen, want we zitten toch over de 200 kilometer file. Vooral op de Antwerpse ring richting Nederland gaat dat moeizaam. Daar bijna 1 uur extra. Naar Gent is dat 10 minuutjes vanaf Antwerpen-Noord. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Vanaf Kruijbeke een kwartier. 20 minuten ook op de A12 vanaf Aartselaar. E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Reumst een half uur. 20 minuten vanaf Massenhoven en 25 minuten vanaf Stabroek op de A12. N16 naar Willebroek ook 25 minuten door de Werken in Temse naar Brussel op de E19, 10 minuten tussen Kontig en Rumst. Voor de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Bertum, 10 minuten. Andere vertragingen zijn beperkt en wellicht tot 1 uur of 8 vanavond rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde. Ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen, maar er zijn wel vervangbussen.
0: En de autokeuring verandert volgende maand. Toch enkele drastische maatregelen. Al wie een auto heeft, blijven luisteren.
2: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
3: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
2: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar jessekes voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app. Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitlozen witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Alles heeft tijd nodig om te groeien. Dat klopt helemaal. Kylie Minogue, wat een wijze vrouw is dat toch? Give me just a little more time. Ja, en nog even, en het is alweer september. En op 1 september verandert er toch wel heel wat bij de autokeuring. Wat precies? Wel, daarvoor heb ik er Hajo Beekman van onze verkeersredactie even bijgehaald. Dag Hajo.
1: Hey, dag David. Goedenavond.
0: Je bent natuurlijk al helemaal op de hoogte van die veranderingen. Wat zijn de 3 belangrijkste dingen die we gaan voelen?
1: Wel, vandaag is het zo, voor personenauto's ga je voor de eerste keer naar de keuring, hè, als je auto 4 jaar oud is. En daarna moet je jaarlijks terugkeren, op een aantal uitzonderingen na. En dat verandert nu, dat wordt pas 2 jaarlijks terugkeren. Dus 2 keer zo minder frequent als vandaag. Dat betekent dus dat de meeste automobilisten daar natuurlijk heel blij mee gaan zijn.
0: Ja, tuurlijk. Dat zal wel, want er zijn altijd zo'n lange wachtrijen. Je moet maanden op voorhand vakantie aanvragen.
1: Aanschuiven. Klopt. Ja. Oh. Dus ja, de meeste mensen zullen zeer blij zijn daarover. Mm. Een tweede grote is bijvoorbeeld dat als er nu een gebrek wordt vastgesteld aan je auto, ja, dan krijg je tegenwoordig 15 dagen om het te herstellen. Maar voor sommige mensen is het heel moeilijk om bij je concessiehouder bijvoorbeeld een afspraak vast te krijgen binnen de 15 dagen. Dus daar heeft de politiek eigenlijk gezegd, we gaan de mensen daar 2 maanden de tijd voor geven. Het is eigenlijk een beetje ook de minimumnormen die door Europa worden opgelegd. Hier en daar heeft de politiek dus gezegd, ja, we zijn eigenlijk, denken we, iets te streng. En we gaan het dus wat versoepelen. Dus de frequentie omlaag halen en de mensen iets meer tijd geven om gebreken te herstellen. En een derde grote, dat is ook wel een belangrijke, maar dat begint pas 1 januari 2027, dus niet nu september al. Dat is ook een belangrijke. Als je je auto nu tweedehands wil verkopen, dan moet je verplicht naar de keuring. Weer aanschuiven natuurlijk. Mm-hmm. En dat keuringsbewijs moet je dan voorleggen aan de nieuwe aankoper, hè, zeg maar. Dat moet dus niet meer. Maar let op, er is wel een nuance. Je moet wel de CarPass-wetgeving blijven respecteren. Dus de CarPass moet recent zijn afgeleverd. Jawel, toch door een keuringsstation. Maar je moet daarvoor geen afspraak meer maken zoals vandaag. Je gaat gewoon naar het loket aan een gekozen keuringsstation. Je auto wordt niet meer technisch gecontroleerd. Je laat hem buiten de parking staan. Je vraagt een technicus, noteer de actuele kilometerstand en het chassisnummer en that's it. Dan is je CarPass in orde. Ja. Dat is het eigenlijk.
0: Welke waarde heeft die CarPass dan nog?
1: Dat inderdaad. Dat is het probleem. Want het kan dus zijn dat je een recente CarPass hebt bij de tweedehandsverkoop, maar dat het eigenlijke keuringsbewijs en dus de grondige technische keuring al 1,5 jaar oud is.
0: Ja, klopt.
1: Dus als aankoper, als tweedehandskoper, krijg je toch de raad om de auto toch eens te laten checken door een erkende vakman. Hè? Want anders koop je misschien wel een kat in de zak, zeggen critici. Absoluut.
0: Ja, inderdaad. Dus daar is toch wel een bedenking bij te maken. En ik hoorde ook dat je nu mag kiezen in Vlaanderen in welk gewest je je auto laat keuren. Dat is misschien ook goed nieuws. Of niet?
1: Ja, inderdaad. Dat kan wel. Ja, maar het kon al een beetje. Hè? Dus als je in Vlaanderen bijvoorbeeld ingeschreven bent, maar dan kan je al naar Brussel gaan eigenlijk. Kan je vrij kiezen.
0: Ja.
1: Maar wat er nu natuurlijk gaat gebeuren, is dat in Wallonië heb je het systeem dat je om het jaar nog steeds moet gaan. Van zodra je, even kijken, 4 jaar oud is. Maar in Vlaanderen wordt dat dus 2 jaar. Dus daar zeggen sommige waarnemers, ja, maar wacht eens even, dan gaan we natuurlijk misschien Waalse automobilisten hebben die gaan migreren naar Vlaanderen om daar een auto te laten keuren. Mm. Want het keuringsbewijs zelf is voor gans België geldig natuurlijk, niet alleen voor Vlaanderen. Ja, en dan heeft hij direct een keuringsbewijs voor 2 jaar. En dan moet hij niet meer om het jaar terugkeren in zijn Waals keuring.
0: Dus dan kan er een soort van keuringstoerisme op gang komen van Wallonië naar Vlaanderen.
1: Wel. Misschien een woord van het jaar of zo. Ja.
0: Keuringstoerisme, inderdaad. Het blijft toch wel weer typisch Belgisch zo. Hè? Allee, zo Vlaanderen inderdaad. Wel, Wallonië niet en Brussel dan ook weer
1: anders. Sommige automobilistenorganisaties zeggen ook, hey, trek die regels een keer gelijk. Ja, voor als België, dan vermijd je die problemen al.
0: Enfin, maar zo weten we toch weer dat we in België wonen. Hoe absurd kan het soms zijn hier in ons land. Maar goed, voor Vlaanderen dan toch een verbetering, hoor ik je zeggen. Dank je wel, op een aantal vlakken toch tenminste. Dankjewel, Hajo, om even je licht te laten schijnen hierover.
1: Oké, tot ziens.
0: Dag. En Jeremy Vrielink is op weg naar zichzelf.

0: De natuurbrand op de Hoge Venen nog altijd niet onder controle, ondanks de regen. En ook de aardappelboeren hoor ik klagen vandaag. Sabine, krijgen we misschien nog meer regen dan... Hopelijk.
1: Er komt nog aan. Nu, dat gaat niet voldoende zijn om al die grote droogte weg te krijgen. Maar alle druppels helpen tegenwoordig. En er komen nog wel nog wat regenwolken en nog wat buien aan. Nu, dat zal niet voor vanavond zijn. Dan blijven we grotendeels onder de wolken zitten. En grotendeels droog weer ook. Het is pas tegen het einde van de nacht dat de kans op wat regen opnieuw groter wordt. In het westen en in het noorden vooral. En dan hebben we minimaal tussen 16 en 19. Graden. En dan morgen trekt die regen van west naar oost over het land, soms buiige regen. En na de middag verwachten we vooral in het zuidwesten van het land dat er wat meer regen gaat vallen. Er kan een donderslag bij horen. En vanaf de kust komen er dan ook opklaringen en dat kunnen uiteindelijk brede opklaringen worden tegen het einde van de dag ook in het centrum van het land. De temperaturen liggen dan ergens tussen 16 en 19 graden in het binnenland, aan de kust nog 21 graden. Maar daar waait het dan wel soms vrij krachtig. En dan hebben we voor de rest van de week wisselvallig weer. Donderdag af en toe al eens een bui, misschien met een donderslag. Ook vrijdag blijft het wisselvallig met buien, kans op gedonder. En in het weekend wordt het dan stilaan wat droger. Maar de kans op een bui blijft er wel nog in zitten. En begin volgende week, maandag en dinsdag, blijft het waarschijnlijk wel droog. En dan komt ook de zon er meer door. De temperaturen blijven een beetje aan de lage kant, rond 20 graden.
0: Oh, maar dat doet dus deugd hoor.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zeg maar, ik hoor je spreken van buiige regen. Wat is buiige regen? Ziet dat er dan anders uit dan regenbuien?
1: Ja, buien is soms wat beperkter, wat meer afgeleid. Het feit of je regen hebt of een bui, heeft ook te maken met de structuur van de wolk. Hm. En dat zit er zo, ja, die neerslag zit er dan zo'n beetje tussenin. Dus het is regen, buien, een beetje gemixt en dan spreken we over buien geregen.
0: Okay. Mooi uitgelegd voilà. Allemaal. Dankjewel, Sabine Hagedoorn.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Radio 2 aan

0: Wat een goede muziek weer bij Radio 2 aan Zee. Wij brengen de zomer bij je binnen, waar je ook aan het luisteren bent. Misschien onderweg naar huis of misschien thuis.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Radio 2.
0: Of nog op het werk, dat zou kunnen. Wist je dat gelukkig zijn rijmt op zonneschijn trouwens? Die moeten we even missen, die zonneschijn vandaag, zoals we hoorden van Sabine. Maar dat deert ons niet. Zeker niet als we Jo Valli bij ons in de radio hebben. Laat maar komen.
1: Niets

0: ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
0: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
0: Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of mijn jessetjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
0: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Veel meer.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Als in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
11: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Vandaag cruciale dag voor de Hoge Venen. Ofwel wordt het vuur ingedampt, ofwel zijn er weer opflakkeringen en gaat er nog meer gebied in vlammen op. We halen er straks onze man ter plaatse bij. Eerst nog even een update nu.
15: Het is 5:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het herstel van de veenbodem in de Hoge Venen zal tientallen jaren duren, zeggen experten. In verschillende Vlaamse fertiliteitscentra komen eiceldonoren zich spontaan melden. En de rente die ons land moet betalen om geld te lenen bereikt de hoogste piek in meer dan 10 jaar tijd. De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Maar dat herstel is wel nodig. Veen slaat koolstof op en vormt een buffer tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat de overheid de natuur in de Hoge Venen herstelt, zegt Hans Moison van WWF.
16: We weten dat natuurherstel werkt. Natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen die soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten, hè, om daar werk van te maken en een goed plan om te dienen.
15: De Waalse regering bekijkt intussen of ze de boeren die helpen bij het blussen van de brand op de Hoge Venen kan vergoeden. Honderden boeren voeren daar al dagenlang water aan voor de brandweer of helpen er met het nathouden van de bermen. Ze doen dat geheel vrijwillig en lopen daarbij het risico dat hun tractoren en machines beschadigd raken. De oostflank van de brand in de Hoge Venen blijft een moeilijk punt. Dat is vlak aan de grens met Duitsland. En daar merken ze rook- en geurhinder. Een verslag door Gianni Paling vanuit Monschau in Duitsland.
17: De brandgeur hangt in de kleine straten van Monschau, op enkele tientallen kilometers van waar de brand woedt. De rook zie je ook hangen tussen de nevelige regen door. Dat merken ook deze toeristen uit Nederland.
18: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
19: Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
17: Deze Nederlandse vrouw woont al 17 jaar hier. Dit maakte ze nog nooit mee.
20: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. En ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
17: Het stadsbestuur raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs tot in Keulen wordt gewaarschuwd voor reukhinder. De winkeliers in Monschau merken een impact.
21: Dat zijn we gar niet gewoond, dat Monschau zo leer is.
17: Het veenbrandt, er wordt gewaarschuwd voor slechte lucht en Monschau is leeg, zegt ze. Toch zien we toeristen, deze mensen doen een fietstocht en kregen mondmaskers mee van het hotel.
22: We hebben ze niet opgedaan.
23: Ze zitten nog in de tas.
22: Het had misschien wel slimmer geweest, want het is niet goed voor je, maar we hebben het niet gedaan.
15: In de universitaire ziekenhuizen van Gent en Brussel en in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben zich de afgelopen dagen opvallend meer vrouwen aangemeld om eicellen te doneren. De nieuwe aanmeldingen komen er na het nieuws afgelopen weekend dat er een tekort is aan eiceldonoren. Het aantal kandidaten daalde scherp sinds de regering aankondigde de anonimiteit af te schaffen. Fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel verwacht dat er ook in de toekomst genoeg donoren zullen zijn om wensouders te helpen.
1: Het is toch hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
15: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit een onderzoek van het Belgisch statistiekbureau Stadbel. Bijna de helft van de werkende vrouwen past haar werktijd aan om zorgtaken te combineren tegenover een kwart van de werkende mannen. Daarnaast combineren zo'n 280.000 Belgen hun werk met de zorg voor een kind of kleinkind en een ouder. Dat is de zogeheten sandwich-generatie. En dat is een hele klus, zegt Marijke Verbrugge van de KU Leuven.
2: Het is ook uitdagend, die sandwichgeneratie. Voor kinderen heb je meestal wel een goed beeld wat de belangrijkste periode is om die zorgtaak op te nemen. Dat is typisch tot 3 jaar. Maar voor ouders die ziek zijn of grootouders die ziek zijn of zorgbehoevend worden, daar staat geen duurtijd op. Dus dat maakt het ook moeilijker, want het wordt onvoorspelbaarder in die tijd.
15: De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar bedraagt nu ruim 3,8%. En Michael van Drogenbroek, dat is geen goed nieuws.
10: Nee, hoegenaamd niet. De lange termijnrente voor ons land staat nu op het niveau dat die stond in 2012. En dat was op het moment van de naweeën van de Europese schuldencrisis. En nu zijn die rentes dus opnieuw aan het stijgen, voor bijna alle landen trouwens. Dat is al zo sinds de oorlog in Iran, begin dit jaar. En ook nu is die oorlog, en vooral dan de gevolgen ervan voor de olieprijs, de reden dat die rentes blijven stijgen. Een hoge rente betekent meer betalen om geld te lenen, wat ons land met een hoge staatsschuld voortdurend moet doen. Er gaat dus meer geld naar rente en dat weegt dan weer op de begroting. En zoals bekend is dat tekort in ons land nu al veel te groot.
15: Dankjewel, Michael. Vanavond en vannacht waren bewolkt, maar meestal droog. Tegen de ochtend wel kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Maxima tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en maxima tot 22 graden. Ook in dit bulletin stond de zware natuurbrand in de Hoge Venen centraal. Natuurexperten van het WWF waarschuwen dat het herstel van het veen tientallen jaren zal duren en roept de regering op om daar actief op in te zetten. Meer op vrtnieuws.be.
23: Radio 2. Radio 2 aan zee.
24: David van Oottegem.
14: Ik hoorde dat net over de sandwich-generatie. En dat zette mij aan het denken, tot welke generatie behoor ik eigenlijk? Ik moest toch even diep nadenken.
23: WRT Radio 2.
14: Maar ik weet het, ik maak deel uit van de tiramisu-generatie. Dat kan niet anders.

0: Wat een stem. Zo hoog. Olivia Newton-John. En de Electric Light Orchestra. Xanadu. En dan gaan we even naar onze Xanadu van het verkeer. Dat is het verkeerscentrum waar Mirjam alle filebewegingen volgt. Mirjam, wat zie jij?
1: Het zijn er behoorlijk wat vanavond. 225 kilometer, een pittige spits met vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt bijna 1 uur bij. Naar Gent is dat een kwartier. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost een half uur. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke ook bijna een half uur. A12 vanaf Schelle 20 minuten. E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Ook een half uur vanaf Herentals-West en 40 minuten vanaf Stabroek op de A12. N16 naar Wurbroek ook bijna een half uur door de Werken in Temse, dan naar Brussel op de E19 tussen Kontegem en Rumst 10 minuten. Door die werken op de E19 gaat het door omrijders ook erg traag op de N1 tussen Rumst en Mechelen en dat in beide richtingen. Voor de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Daar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertum 10 minuten. Dan de N41 richting Sint-Niklaas bij Dendermonde ook een half uur file door werken. Andere vertragingen zijn beperkt en wellicht tot 1 uur of 8 vanavond rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde. Ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen, maar er zijn wel vervangbussen.
0: Radio 2. Radio 2 aan zee, ook gemakkelijk bereikbaar met de trein. En het is je dan zeker ook al opgevallen dat er in de trein stiltewagons zijn. Maar waarom is het vaak niet stil in de stiltewagon? Dat heb ik ook al mogen meemaken. En dat is ook de vraag die een sociaal filosoof zich vandaag afstelt. Vraag stelt in de krant De Standaard. En hij zegt, ja, de voor de hand liggende verklaring is natuurlijk dat sommige mensen gewoon onbeleefd zijn. Maar dat is te eenvoudig als uitleg. De vraag is vooral waarom mensen zich niet langer geroepen voelen om een regel na te leven die voor iedereen zichtbaar is. Want ja, er hangen overal stickers en bordjes. En hij zegt, ja, we denken tegenwoordig te veel na over wat onze rechten zijn en veel minder over onze plichten. Wat moeten we naleven? Ja, we denken, we hebben overal het recht om overal luid op te spreken waar ik wil, denken wij dan. Maar eigenlijk heb je in die stiltewagon een soort van plicht naar je medemens toe om stil te zijn. Maar ja, dat is zo moeilijk voor ons, om aan verplichtingen te houden en om een beetje rekening te houden met de anderen. En ja, als dat dan regels zijn die ook vaak niet nageleefd worden, want er is al niet altijd een controleur in de buurt of een conducteur in de buurt. Ja, dan verwatert het allemaal een beetje, hè. Ik weet niet of jij ervaringen hebt, beste luisteraar, met de stiltewagon. Mirjam, heb jij daar al eens in gezeten?
1: Ja, ik heb het ook al gemerkt. Maar dikwijls hebben de mensen het gewoon niet gezien, denk ik. Zijn ze er niet van bewust dat het een stiltewagon is?
0: Maar hoe kan je dat nu niet zien, Mirjam? Want heel die wagon is bestikkerd.
1: Er hangen zoveel bordjes overal. Moet je al die bordjes altijd maar bekijken?
0: Ja, dat is zoals in het verkeer, hè, Mirjam. Dan moet je ook alle verkeersborden moet je gezien hebben wel, hè. Wat is dat nu voor excuus? Ja, maar veel reizigers denken van, die lezen die borden niet als hier hoort men stil te zijn, maar wel als hier zou het fijn zijn mocht u eventueel stil zijn. Zo, weet je wel, dat is meer zo'n aanbeveling, zal ik maar zeggen. Maar ik heb soms wel eens gezegd aan iemand van, ja, mag het ietsje stiller? Want ze zeggen van, oké, je mag wel praten, maar niet te luid. Weet je wel, zo, gewoon een beetje stiller dan anders. Of de muziek niet te luid zetten in je oortjes bijvoorbeeld. Maar ik kijk wel, als zo'n groep van jonge mensen is of zo, dan ben ik wel zo'n beetje, aarzel ik ook soms wel om iets te zeggen. Ik wil natuurlijk wel ook op een veilige manier kunnen verder reizen natuurlijk. Maar goed, heb jij al ervaringen met de stiltewagon, beste luisteraar? Laat het maar weten via de Radio 2 app. Radio
2: 2. Elke dag telt voor 2. I'll show you.

Cameron Whitcomb. En als je nu in een stiltewagon zit te luisteren, dan kan het volgende nummer misschien mogelijk wel voor problemen zorgen.

0: Okay, try and. Ondertussen al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand in de Hoge Venen. Nog altijd niet onder controle. En het is pas wanneer je begint te vergelijken dat je beseft welke omvang dat is. Hè. Dat zijn 4200 voetbalvelden of 7 keer de oppervlakte van het centrum van Brugge. En vandaag zou een cruciale dag zijn in de bestrijding van het vuur. Even naar VRT-journalist Bram van de Putten. Dag Bram.
1: Hey, hallo David.
0: Ja, dat hoorde ik je vanmiddag in het journaal zeggen. Cruciale dag vandaag. Dus hoe is de situatie ondertussen?
1: Wel, vandaag hebben bijvoorbeeld de blushelikopters en de blusvliegtuigen niet kunnen uitvliegen door het slechte weer. Het regent hier eigenlijk al de hele dag. Het is ook heel bewolkt. En dat maakt het toch wel moeilijker om die brand te bestrijden. Zeker in het oostelijke gedeelte, dus bijna tegen de grens met Duitsland. Omdat het heel moeilijk is voor de brandweer, mannen en vrouwen, om daar te komen. Heel moeilijk bereikbaar gebied. En normaal gezien kunnen de blushelikopters dat terrein coveren. Maar dat lukt dus vandaag niet. En dus moeten ze op een andere manier daar aan de slag. En proberen ze nu samen met Duitse brandweermensen daar een soort van brandgang te maken van een aantal meter breed en ook een paar honderden meters lang om daar eventueel wel op het terrein te kunnen en ook de brand op die manier toch wat af te remmen.
0: Ja, je bent met hen op pad geweest met die brandweerlui. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik moet zeggen dat dat toch wel heel indrukwekkend is. Hè. Je zit in een brandweerwagen en eerst zie je vooral dennenbomen en plots kom je in die gigantische rookwolk terecht. En als je dan nog wat verder rijdt, zie je echt het zwart geblakerde landschap. Dan moet je ook je mondmasker aanzetten, want echt een zeer indringende brandgeur. Je kan het daar eigenlijk ook niet heel lang uithouden, maar die brandweer, mensen moeten daar echt 8 uur aan een stuk staan blussen. Dus echt heel straf wat die daar dag in dag uit doen om met dat zwaar materieel die brand te blussen in zo'n moeilijke omstandigheden. Toch wel.

0: En wat zeggen die over de brand? Zien zij dat nog goed komen? Of hoe lang denken ze daar nog mee te moeten bezig zijn onder die omstandigheden?
1: Wel, als je met die mensen praat, dan praten ze toch in kwesties van dagen en misschien zelfs weken, omdat dat vuur echt diep in de grond zit. Het is een veengebied, dus dat brandt ook heel snel en heel makkelijk. En dus zien ze daar heel af en toe ook wel opflakkeringen. Dat was bijvoorbeeld vannacht en vanochtend heel vaak het geval. En dan moeten ze heel snel kunnen reageren, omdat er natuurlijk schrik is als er grote steekvlammen ontstaan, dat bijvoorbeeld bomen die daar staan, die ook heel droog zijn, dat die meteen weer in brand schieten en dat er dan nog meer dan de 3000 hectare die nu al is afgebrand, dat er nog meer gebied in brand zou gaan.
0: Ja, ik zag het in jouw reportage ook. Er zijn weinig vlammen of vuur te zien. Het is vooral het smeulen onder de ondergrond eigenlijk dat geblust wordt, hè?
1: Ja, inderdaad. En als je daar staat, dan zie je echt die rook uit de grond komen. Dus dat is eigenlijk heel raar om te zien. Het is bijna een dystopisch maanlandschap. Je ziet alleen maar zwart geblakerde grond en daar staan dan wel nog wat bomen op. En die brandweer moet vooral zorgen dat die grond kan afkoelen. En het feit dat het regent, dat helpt wel een beetje, maar het is een soort van gemiezer al de hele dag door. En dat is eigenlijk veel te weinig water om die brand te kunnen blussen met alleen regen. Dus het zijn echt wel de brandweermensen die hier het verschil moeten maken.
0: Dus hoe zou je deze cruciale dag dan besluiten, Bram?
1: Ja, ik denk dat het toch een moeilijkere dag is dan gisteren. Toen leek het toch wel wat positief te evolueren. Dus ik denk dat het nu vooral focussen is op die oostelijke. En ik denk dat ze hopen dat het de komende dagen toch wel blijft regenen.
0: Oké, laat ons samen met hen meehopen. Dankjewel, Bram van de Putten vanuit de Hoge Venen.

0: Taylor Swift. Haar haar is geknipt. Dat is ook nieuws vandaag. Ja, ik heb dat zien verschijnen in de standaard ook. Of all newspapers. Dat is groot nieuws. Het is natuurlijk ook een superster. Dat is wanneer het haar van Taylor Swift is geknipt, is dat zeker ook een artikel waard. Het is geen broske. Haar ponytail is nog altijd intact. Dus geen paniek.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Dat heeft een naam, Signature Banks heet dat.
3: Half zes, goedenavond. 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swinbergen. Afvalophaler IDM roept bezoekers van de Lokerse feesten op om volgend jaar minder sigarettenpeuken op de grond te gooien. Ook al verkoopt IDM kleine zakasbakjes in winkels in de buurt, toch zijn er weinig rokers die ze gebruiken. En dat moet anders, zegt Aniek Maas van IDM.
4: De rokers die hebben toch nog niet altijd de gewoonte om die peuk bij te houden of in een vuilbak te gooien. Het zou misschien wel mooi zijn dat de organisatoren er ook voor zorgen dat die zakasbakjes te krijgen zijn op de feesten. Zoals de honden eigenaar altijd zijn zakje moet mee hebben voor de hondenpoep, zou die roker toch ook altijd iets moeten mee hebben om zijn peuk in te deponeren.
3: In totaal heeft IDM tijdens de Lokerse feesten iets meer dan 67.000 kilogram afval verzameld. Dat is een tiende meer dan vorig jaar, maar er waren ook iets meer bezoekers. De bezoekers hebben de 700 vuilnisbakken op het festivalterrein dus goed gebruikt, zegt IDM nog. In Calo, in de Waaslandhaven, moet over 2 jaar de grootste bijaard ter wereld komen. Of toch degene met de meeste klokken. Het is een project van bouwbedrijf Katoennatie. Topman Fernand Huts wil zo onze bijaardcultuur nieuw leven inblazen. De bijaard komt naast het hoofdkwartier van Katoennatie, pal in het havengebied. Fernand Huts.
5: Wij bouwen het op een plaats waar we nooit iemand zullen storen. En dat is toch wel een heel belangrijke factor. Wie wil kan luisteren, die kan zich gewoon op de dijk zetten. Het is vrij gemakkelijk. De bijaard wordt gebouwd aan de aanlegplaats van de veerdienst. Je luistert, je klapt je klapstoeltje open en je hebt het bijaardconcert.
3: De grootste bijaard ter wereld staat vandaag in Zuid-Korea en heeft 78 klokken. De bijaard in Calo zal er 81 hebben. In Wanneghem-Lede, een deelgemeente van Kruisum, is gestart met het herstellen van de Schietchampettermolen. Die dateert uit de 18e eeuw en stond eerst in West-Vlaanderen. In de jaren 80 verhuisde die naar Wanneghem-Lede. Dat vond de plaatselijke veldwachter, de Champetter, niet leuk en schoot een kogel door de molen. Die molen is ondertussen een beschermd monument, maar is al enkele jaren in slechte staat. Tijdens het zware onweer in juni raakte de molen zwaar beschadigd, vertelt David Koppes van het provinciebestuur.
6: De wieken zijn door die storm in het dak gegaan. De wieken zijn nu verwijderd preventief en het dak wordt ook volledig hersteld. Er is een rapport van de monumentenwacht van 2024 al dat er wel degelijk grotere ingrepen nodig zijn voor de Schietchampettermolen. En dus we gaan die restauratiewerken ook opstarten. Vandaag is de molen nog in privébezit. Die wordt eigendom van de gemeente. Er zal nadien een erfpacht gegeven worden aan de provincie. En dan investeren wij samen met de Vlaamse overheid een €400.000 voor de totale restauratie.
3: Het weer nog vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Morgen ook zwaar bewolkt met regen, maxima tot 20 graden.
7: Radio 2. Radio 2 aan zee.
1: David van Oetegem.
0: En One Republic ook. Run. Ja, sorry van Taylor Swift daarnet, maar het is haar kortste kapsel ooit. Dus dat is toch wel nieuwswaardig.
7: WRT Radio 2.
0: Ja, People Magazine is er ook niet over te zwijgen, blijkbaar. En dit is One Republic met Run.
8: I was a

0: En Mirjam heeft nog een verkeersupdate.
1: Veel file vanavond, 250 kilometer met voor Antwerpen op de ring richting Nederland. 3 kwartier extra. Naar Gent is dat een kwartier. Naar Antwerpen een half uur vanaf Melcele. 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. En ook op de A12 vanaf Schelle. E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 40 minuten. Een half uur vanaf Verentas-West. En ook vanaf Antwerpenhaven op de A12. En 16 naar Willebroek, 25 minuten door de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontigen en Rumst. 10 minuten. Door die werken op de E19 gaat het door omrijders ook erg traag op de N1 tussen Rumst en Mechelen en dat in beide richtingen. Voor Brussel op de buitenring een half uur file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Dan naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en de werken in Bertum 10 minuten. Naar Lummen op de E314 in Genk-Oost door een ongeval op de linkrijstrook. En 41 richting Sint-Niklaas bij Dendermonde ook een half uur file doorwerken. Andere vertragingen zijn beperkt. En wellicht tot een uur of 8 vanavond rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en ook tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Je kan er wel een vervangbus nemen.
0: Waarom is het niet stil in de stiltewagon? Over die vraag hebben we het ook vanmiddag. Heel veel luisteraars hebben daarop gereageerd met eigen ervaringen vanuit de trein. Ja, omdat mensen onbeleefd zijn, nee, dat is te gemakkelijk. Het heeft met onze mentaliteit te maken, met de ingesteldheid tegenover regels tegenwoordig. We zien die niet meer als verplichtingen tegenover de maatschappij, maar als vrijblijvende aanbevelingen. Luisteraar Katrien Kassier heeft ook gereageerd. Ik vind die stiltewagon zo'n goede uitvinding, zegt ze. Maar ik heb me al zoveel geërgerd aan iedereen die hier geen rekening mee houdt. Soms denk ik, het zijn toeristen, ze begrijpen het niet. Maar vaak zijn het ook Vlamingen die de bordjes wel heel goed kunnen zien. Jozef Dalemans, die heeft ook gereageerd. Die ziet er nog veel groter. Hij zegt, er is geen gezag meer, geen opvoeding. Als ik vroeger straf kreeg van de meester, kreeg ik thuis nog een lap rond mijn oren. Nu staan de ouders aan de poort. Of gaan ze naar de directeur. Een losgeslagen wereld. Aldus Jozef. En Veerle Evenepoel heeft ook gehoord dat ik daar net tegen jou zei, Mirjam. Van ik heb daar alles iets over gezegd tegen een reiziger. Maar als ik me niet veilig voel of ze zijn me te veel, dan durf ik ook niet zo heel erg goed, ondanks mijn grote mond. Maar goed, ja. En Veerle geeft me gelijk. Ze zegt, er waren er eens 2 twintigers, heel luid aan het praten, ook in mijn stiltewagon. En ik wees hen op het bord en ze bekeken mij eens en praten gewoon verder. En begonnen mij zelfs daarna uit te schelden. Gebrek aan respect. Maar dan vraag ik mij af waaraan het ligt dat zij zo reageren. Dat is inderdaad de vervolgvraag. Dus daarop jouw ervaringen met de stiltewagon, laat maar komen.
2: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
3: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2.
6: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Luisteraar Greta heeft ook gereageerd. Die heeft het niet zo voor stiltewagons. Ze schrijft, de mensen zouden beter sociaal zijn in plaats van constant op die gsm te zitten. We moeten terug leren praten met elkaar. Ik vind die stiltewagons echt niet zo leuk. Maar ja, besef ook dat er ook nog altijd gewone wagons zijn om sociaal te zijn dan misschien. Ja, er zijn maar een paar, misschien maar één stiltewagon in zo'n trein. En Laura die heeft al eens commentaar gekregen van iemand toen plots haar telefoon ging in de stiltewagon. En ze wou die toch opnemen. Ze praatte heel zacht, zei ze. Maar ik kreeg meteen al commentaar van iemand die vond dat het niet kon. En dat ik tussen de wagons maar moest bellen. Maar ja, tussen de wagons, daar is natuurlijk veel lawaai door de trein zelf. En dat maakt bellen heel erg moeilijk, zegt Laura. Ja, dat begrijp ik ook wel natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook wel mensen, zoals Peggy hier zegt, Peggy uit Weinigem, die roepen dan aan de telefoon, precies alsof er aan de andere kant van de telefoon iemand zit. En dan moet je ook de stiltewagon toch wel best kunnen verlaten als dat zo is. Waarom niet? Ja, heel veel reacties binnenkomen. Heel wat onbegrip bij luisteraars, mensen die lawaai maken in een stiltewagon. En anderen die vinden dat we net socialer moeten zijn voor elkaar. Wat zou Dolly Parton daar allemaal van denken onderweg naar huis?

denk dat Dolly Parton na zo'n 9 to 5 toch ook wel liever in een stiltewagon zit. Ik weet het niet als ze de keuze heeft. Gisteren was Joost Zwegers live bij Radio 2 aan Zee. Na de grote concertreeks van Novastar een tijd geleden gaat hij een nieuwe, intiemere tour door Vlaanderen en Nederland doen. En daar kregen we hier gisteren al een voorsmaakje van. We gaan nog eens luisteren naar zijn nieuwste nummer, Today Yesterday.

0: nieuwste nummer van Novastar. Joost Zwegers kan ook heel goed pizza's bakken, heeft hij gisteren gezegd. Ja, hij heeft dat vroeger nog als vakantiejob gedaan. Kan die deeg ook zo ronddraaien en omhoog zwieren, maar nu kan hij geen pizza's meer ruiken of zien. Straks om 19:30 optreden van Like Me hier bij ons. Iedere keer als ik die naam zeg, krijg ik hier een schreeuw te horen. Ik ga nog even testen. Like Me. Heb ik nu Like Me gezegd? Normaal, niet normaal.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.
1: Radio 2.
0: Ja, dat zal het geven straks. Radio 2 aan zee met Dua Lipa nu. Be the one.

Waarom is het niet stil in de stiltewagon? We gaan de discussie hier langzaam afronden. Maar luisteraar Dini Dolage wil daar nog iets over zeggen. Zij zegt, regels zijn er toch gewoon om te volgen, nietwaar? Ja, dat is het probleem, dat we dat allemaal zo wat vrijblijvend opvatten tegenwoordig.

0: F.R. David, words don't come easy. Ja, zijn wij nog bereid om onszelf beperkingen op te leggen? Dat is de vraag. Samenleven veronderstelt heel wat kleine dingen. Dat zegt François Levrault ook. Hij is sociaal filosoof aan de Universiteit van Antwerpen. Geen voeten op de zetel bijvoorbeeld. Afval in de vuilnisbak gooien. En ja, gewoon stil zijn in de stiltewagon. Of voor de Like Me fans hier, achter het witte touw blijven, hè? Gaan we dat doen? Ja, hè? Ja. Kijk eens hoe goed ze luisteren.
1: Perfect. 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat heb ik ook gek.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar gezekjes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Veel meer.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Er zijn nog kaarten voor Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Allerlaatste keer genieten van de beste evergreens in de Koningin Elisabethzaal. Kaarten via VRT Max.
14: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
13: En nu eens luisteren wat er nog allemaal is gebeurd.
15: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het herstel van de veenbodem in de Hoge Venen zal tientallen jaren duren, zeggen experten. De rente die ons land moet betalen om geld te lenen bereikt het hoogste punt in ruim 10 jaar tijd. En in de fertiliteitscentra komen zich opvallend meer eiceldonoren spontaan aanmelden. De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Maar dat herstel is wel nodig. Veen slaat koolstof op en dient als buffer tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat de overheid de natuur in de Hoge Venen herstelt, zegt Hans Moison van WWF.
16: We weten dat natuurherstel werkt. Natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen die soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten om daar werk van te maken en een goed plan in te dienen.
15: De Waalse regering bekijkt intussen of ze de boeren die helpen bij het blussen van de brand in de Hoge Venen kan vergoeden. Honderden boeren voeren daar al dagenlang water aan voor de brandweer of helpen er met het nat houden van de bermen. Ze doen dat vrijwillig en lopen daarbij het risico dat hun tractoren en machines beschadigd geraken. De bestrijding van de brand aan de oostflank van de Hoge Venen blijft een moeilijk punt. Dat is vlakbij de grens met Duitsland. En daar merken ze ook rook- en geurhinder. Een verslag van Gianni Palink vanuit Monschau in Duitsland.
17: De brandgeur hangt in de kleine straten van Monschau, op enkele tientallen kilometers van waar de brand woedt. De rook zie je ook hangen tussen de nevelige regen door. Dat merken ook deze toeristen uit Nederland.
18: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
19: Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
17: Deze Nederlandse vrouw woont al 17 jaar hier. Dit maakte ze nog nooit mee.
20: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. Ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
17: Het stadsbestuur raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs tot in Keulen wordt gewaarschuwd voor reukhinder. De winkeliers in Monschau merken een impact.
21: Dat zijn we gar niet gewoond, dat Monschau zo leer is.
17: Het veen brandt, er wordt gewaarschuwd voor slechte lucht en Monschau is leeg, zegt ze. Toch zien we toeristen, deze mensen doen een fietstocht en kregen mondmaskers mee van het hotel.
22: We hebben ze niet opgedaan.
23: Ze zitten nog in de tas.
22: Het had misschien wel slimmer geweest, want het is niet goed voor je, maar we hebben het niet gedaan.
15: De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar bedraagt nu ruim 3,8%. Michael van Drogenbroek, dat is geen goed nieuws.
24: Nee, hoegenaamd niet. De lange termijnrente voor ons land staat nu op het niveau dat die stond in 2012. En dat was op het moment van de naweeën van de Europese schuldencrisis. En nu zijn die rentes dus opnieuw aan het stijgen, voor bijna alle landen trouwens. Dat is al zo sinds de oorlog in Iran begin dit jaar. En ook nu is die oorlog, en vooral dan de gevolgen ervan voor de olieprijs, de reden dat die rentes blijven stijgen. Een hoge rente betekent meer betalen om geld te lenen, wat ons land met een hoge staatsschuld voortdurend moet doen. Er gaat dus meer geld naar rente en dat weegt dan weer op de begroting. En zoals bekend is dat tekort in ons land nu al veel te groot.
0: Dankjewel, Michael. In de universitaire ziekenhuizen van Gent en Brussel en in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben zich de afgelopen dagen opvallend meer vrouwen aangemeld om eicellen te doneren. De nieuwe aanmeldingen komen er na het nieuws van afgelopen weekend dat er een tekort is aan eiceldonoren. Het aantal kandidaten is scherp gedaald sinds de regering aankondigde dat ze de anonimiteit wil afschaffen. Fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel heeft goede hoop dat er ook in de toekomst voldoende donoren zullen zijn om wensouders te helpen.
1: Het is toch hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
0: In de Verenigde Staten start een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. 29 Amerikaanse staten dagen Meta voor de rechter, omdat ze vinden dat hun sociale mediaplatformen te verslavend zijn voor kinderen. Lucas Lecluze, wat willen ze bereiken met dat proces?
2: Wel, theoretisch kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro, al lijkt dat toch onwaarschijnlijk. En het is vooral de staten niet om geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank verschijnen. Hij zal de rechter moeten overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet doelbewust hebben geschaad. En een uitspraak komt er waarschijnlijk pas eind september.
0: Dankjewel, Lucas. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Maxima morgen tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en maxima tot 22 graden. De zware natuurbrand in de Hoge Venen was opnieuw de opener. Experten van de milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds waarschuwen dat het herstel van het veen tientallen jaren zal duren en roepen de regering op om daar actief werk van te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: 218 kilometer file nog vanavond op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook op de E17 1 uur tussen Zwijnaarden en Destelbergen. Door een ongeval is de weg grotendeels versperd en verder vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke 20 minuten ook. Op de E34 vanaf Melcelen een half uur. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E19 40 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. En bij Antwerpen-Noord een ongeval gebeurt ook op de rechte rijstrook. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten aan de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord een kwartier. Door de werken op de E19 gaat het door omrijders ook erg traag op de N1 tussen Rumst en Mechelen in beide richtingen. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de werken in Berchtem ook daar 10 minuten.
9: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
23: Maatkasten Online.
25: Radio 2.
26: Radio 2 aan Zee.
27: David van Ottegem.
13: En ik beloof je gezondheid niet te schaden.
25: WRT Radio 2.
13: Ja, een boete van 1200 miljard euro, daar heb ik geen zin in. Dus ik gedraag me vanaf nu.

0: Wim Soutaar, vrijdag live bij Radio 2 aan Zee. Vanavond is dat Like Me.
1: Hallo!
0: We zijn er. Oh, de lang verwachte Like Me. En ze staan hier al van 4 uur deze ochtend.
1: Van 4 uur deze ochtend?
0: Ja, nee, dat is overdreven. Nee, van 4 uur vanmiddag.
1: Ah, oké. Okay. Ik dacht al, deze ochtend, wanneer slapen jullie dan?
0: Ik wou gewoon even zien wie de goedgelovigste van jullie 6 is.
1: Ah, waarschijnlijk ik dan.
0: Oké, okay. Stel jezelf even voor van links naar rechts.
2: Hallo,
0: ik
2: ben Ruud en ik speel Leo.
3: Ik ben Marten en ik speel Louise.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben Amber en ik speel Mia.
4: Ik ben Pieter en ik speel Oscar.
5: Ik ben Zion en ik speel Sam.
6: Ik ben Jerome en ik speel Raoul.
0: Ik weet niet waarom krijgen de jongens zoveel meer gegeven.
1: Ze zijn gewoon meer fan van de jongens, denk ik.
0: Wie is er fan van de meisjes? Maak jullie geen zorgen, alles komt goed. Tijdje geleden ook op VRT Zomerhit hier voor de opnames op het strand. Hoe is dat verlopen?
2: Superleuk. Heerlijk, hè? Ja, want we waren toen ook zon zien zakken aan het zingen. De zon was echt aan het zakken in de zee, dus dat was leuk.
0: Dat was een unieke locatie voor dat nummer. Het werkt ook heel erg goed, hè, voor het publiek.
6: Het is sowieso wel echt een keiluide meezingerij. Dus ik denk dat iedereen daar gewoon superveel plezier uit haalt. En wij ook. Dus dat is alleen maar fijn.
0: Ja. Jullie zijn bezig met een nieuwe opnamereeks op dit moment. Hoe ziet zo'n draaidag er voor jullie uit?
7: Heel vroeg.
1: Heel vroeg voor sommigen toch. Ik denk vooral voor de meisjes dan. Dat wij altijd wel het vroegst in de make-up zitten. Dus dan is dat make-up doen. In het kostuum gaan. En dan... scènes draaien tot het einde van de dag.
0: Ja. Is er tijd tussendoor om bezig te zijn met iets? Of,
5: Soms wel, soms niet. Vaak als je in elke scène zit die dag, dan is er weinig pauze en heb je weinig. Maar soms kan het zijn dat je in scène niks hoeft te doen. En dan zitten wij samen, lezen sommige boekjes, spelen we spelletjes. We hebben zelfs, ik denk dat het vorig seizoen was, dat we Nintendo hadden. Zo op een heel groot scherm.
1: Oh.
5: En dan speelden wij Mario Kart en die dingen. Dus, maar dat is superleuk.
0: Wie, wie van jullie is daar dan het beste in?
5: Ja, er zijn heel veel goede. De dansers zijn daar heel goed in. Een paar jongens die kunnen echt supergoed Mario Kart spelen.
0: Wat is jullie grootste talent, behalve muziek maken en optreden? Hebben jullie nog andere bezigheden?
1: Slapen. Dat is wel waar.
0: Ja? Kan jij dat als beste?
1: Ik heb elke nacht de beste nacht van mijn leven. Ik weet niet hoe dat komt, ik slaap gewoon keigoed.
0: Ik ging het net vragen, vertel ons jouw geheim, want er zijn zoveel Vlamingen met slaapproblemen.
1: Ik weet het niet, ik heb ook zo'n smartwatch en er komt altijd mijn body battery is altijd 100. Ik slaap gewoon zo goed.
0: Hoe kan dat?
1: Ja. Ja, ik ben daar wel jaloers op eigenlijk, want bijvoorbeeld Sion heeft onderweg naar hier in de auto lekker geslapen.
0: Heerlijk.
1: En ik kan dat niet, ik kan nergens anders slapen dan in mijn bed. Ik vind dat wel... Ik ook niet, maar ik slaap dan wel gewoon keigoed.
0: Zion kan het ook in de auto.
5: Ik kan echt op elke plek slapen. Ik heb zelfs op set soms, kan ik op twee stoelen gaan liggen. En dan kan ik gewoon echt helpen.
4: Nee. Wij hebben al zeer mooie foto's van Zion.
1: Ja.
0: Delen, alsjeblieft. Tof dat jullie er zijn. Jullie gaan voor ons optreden om 7:30 ongeveer. Wat heb je in petto qua muziek? Wat mogen we verwachten?
1: Wij gaan 4 nummers zingen. En mogen we wel zeggen welke we gaan doen? Misschien wel, hè?
5: Ja, tuurlijk.
1: Misschien eentje, zullen we eentje zeggen? 2. We zullen het begin- en het eindnummer doen misschien. We beginnen met En Dans.
0: Oké.
1: En we gaan eindigen met We Kunnen Het Leven Aan.
0: Ah, dat wordt de kerst op de taart, dat hoor je al.
1: Ja, precies.
0: Maar tof dat jullie er zijn.

0: Dit is echt jullie muziek ook, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Helemaal. Iedereen was er hier weg van Shaggy, Wasn't Me. Straks Like Me op ons podium. It wasn't me, it was Like Me. Hey, hey, hey. Maar jullie hebben onze zeemopjes nog niet gehoord. Ja, check de socials van Radio 2. DJ Daan, DJ Kim en ik brengen zeemopjes van op het strand. Wil je er eentje horen?
2: Ja, graag, graag.
0: Wil ik er eentje horen? Oké, goed. Waar bewaart een zeehond zijn geld?
3: Zijn
0: geld. Waar bewaart een zeehond zijn geld?
3: Ik zou het niet weten.
1: In de portemonnee.
0: Dat is een goeie.
2: Amai, dat was een goeie.
0: Amai.
3: Dat is... Nee, ja, dat was een goeie. Ja.
0: Weet je waar ook? Nee. Bij de zandbank.
1: Ah.
0: Maar portemonnee vind ik eigenlijk ook wel.
3: Mopjes, denk ik.
0: Ja.
1: Dat was echt een gok eigenlijk.
0: Wie is het beste in mopjes bij jullie? Is er iemand die aan
2: Ruud
0: een mopje kan denken?
2: Ja, of Marten ook wel.
0: Ja.
2: Dat zijn zo de twee lolbroeken.
0: De lolbroek, maar
3: ja. Mopjes, ja. Dat maakt het leven toch een beetje fleuriger.
0: Net als jullie. Jullie maken ons leven ook altijd fleurig. Wow. Jullie zien er trouwens ook schitterend uit. Al die prachtige kleuren.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Ongelooflijk. Hebben jullie al de kans gehad om jullie stem uit te brengen voor VRT Zomerhit? Wie zijn jullie favorieten?
2: Het is moeilijk. Er zijn super, super veel leuke liedjes natuurlijk. Maar we gaan eens... K3?
3: Plankgas.
4: Ja, Plankgas, Line de Daal. Yeah. Ja.
1: Of Camille of Maxime ook, hè? Of Aaron.
2: Er zijn er superveel.
0: Ah, jullie maken het nog moeilijker, want ze zijn allemaal opgestomd hier bijna. Maar je noemde Camille...
2: Ja, ik ben een heel grote fan van Camille, haar nieuwe album. Ja, ik ben echt er helemaal weg van.
0: Van Queen C?
2: Ja, ik noem maar vanaf nu
1: Wat
2: Queen
1: is uw favoriete
2: C. Ja,
1: nummer?
2: Echt mijn
1: favoriete. Van de album, hè?
2: Van het album, dan zeg ik Ay Caramba.
4: Oh, ja.
2: Ja, dat is echt mijn favoriet. Ja, sorry.
0: Zeg, wie worden jullie favorieten in de nieuwe reeks? Mogen jullie al iets zeggen over de liedjes die daarin gecoverd worden?
2: Oh.
1: Oei!
0: Wie krijgen we daar te horen?
3: Ja, een mopje van jou.
0: Los is iets.
2: Moeilijk.
1: Ja, we mogen er eigenlijk niet zo superveel over lossen. Wow. Wel dat het weer 26 de Vlaamse klassiekers zijn, Nederlandstalige klassiekers zijn, moet ik zeggen.
0: Niks van Sommelien Thijs.
2: Pas op, ik was overlaatst naar de radio luisteren, naar Radio 2.
0: Ja?
2: En ik heb toen twee nummers...
1: Ja.
2: gehoord die daar in het nieuwe seizoen zaten.
0: Oeh.
2: Dus die nummers worden echt heel frequent nog gespeeld.
0: Wanneer was dat precies?
2: Nou, weet ik, ja, de dag ontglipt mij nu.
0: Ja.
2: Maar echt

0: Waar, er wordt echt nog veel muziek gespeeld.
1: Maar Radio 2 is een goede zender om inspiratie uit te halen.
2: Dat is waar.
1: Dat zou wel zijn. Oké, ik ga jullie laten gaan, want jullie moeten straks nog even naar Hallo Kroket ook. En dan verwachten we jullie terug voor het optreden om 19:30 live bij Radio 2 aan Zee. Like me! En hiermee gaan ze starten, hebben ze beloofd daarnet. En dans!

0: crowd is getting wild. En ze zijn nog niet eens bezig. Kom erbij en dans Like Me straks om 19:30. Dus ook te volgen via VRT Max. Naar Antwerpen nog een anderhalf uur file moment op de E17 tussen UZ Gent en Desselbergen. Door een ongeval is daar maar één rijstrook vrij. Op de E34 ook traag vanaf Melselen, een kwartier. Op de A12 vanaf Schelle, 20 minuten. Op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven, 40 minuten. Bij Antwerpen-Noord is er een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten aan de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord 10 minuten. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Roxette, Fading Like a Flower. Je hebt daar net de voorkeuren gehoord van Like Me wat betreft onze VRT zomerhit. Maar bepaal vooral zelf wie jij met die trofee naar huis wil zien gaan. Kan via VRT Max.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
8: Ik tel.

Aaron Blommaert en Zoë Livaai met Tranen van Goud ook een kans hebben voor VRT Zomerhit. En daarna DJ-licious Magic With You. Ook DJ-licious is genomineerd met Milo, inderdaad, Forever Young. Je vindt alle 19 genomineerden op VRT Max. Kan ze daar nog eens beluisteren en dan je drie favorieten aanduiden, ook deze week weer. En dan ja, zaterdag, die laatste opname die we te zien krijgen. En de dag erna krijg je dan te horen welke 10 finalisten we nog overhouden van die 19 die we hebben. Wordt spannend. Ik kan het al bijna zelf niet geloven dat ik kan zeggen, volgende week, zaterdag, de grote finale van VRT Zomerhit.

Dire Straits, Walk of Our Life. We zitten in de tweede helft van augustus alweer. En dan mogen we wel eens vooruitblikken naar het nieuwe radioseizoen ook. En wat ik je nu al kan vertellen is dat de zoete inval terugkeert. Luc Appermond gaat zich weer helemaal smijten. En Jan Verheijen, Annelies Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peelman en Kat Luiten zijn er ook weer bij als panelleden. Als je zijn opname wilt bijwonen, kan je in een cultureel centrum in je buurt. We passen dit najaar onder meer in een zaal in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke. Bestel je tickets alvast via Radio 2 op VRT Max. Druk op de knop kom naar een opname en voilà, dan zie je misschien binnenkort. En je maakt dan meteen ook twee opnames mee. Dat is mooi, want elke zoete inval telt voor twee ook inderdaad. Elke dag.

Antoon, de enige. Antoon was hier ook al live bij Radio 2 aan Zee. En overmorgen zal je hem ook op Pukkelpop zien. En dit is Bonnie M. She's crazy like a fool.

Ja. Legendarisch uit Duitsland, Bonnie M. Daddy Cool. En dit is Robbie. Robbie Williams, inderdaad, Feel.

0: Na Daddy Cool, Robbie Cool met Feel. En straks nog meer zomerse muziek vanuit Blankenbergen in je radio.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ondertussen begint het hier al serieus goed vol te lopen aan de pier in Blankenbergen, waar Like Me straks live bij Radio 2 aan zee zit. Dat wordt tof. Elke dag telt voor twee, VRT
5: Radio 2. Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De situatie in de Hoge Venen blijft moeilijk, maar het vuur breidt zich niet verder uit. Dat zeggen de hulpdiensten vanavond na opnieuw een hele dag blussen. Gianni Palink in Zoerbrood. De bluswerkzaamheden gaan ook vanavond en vannacht nog voort?
6: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
7: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Il n'est pas encore terminé cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
6: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
5: Dankjewel, Gianni. In Nederland is een minderjarige jongen uit België opgepakt. Hij zou gisteren in IJsden, net over de grens in Nederlands-Limburg, een buschauffeur hebben mishandeld. Volgens de politie stapte hij samen met een tweede verdachte de bus op, maar de twee weigerden te betalen en daarop ontstond een discussie. Ze schopten en sloegen de chauffeur en gingen er vandoor. De politie kon de jongen oppakken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee op de 3 gezinnen in Vlaanderen vinden moeilijk betrouwbare informatie over bijvoorbeeld mentaal welzijn, uitkeringen of juridische zaken. Bij gezinnen met een zorgnood gaat het zelfs om 4 op de 5 gezinnen. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Volgens algemeen directeur Katrien Beusaert zijn er verschillende redenen waarom de informatie zo moeilijk toegankelijk is.
8: Eén, er is online heel veel te vinden, een overvloed, een stortvloed aan informatie. En het tweede punt wat speelt is, als je dan bij de juiste informatie komt, heel vaak wel op overheidswebsites, ja, is dan de uitdaging om te zien, is dit voor mij nu wel of niet van toepassing? En wat zijn de gevolgen als ik hier wel of niet op inga? En waar kan ik dat dan ook concreet gaan doen?
5: De Gezinsbond pleit voor 1 centraal platform waar alle informatie beschikbaar is. De Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona, waar hij een contract tekent tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri speelde 7 jaar in Manchester. Met de Engelse club werd hij 4 keer landskampioen en won hij ook 1 keer de Champions League. In 2024 won Rodri de Gouden Bal, de trofee voor de beste Europese speler van het jaar. En als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, meestal droog, maar tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten, maxima tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Oké, dankjewel. En dan nu betrouwbare verkeersinformatie. Naar Antwerpen op de E17 nog 1,5 uur file rijden. Tussen UZ en Destelbergen door een ongeval is er maar 1 rijstrook vrij. Gaat daar heel moeilijk blijkbaar. Op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Bij Antwerpen-Noord een ongeval gebeurt ook op de rechte rijstrook. Op de N16 richting Willebroek 15 minuten aan de Werken in Temse. En op de N41 richting Sint-Niklaas is er bij Dendermonde 15 minuten file door werken ook. Andere vertragingen blijven beperkt vanavond.
9: Radio 2 aan Zee.
4: David van Ottegem.
0: En Bob Marley nu ook.

Laura Tesoro. En of je nu 8 of 88 bent, stilstaan is over een klein half uurtje verboden, officieel. Smeer die stembanden maar alvast in, want je zal alle nummers straks ook wel kunnen meezingen met Like Me. Is nog R.E.M. onder meer.

0: Bart Peters. En als je wil weten hoe het er hier achter de schermen aan toe gaat, wel, dan kan je even op onze Instagram kijken nu, want DJ Daan en DJ Kim zijn bezig aan een Instagram live op dit moment. Je kan mee hun tour volgen en ook vragen stellen. Ze zijn daarnet hier even de studio binnengelopen. Hier, ik heb ze mijn voorraad tiramisu getoond en andere koekjes en heb uiteraard proberen te delen, zoals ik dat soms wel doe met collega's. Of je het nu gelooft of niet, bekijk het gewoon via Instagram. Dus DJ Daan en DJ Kim nu met een Instagram live.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Pannenkoeken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Radio 2.

0: zal hier straks ook kunnen dansen aan de pier in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee, want Like Me is bij ons. Hoe is de soundcheck verlopen?
1: Best goed, hoop ik. Nee, het was wel best goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Misschien eens oefenen. Dancing Queen.
2: Dancing Queen, only 17.
0: Ja, zit goed, zit goed. Komt goed, komt goed. Jullie zien hier ook die Radio 2 ballenbak achter jullie staan. Herinner je nog de bal?
1: Ja,
0: sowieso.
1: Mogen we een balletje grabbelen?
0: Natuurlijk. Wie wil een muntje erin steken? Wie wil draaien? Wie wil het balletje openmaken? We zijn met genoeg om de taken mooi te verdelen. En daar wordt vol een bak gedraaid. Wie heeft de meeste spieren? De kracht om open te maken.
3: Kom, gaat hem voorlezen.
0: Voorlezen, wat is jullie vraag?
4: Stel, dit zijn je laatste uren. Wat ga je nog doen?
0: Denk er even...
1: Optreden!
3: Optreden, ja, keihard.
1: We kunnen vredig sterven
4: dan
1: hierna,
4: eten,
1: eigenlijk.
4: En dan ja, vredig en dan slapen.
1: Dat is de vraag. Dus omringd door allemaal vrienden en familie. Exact. Allemaal mensen die we graag zien. En de fans ook.
0: En de fans.
1: Dus ze mogen ook komen.
0: Dus mocht de wereld vergaan...
4: Ja.
0: En het is allemaal één grote natuurbrand, overal.
1: Oh.
0: Dan willen jullie nog... Ja, nee, daar wil ik niet aan denken.
1: Dat is een heel andere vraag, vind ik ineens.
0: Nee, maar was de vraag ook alweer? Wijk ik te veel af?
3: Nee. Wat zijn de laatste uren? Wat ga je nog doen?
0: Je laatste uren. Dus jullie zouden echt nog willen optreden?
4: Ja, sowieso. En daarnaast?
0: Stel, er is nog tijd over.
1: Hoe wil je frietjes eten.
0: Frietjes eten?
1: Ja.
0: Jullie zijn het mee eens. Ja,
1: jawel, zeker. Dat zijn allemaal dingen die ik super graag doe. Maar ik wil gewoon ook bij de mensen zijn die ik heel graag zie, denk ik. En daar, dus met jullie, met familie en vrienden.
0: En stel, jullie mogen nog één telefoontje doen naar iemand. Naar wie zou dat zijn? Oké, we gaan het rijtje af. We beginnen links.
1: Naar mijn mama.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
3: Dat is echt wel kiezen.
1: Maar is die er dan al niet bij in de laatste uren? Ik zou...
0: Jullie hebben al opgetreden, jullie zijn aan frietjes gaan eten. Oh, er is niet zoveel tijd meer over.
1: Oh, dat is super moeilijk. Ik denk dat ik Elton John wel eens aan de telefoon ga. Ik hou van zijn muziek. Ik zou naar mijn omaatje bellen.
0: Oh.
4: Ik ga ook wel voor mijn mama gaan.
0: Mama.
4: Ik bel gewoon de WhatsApp-groep met heel de familie.
1: Ik denk dat ik het verkeerd begrijp.
4: Ik ga ervan uit dat heel mijn familie bij mij is. Dus dan ga ik gewoon een icoon pakken hier in Vlaanderen. En dat is Karen Dame. Van Karen.
0: Goed gedaan. Oké, jongens, veel succes. We zien jullie straks op het podium. Je kan het volgen via VRT Max. Mocht er hier niet kunnen bij zijn. Maar zie je al dat volk staan buiten.
3: Ja, fantastisch.
1: Ja, super
0: mooi hoor.

0: Ja, het ging vandaag een cruciale dag zijn wat betreft die natuurbrand op de Hoge Venen. Al de hele dag zijn hulpverleners bezig met een brandgang af te graven rond de brand om zo de brand in te dammen. En er is nu net nieuws, want de woordvoerder van de provincie Luik heeft daarnet op een persconferentie gezegd dat ze er vandaag zullen inslagen om de brand toch te kunnen omsingelen. Dus het doel zou toch bereikt zijn om die brand onder controle te krijgen vandaag. Dus dat is wel goed nieuws. Even kijken naar de weg ook, want naar Antwerpen op de E17 is er nog altijd anderhalf uur file rijden tussen UZ Gent en Destelbergen. Door een ongeval is er maar één rijstrook vrij. Dus veel sterkte wie daarin zit.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: En wij zijn klaar om Like Me op gang te duwen. Je kan het volgen allemaal via VRT Max. Kies Radio 2, luister live en dan links van boven kijken maar.

0: Miles Smith, Stargazing. Berichtje van Ria uit Weinigem. Die is aan het meekijken via VRT Max. En ze zegt, wat een massa volk staat daar bij jullie aan zee. Wel ja, Like Me is aan het optreden. Wat dacht je, Ria? En luister eens goed, is dit geen nummer van Slons? Lach naar mij.
1: Wij gaan zo dadelijk voor de allerlaatste keer het refreintje zingen. En dat willen we doen samen met jullie.
2: We zijn er zeker van dat jullie de tekst allemaal kennen.
3: Zing maar mee zo luid jullie kunnen.
1: Van hier vooraan tot helemaal achteraan. Wij moeten het podium voor het averen. Geen reden dus om niet keiluid mee te brullen.
2: Jongens en meisjes, mama's en papa's.
1: Oma's en opa's.
4: Zing maar mee. Lach naar mij, klacht terug naar jullie.

0: zo cool, Blankenbergen.
1: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
2: shine. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contact, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Radio 2. Radio 2.
7: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: wel heel bijzonder om naar de nooduitgang te luisteren van Meteor. En ondertussen het publiek hier voor de radiostudio te zien meespringen en schreeuwen met... ik heb de zon zien zakken in de zee. En we gaan nog even meeluisteren.
1: Het einde van ons optreden.
0: Ze gaan een laatste liedje zingen.
2: Wij vroegen ons af of jullie zin hebben in een allerlaatste nummer.
1: Oei, oei, oei, dat heb ik totaal niet gehoord. Hebben jullie zin in een allerlaatste nummer?
3: Fantastisch, zing maar mee!

0: Ja, dat is goed dat hij het vraagt hoor. Billy Ocean, when the going gets tough, the tough gets going. Wauw, en wat hebben wij hier meegemaakt, zeg vanavond. Het dak ging eraf met Like Me.
1: 1, 2, 3, rak!
0: Wat een ambiancemakers. En dat kan je van deze jongeman ook zeggen. Ook genomineerd voor VRT Zomerhit dit jaar. Sam Goris.

0: 10.
1: Niemand gaat naar huis.
0: 1, 2, 3, raak.
1: Ik moet wel zeggen dat het hier bijna wel gedaan is. En dat we dan toch wel naar huis zullen moeten gaan. Gunther is hier nog even binnengevallen. Gunther, hallo.
2: Goedenavond.
1: Heb je genoten van het Like Me optreden daarnet?
2: Ja, en vooral mijn twee dochters. Die zijn hevig gevallen.
1: Ja, dat zal wel. En ja, dat verbaast mij eigenlijk niks. Maar je had nog een vraag voor het hier gedaan is, Gunther.
2: Wel ja, mijn schoonmoeder Hilde, die is een heel hevige Radio 2-fan. En ik zou graag vragen of u misschien kort voor haar een boodschapje zou willen inspreken. Als dank. En dat ze zou blijven luisteren natuurlijk.
1: Ah, dat is goed. En gaan we dat nu doen? Ja, ja, je hebt de gsm bij.
2: Dus
1: een soort van videoboodschap.
2: Een videoboodschap, ja.
1: Ja, begin dan maar al op te nemen. Dan kunnen we misschien... Hoe heet ze?
2: Hilde.
1: Hilde, oké. Okay. Dus Hilde, hevige Radio 2 fan. Hallo Hilde. Ik hoor dat jij een hevige Radio 2 fan bent. Ik spreek nu deze videoboodschap in, maar het is tegelijk ook live op de radio te horen. Dus ik hoop dat je daar dubbel en dik plezier aan zal beleven wanneer je dit ziet. Zou ze nu ook aan het luisteren zijn, Gunther?
2: Ik vermoed van wel, want ze heeft ook het optreden. Ze wist dat wij hier waren met de kinderen.
1: Ah, wel, kijk. Dus Hilde, dankjewel om zo trouw naar Radio 2 te luisteren. En blijf dat vooral doen. Dat doet ons een enorm plezier. We gaan nog de Pointer Sisters draaien hier speciaal voor Hilde. Waar woont ze ergens?
2: In Dessel.
1: In Dessel. Hilde uit Dessel. Dit is ook nog speciaal voor jou, zie. Voilà, de Pointer Sisters. I'm so excited.
2: Dankjewel.
1: Goed. Ja, nu op stop duwen misschien. Of blijf je? Ja, je blijft gewoon opnemen. Geen probleem.

0: Dat is het perfecte nummer om nog even zo te doen hier aan de kust. Maar nu is de beurt aan Radio 2 Relax na het nieuws van 8 uur. Tot morgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberts. In Pittem in West-Vlaanderen is rond 4 uur vanmiddag een chemisch lek ontstaan in een biogas- en compostbedrijf. Enkele bewoners van huizen in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer is massaal ter plaatse, zegt burgemeester Dennis Vrijman.
3: Ja, men was bezig met iets af te breken en tijdens die werkzaamheden is er een stuk gevallen op een leiding die zwavelzuur bevatte. Dus die buis is natuurlijk beginnen lekken. Momenteel zijn de brandweerdiensten ter plaatse om te kijken hoe ze dit kunnen afdammen of dichten.
2: In de Hoge Venen blijft het vuur voorlopig onder controle, dat zeggen de hulpdiensten vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein. Collega Gianni Palink is in het dorpje Zoerbrood. Hij hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
4: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
5: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Il n'est pas encore terminé cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
4: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
2: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. In 305 Belgische gemeenten zijn er bedelreglementen. En die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. Bedelen moet kunnen onder bepaalde voorwaarden. Dat zegt Henk van Hottegem van het steunpunt Armoedebestrijding.
6: Het is zo dat via rechtspraak, of vrij recente rechtspraak, er wel degelijk sprake is van een recht op bedelen, maar die is niet totaal. Het kan wel degelijk zijn dat er bijvoorbeeld, als het gaat over hinder van verkeer en dergelijke, dat er wordt ingegrepen. Maar in elk geval zijn er heel wat bepalingen in de huidige reglementen die echt niet door de beugel kunnen en al zeker niet een totaal verbod.
2: En de Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona. Hij tekent er een contract tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri, voluit Rodrigo Hernandez, is 30. Hij speelde 7 jaar in Engeland bij Manchester City. Hij won er 4 keer de titel en 1 keer de Champions League. Als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Namiddags en 's avonds mogelijk veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Er is een ongeval gebeurd op de E17 naar Antwerpen tussen UZ Gent en Destelbergen. Er is maar één rijstrook vrij op die E17 en daardoor moet je daar momenteel ruim 1 uur file rijden. Ik zal wat rustige muziek spelen om je zenuwen te kalmeren.

Mr. Mister en Broken Wings. Radio 2 Relax. Tot 1 uur 's nachts alleen maar rustige muziek. Ik ga je dus bij wijze van spreken naar je bed begeleiden. Op hele rustige tonen. Met Eva erover bijvoorbeeld, maar nu is het nog te vroeg natuurlijk.

0: Basserra, de winnaar van The Voice dit jaar. 10 dagen geleden stond hij op Suikerhoek voor zijn eerste concert. Hij mocht ook op het podium met zijn coach Koen Wouters tijdens het concert van Clouseau 's avonds op Suikerhoek. En dat was ineens veel meer publiek. Daar heeft hij enorm van genoten. Dit is Johan Verminnen. Die gaat aan zijn laatste tournee starten dit najaar.
1: Berichten.

0: Johan Verminne. Hij heeft zich de laatste jaren echt minder goed gevoeld. Amai, maar hij is er wel weer klaar voor. In de winter start zijn laatste tournee.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax.
3: Caroline de Becker.
0: Country is zo hot. De vier best verkochte muzieknummers van de Verenigde Staten, dat zijn allemaal country-nummers. En de absolute nummer 1.

Sea and All of My Heart. Hoe zou het zijn daar op de E17 naar Antwerpen? Want het was daar net nog een uur file rijden en dat is het helaas nog altijd. Tussen UZ Gent en Destelbergen. Daar is een ongeval gebeurd, één rijstrook maar vrij. En dus ruim één uur file rijden op die E17 naar Antwerpen. Ik zeg het, rustige muziek kan je leven redden op

Robbe van Like Me en van The Voice coverde Onderweg van ABO in het West-Vlaams. Ik vraag me echt af of die mensen van ABO er nog ene moer van begrijpen, van dat West-Vlaams, achter fel verlegde rutte. Het zal puzzelen worden. Ten Sharp en You.

0: Won't You.
1: Michael Esnault en Won't You Stay. Paul Michiels is ondertussen 78 en blijft vol een bak optreden. Vorige week kreeg hij nog een award in Sint-Niklaas op Parkies, omdat hij al aan zijn 100ste Parkies optreden zat. En hij blijft er gewoon mee doorgaan. Dit is hem met Soul Sister.

Something I Need to Know van Soul Sister. En die Paul Michiels die blijft gewoon doorgaan. In het najaar brengt hij trouwens zijn nieuwe single uit. Daarna volgt ook nog eens een nieuw album. Mooi hè? Zo achteraan in de 70 en blijven pushen. Iemand die ook kan blijven pushen is Christa uit Liedekerke. Die is weer aan het sporten op haar zolder. Zoals elke avond. Go Christa.

0: Exile en Kiss You All Over. Ik kreeg net een bericht van Sophie en Sarah Timmers. Twee zussen uit Neerpelt. Komen net terug van Ibiza en die hebben zoiets van... wat is dat hier voor weer?
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.
0: Dus ze zeggen, ja, heb jij misschien iets om ons wat in Zuiderse sferen te houden of zo? Ik heb daar eens echt goed voor moeten zoeken in mijn playlist van vanavond. Hè. Maar wat denk je van Enrique Iglesias?

Eén jaar. 100 miljoen platen verkocht destijds. Ze is een van de rijkste vrouwen van Ierland. Maar ze sluit zich wel op in haar kasteel. Ze is een beetje een kluizelaar. Zelfs haar buren en haar naaste familieleden horen bijna niks meer van haar. Ze leeft zo'n beetje als een koningin in haar kasteel, samen met haar 12 katten. En dat vindt zij helemaal prima. Dus wie zijn wij om te oordelen? Bart Herman en Alles Valt Stil.

0: Bart Herman en alles valt stil tot aan het nieuws van 9.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: We gaan zo dadelijk verder met rustige muziek van Adele, Suzanne en Freek komen. Boys to Men, hoe lang is dat geleden? En we starten met de Alan Parsons Project.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven, dat schrijft de krant De Tijd. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vreest dat de verwachtingen te hoog waren.
1: Ik denk dat waterstof wel fantastisch is, maar het is een beetje zo dat enkele jaren geleden de verwachtingen nog veel groter waren dan vandaag. Vandaag is dat wat meer bijgestuurd. Het pragmatisme is wat groter geworden, want waterstof, zeker groene waterstof, is bijzonder duur in productie. En we zien ook dat de afnemers niet zo snel groeien als verwacht.
0: België overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen, verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn bedelreglementen in 305 Belgische gemeenten en die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Otegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
2: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
0: In de Verenigde Staten begint een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. 29 staten vinden dat de social media platformen van Meta verslavend zijn voor kinderen. Ja, Lucas de Kluze, wat willen zij bereiken?
3: Wel, theoretisch gezien kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro, al lijkt die kans eerder klein. Het is de staten ook niet om dat geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank moeten verschijnen. Hij zal de rechter proberen te overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet toestaan. Bewust hebben geschaad. Een uitspraak wordt verwacht pas eind september.
0: En dank je, Lucas. En op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waverhoe zijn de Red Panthers aan de match begonnen.
4: Best goed, bij het begin van het tweede kwart staat het wel nog 0-0, maar de kansen zijn alleen voor de Red Panthers. De Belgische vrouwen spelen met veel drive naar voren en het zijn de tieners die de kansen afdwingen. De 18-jarige Van Heel en daarna haar leeftijdsgenoot Verhees kwamen het dichtst bij de 1-0. Voorlopig wel nog geen doelpunt in deze wedstrijd tegen de sterkste tegenstander in de groep, maar die sterke tegenstander durft niet in de reactie te gaan tegen de Red Panthers die de wedstrijd controleren. Na de eerste gewonnen wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gaan ze dus vol voor 6-6 in de eerste groepsfase.
0: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen is het zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Mijn medeleven gaat uit naar de mensen op de E17 naar Antwerpen tussen Gentbrugge en Destelbergen. Want daar is het nog altijd 1 uur file rijden. Dat komt door een eerder ongeval en er is maar 1 rijstrook vrij.

0: Jongen, jongen, ik ga meteen terug naar mijn kindertijd als ik dit hoor. De Alan Parsons Project, Eye in the Sky.
1: Radio 2, relax. VRT, Radio 2.
0: Alleen maar rustige platen waarbij de zon langzaam ondergaat. Enfin, ze is onder. Het wordt langzaam donker.
2: Is een jongen die ze trouw belooft nog wel van deze tijd.
0: En dit is Maan.
2: Bestaat er

Adele en Hometown Glory. Zeer zwaar onderschatte single, vind ik dat. Adele is eigenlijk nog maar 38 en die heeft al een zotte carrière achter de rug. Het gaat nu vooral rond haar 14-jarig zoontje. Ze gaat daarmee naar Formule 1.

Lies en Gooding Goodbye. Lies is een van de artiesten die binnenkort kerstsongs zal zingen in een kronerjasje. Tijdens het, tijdens het Radio BNE, de Redback Live in concert. Best of Christmas. Ja, dat is een heel lange titel. Dat is eigenlijk gewoon kerstmuziek. En de beste kroners, kerstkroners in de Koningin Elisabethzaal. Helmoet Lotti zal er zijn. Ook Kleimans en Van Geel en Barbara Dex. Die gaan allemaal lekker smooth kerstnummers zingen. Het is helaas ook de laatste van alle Redback-concerten. De tickets vliegen de deur uit. Dus ga snel naar Radio BNE op VRT Max. Bestel jouw tickets daar voor 8 november. Of heb je dan al plannen? Nee, dat is nog ver van nu, hè.

0: Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you.
0: I knew it, I knew you.
1: I knew it.
0: Ze trouwden vorige maand in Madison Square Garden in New York, het bekendste sportstadion ter wereld. En haar man, die natuurlijk een American football player is, die vond dat echt de mooiste avond van zijn leven, heeft hij onlangs gezegd. Samen zijn in zo'n locatie? Amai. En dan nog eens trouwen met de bekendste popartiesten van het moment. Het huwelijk van het decennium. Als we de media mogen geloven. Die media altijd. Dat is Bobby McFerrin.

0: Don't bring everybody down like this.
1: Bobby McFerrin, and don't worry, be happy. Geweldig motto eigenlijk. Hè?
0: It will soon pass, whatever it is.
1: Maar niet altijd even gemakkelijk. En zeker niet als je Suzanne en Freek bent het afgelopen jaar. Maar ze doen het toch heel goed. Dit is Als het avond is.

Als het avond is, dan verwacht je geen files, maar kijk. Hoe zit het daar? Naar Antwerpen op de E17 tussen Gent, Brugge en Destelbergen. Want daar staan heel veel mensen in de file. Het is daar nog steeds een uur file rijden. En dat komt door een eerder ongeval. Daar is maar één rijstrook vrij. Ik hoop dat je je stuur nog niet kapot gebeten hebt. Ik blijf bij jou.

gaan dit najaar op tournee door Australië en Nieuw-Zeeland. Samen met Salt en Peppa. Dus dat wordt echt een 80s en 90s R&B feestje. End of the road. Zo dadelijk een zangeres met de naam Renildis Maria Catharina Goossens. Maar dat is haar, haar echte naam. Haar artiestennaam? Dat is voor zo dadelijk. Eerst Natasha Bedingfield.

Er gaat daar zaterdag een geweldig feestje zijn op Pukkelpop. Allemaal dat, van die nostalgische pophits met Natasha Bedingfield. Dit was ze met These Words. En dan nu Renildis Maria Catharina Goossens. Oftewel... Lisa Delbo. Samen met Elie.

0: hallelujah, ze is aan mij. Ah, hallelujah, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Hallelujah, dat mokske is aan mij. Auw.
1: En ligt nog altijd in de markt bij de mokskes. Remmo van het Groenewoud, halleluja, ze is van mij.
2: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Bieber zit al 20 jaar in het vak. En die jongen is nog maar 32. Love Yourself. Ik weet het nog, hij zong voor het eerst in het openbaar toen hij 12 was, op straat. Klein ventje met een gitaar op schoot. Hij kwam er nauwelijks bovenuit. En voilà, die video ging viraal. De rest is geschiedenis.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek. VRT
0: Radio 2. Alleen maar ontspannen muziek, ook voor de mensen in de file daar op de E17. Veel moed. Het is Nina Simone.

0: Nina Simone. En ik heb gehoord dat de file op de E17 helemaal is opgelost. Dus iedereen tevreden. En wij kunnen terug de rust in. Met de man die daar straks nog op het dak van onze studio stond in Blankenbergen. Bart Kael en zijn man.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je licht het doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker. Want binnen is het warm en licht en goed.

Het nummer heet Avond. En het is eigenlijk een nummer van Boudewijn de Groot. Maar Luc Appermond en Bart Kael hebben dat gecoverd voor hun theatervoorstelling Samen Onderweg. Luc is deze zomer zijn teksten weer aan het instuderen voor die nieuwe reeks voorstellingen. Als hij Bart niet aan het rondrijden is tenminste, want daarnaast is hij ook nog eens chauffeur voor Bart. Dat zei hij tijdens Camping Caroline. Heerlijk om hem op mijn camping te hebben.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Dat was Hall & Oates en we gaan gewoon door. Nog een uurtje Radio 2 Relax. Enfin, eigenlijk nog tot 11 uur, maar ik blijf nog een uur met Chris de Burg na het nieuws.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Tot 1 uur dus.
3: 10 uur, goedenavond VRT Nieuws met Brecht Schabries. In de Hoogevenen is de brand na 5 dagen onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein voor de hulpdiensten. Collega Gianni Palink was in het dorp Soerbrood en hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
4: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
5: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Elle n'est pas encore terminée cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
4: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
3: Ja, de brand heeft 30 vierkante kilometer veen- en bosgebied verwoest. Het herstel van de veenbodem zal tientallen jaren duren, dat zeggen experts van milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds. Herstel is belangrijk, want dat gebied speelt een grote rol in de aanpak van de klimaatcrisis. Dat zegt Hans Moisson van WWF.
6: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op, die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming. En dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
3: Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een fabriek in de Antwerpse haven die waterstof zou produceren met groene stroom. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wijst naar Europa dat volgens hem te snel wou gaan met waterstof.
7: En ik denk persoonlijk ook, en dat hebben we ook in ons regeerakkoord opgenomen, dat de Europese Unie daar eigenlijk een beetje te snel is willen gaan. Ze hebben te snel verplicht om groene waterstof te gaan gebruiken en hebben de tussenstap van andere vormen van waterstof overgeslaan. En wij hebben in ons regeerakkoord ook gevraagd van kijk, Europese Unie, herbekijk dat, neem daar een tussenstap. We zijn ook eerst hybride gaan rijden, vooraleer dat we elektrisch gaan rijden zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje de tussenstap die we bij waterstof hebben proberen overslaan.
3: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn in 305 Belgische gemeenten bedelreglementen en die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Otegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
8: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
3: Sport op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waver, we naderen het einde van die wedstrijd. Hoe staat het daar?
9: Met nog 3 minuten te gaan staat het hier 1-1. De Red Panthers scoorden net voor de rust met een sterke penaltycorner van Stefanie van den Borre. Waren baas over de wedstrijd in de eerste helft. Spanje onherkenbaar daarin. Maar de Spaanse vrouwen zijn met een ander gezicht buiten gekomen. En ook zij konden hun penaltycorner benutten bij de allereerste poging. Het overwicht in het vierde kwart, het laatste kwart, is absoluut wel weer voor de Panthers. Maar ze moeten wel het laatste vat energie gemixt met focus kunnen openen in deze laatste minuten. Een gelijkspel is geen drama voor de Panthers. Een eventueel verlies is dat veel meer. Winst is toch wenselijk.
3: Dank je, Jonathan. Vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT.

Een van de grootste tegelplakkers. Sloos. Hoe zeg je dat nog? Schuifeldansen? Maar ja, dat is echt iets Hollands. Een schuifeldans. Chris de Burgh en Lady in Red. En hier Niels, aka Ronaldinho, de stansbader. Het is zomer, dus ik zie dat jonge gezichtje van Niels overal verschijnen tijdens FC De Kampioenen, de serie en de film. En VRT Zomerhit natuurlijk. Hey,

For One en I Swear. Daarstraks hadden we al Boys to Men hier in Radio 2 Relax. Maar ik kon die twee nooit uit elkaar houden. Twee zeemzoete R&B mannenbands. All For One, Boys to Men. Dit is Teddy Swims, de man met de baard. Mr. Know-it-all.

Kus voor het slapen gaan. Yes. Ben je klaar aan het maken om slapen te gaan? We begeleiden je naar bed met Radio 2 Relax.

Wat een muziek hebben die toch gemaakt, hè? Spandau Ballet. Nummer uit 86, Through the Barricades. Daarnet hadden we al Lisa Delbo met Stilte na de storm. En dit is alweer Stilte voor de storm van Gunter Neefs. Het is maar wat je het liefste hebt.

stilte voor de storm. Gunther Neefs. Een storm is misschien overdreven, maar morgen kunnen we nog wel een onweer op ons dak krijgen. Ik heb mijn parasol alvast dichtgeklapt voor alle zekerheid. Het was ook wel zot om terug in de file te staan daar straks. Ik was er niet klaar voor. Céline Dion. Every night in my dreams. Nog even, ze gaat optreden, hè?

0: Céline Dion
1: heeft een heel groot interview gegeven. Want die massa's optredens van haar in Parijs kruipen langzaam dichterbij. En iedereen vraagt zich af, hoe is het met haar? Want ze werkt elke dag enorm hard. Leeft volgens een strikt schema. En dat is met die lichamelijke uitdagingen die ze heeft. Een proces van vallen en opstaan, zegt ze. Maar in september is het zover. En het is zo lang geleden voor haar. Ze heeft haar fans heel erg gemist. Ze kijkt er echt naar uit, zegt ze. Nee, dit is Sam Smith, Dancing with a Stranger.

wel het mooiste nummer van Clouseau. Dat ze de mooiste is. En deze kennen dertigers en twintigers vooral als Hannah Montana. Wij kennen ze allemaal als Miley Cyrus. Used to be young.

0: Billy Joel en Honesty. Pommelien Thijs had de afgelopen maanden heel wat filmopnames. Na Knokken Of is ze weer in een andere tv-avontuur gedoken. En vandaag is bekendgemaakt welk precies.
1: Meisje van honing, meisje van glas.

Omelien Thijs, Meisjes van Honing. Wat heeft ze nu toch weer uitgespookt de afgelopen maanden? Ze heeft zitten filmen voor de nieuwe serie op VRT1. Altijd welkom heet die. Een serie over rouw met Barbara Sarafian en Koen de Bouw. Komt pas in de herfst op het scherm. Als het om rouw gaat, dan gok ik ergens rond Allerheiligen. Maar we zullen nog even moeten afwachten. Dit is alleszins The Cars and Drive.

0: ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Nu de brand in de Hogevenen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag met 1 hectare en heeft 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
3: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
4: Een hele procedure.
3: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moeten die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
2: Op het WK Hockey hebben onze nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
5: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
2: Twee voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. In de Verenigde Staten is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. Samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Legs, Gimme All Your Lovin' en deze LaGrange.
6: Ja, maar

Begin juli speelde ZZ Top nog in Forest Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui. Temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen. Temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Toch tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax op VRT Max.
2: Hey, VRT.
3: Radio 2. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: doen.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met...

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Rond deze tijd zou het vuur in de Hoge Venen omsingeld moeten zijn. En dat was ook het doel van de dag van de brandweer, 5 dagen na het begin van die rampzalige brand in het natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk, zo is er geen enkel blusvliegtuig, geen enkele blushelikopter kunnen opstijgen vandaag wegens het slechte weer. Maar dit is wel een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Soerbrout.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: Ja, nu de brand onder controle is, is het stilaan tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de ramp. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. Dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
2: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
3: Een hele procedure.
2: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen. Want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: Op het WK Hockey hebben de nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
4: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballonguien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Speelster Charlotte Englebert is teleurgesteld. Ook al blijven de Red Panthers na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland aan de leiding.
5: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aan bal zijn. Een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: Ja, die is donderdag tegen Ierland. 2 voetbaltransfers. Rode duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Hij komt over van het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen bij Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. In de playoffronde van de Champions League mocht Lukaku zowat 10 minuten invallen tegen het Franse Lyon. Toen stond de 1-1 eindstand al vast. Voor Lyon scoorde Luis Openda. In de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top en samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Lex, LaGrange en deze Gimme All Your Lovin'.

0: begin juli speelde ZZ Top nog in ons land in Vorst Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen, temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Zo dinsdag 18 augustus, zit erop, een goede nacht.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: ondertussen. Het is 1 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rond deze tijd is het vuur in de Hoge Venen omsingeld. En dat was het doel van de dag van de brandweer. 5 dagen na het begin van de rampzalige brand in dat natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk. Zo is er geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen, omdat het te slecht weer was. Maar dit is toch een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Sirski, dat is een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. In Zele in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren er nog 2 andere personen betrokken, die worden nog opgespoord. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze nationale vrouwen hun 2e groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden we de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
0: Vannacht zwaar bewolkt, kans op nog wat regen, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: 2. Radio 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 2:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nu de brand in de Hogevenen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag klein, maar heeft ondertussen al 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance vindt het jammer dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen. Want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA maakte dat bekend. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus werd natuurlijk uranium ontdekt, materiaal dat volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden kan worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Een reactor die 20 jaar geleden door Israël werd gebombardeerd. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Donderdagavond spelen de Red Panthers hun laatste poelenwedstrijd tegen Ierland. En dan nog 2 voetbaltransfers. Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden. Dat is de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen.